0: er zo'n 4000 keer een beroep op de wet open overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: presenteert Lederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
1: En dan zitten we hier het oude...
0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
2: Lederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
1: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: is with you.
1: De zachte G is wie we zijn.
2: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
3: Gezellig en gastvrij.
1: Gemoedelijk en gedreven.
2: En wat doen we dan? Feestje vieren.
1: Dus vier op 7 juli met ons mee.
3: De dag van de zachte G.
4: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
1: En daar zijn we trots op.
3: 7 juli, de dag van de zachte G.
5: Ik doe mee. Supergezellig.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Nou, het wordt maar een dag vandaag. Fijn dat je er al bij bent op dit vroege tijdstip. Maar misschien is dat ook helemaal niet zo verwonderlijk. Want heb je een plaknak achter de rug en heb je eigenlijk geen oog dicht gedaan. Start rustig op. Haal het rustig adem. En maak je vooral niet te druk vandaag. Gaan wij ook zeker niet doen. Maar we zijn er natuurlijk met een keigoeie morgen en heel veel fijne muziek. Shawn Mendes zometeen op je radio naar Ricky Martin. Living La Vida Loca.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
4: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Shawn Mendes, maar niet alleen, samen met Camila Cabello en Señorita.
1: Goedemorgen.
0: Na een plaknacht loopt de temperatuur al snel op deze vrijdag de 26e van juli. Het is nu al 24 graden, het wordt uitzonderlijk heet met temperaturen vanmiddag tussen 38 en 40 graden. Zorg ervoor dat je regelmatig de schaduw opzoekt. Doe niet te veel vandaag en drink voldoende water is het advies, want het is code rood. Nou ja, Señorita, ja, goedemorgen.
2: Wat een introductie.
0: Ja, ja, introductie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, maar even uitleggen, want ja, je zit wel vaker tegenwoordig ook bij Kei Goeiemorgen als Mark er niet is of Jasper er niet is.
2: Ja, of Afslag-Zuid inderdaad.
0: Afslag-Zuid, dus, ja, precies, hier, ja, ook als nieuwslezeres. Dus, ja. Ja, vandaag doe je beide.
2: Ja, dat klopt. Ik ben vandaag een
0: dubbel rol. We hebben een beetje een raar rooster vandaag, maar goed, van harte welkom.
2: Een soort tropenrooster,
0: ja, precies. Ja, inderdaad.
2: Het is vandaag de dag tegen de drugs en heel toepasselijk de dag van de afkoeling.
0: Oké, nou ja, je plant het niet, hè, zoiets.
2: Nee, ja, precies. Het kan geen toeval zijn.
0: Het kan geen toeval zijn, nee. Dat zou je inderdaad zeggen. Ja, op deze 26e van juni zijn er ook nog jarigen. Prinses Alexia, die wordt vandaag 21 jaar. Ja, ik zeg het goed. 21. Ja, voor je het weet, dan heb ik
2: gezegd dat ze 26 wordt. Ja, ik ben er opeens 30 verklaard.
0: Ja. Ja. Kees Jansma, die doet er wat jaartjes bij. Die wordt 79 vandaag. En deze man, die blaast vandaag 70 kaarsjes uit. Make me dream. Chris Isaak, van harte gefeliciteerd allemaal. Dan, ja, Marieke, het nieuws.
2: Ja, het was gisteravond één groot waterballet bij de Aldi in Oosterhout. Rond 11 uur begon er opeens water uit het plafond te gutsen en binnen korte tijd stond de supermarkt blank. De oorzaak bleek een gesprongen leiding. Brandweerlieden hebben met bezems en trekkers zoveel mogelijk water naar buiten getrokken. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de winkel heeft opgelopen.
0: Het is wel lekker fris voor op de dag van de afkoeling. Nou, is misschien één dag
2: ze
0: te
2: hebben
0: vroeg,
2: zich daar zeker aan gehouden. Ja, ze waren precies. Een uurtje te vroeg, ja. Maar het werd toepasselijk. Ja. Ja, het is eigenlijk al bijna geen nieuws meer. Je zei het net al, het wordt vandaag weer erg warm. En zo warm dat sinds 12 uur vannacht code rood geldt. En dat hebben feestgangers bij Hardstyle Festival Defcon in Biddinghuizen ook geweten. Ze stonden al op de camping helemaal klaar voor een feestweekend toen de organisatie besloot het festival toch af te lassen. De eerste gasten zijn al weg en de rest heeft de rest van de ochtend nog om te vertrekken.
0: Jeetje, waren ze ook in het nieuws, hè? Want toen hebben ze de daggasten gezegd, jullie zijn niet welkom, we gaan jullie compenseren. Daarmee willen we meer ruimte creëren voor de mensen die er al staan op de camping.
2: Ja.
0: En die moesten dus vannacht toch vertrekken.
2: Ja, die stonden al helemaal tentje opgezet, alles. En toen zeiden ze om 12 uur, ja...
0: Ja, ze kunnen het risico niet nemen, dat er iets gebeurt.
2: Ik denk inderdaad van, kijk, weet je dat het zo heet is? Je kunt je daar ergens natuurlijk op voorbereiden, maar mocht er ergens iets misgaan, dan ben je toch aansprakelijk. Dus precies. Ik denk dat iedereen denkt van, ik neem het zeker voor het onzeker. We doen het maar gewoon niet.
0: Nee.
2: En dat is heel zuur voor die mensen die er al stonden. Maar ja, goed.
0: Helaas.
2: Een Amerikaanse tiener heeft een bak geld van YouTube gekregen om een rechtszaak te voorkomen. De tiener vindt dat YouTube zo is gemaakt dat het verslavend is. En daardoor kreeg de jongere een depressie en een angststoornis. De tiener spande een rechtszaak aan, maar YouTube heeft de Amerikaan nu een bedrag gegeven zodat de zaak niet doorgaat. Het is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat.
0: Nee, dat zullen ze vooral niet zeggen.
2: Want, nee, dat denk ik ook. Maar ik denk dat dat toch best wel een bedrag is, denk ik.
0: Maar ja, zouden dan nu zeg maar mensen geïnspireerd zijn en denken van,
2: ga
0: ik ook doen.
2: Ja, misschien wel. Nou, want het was hier dus niet de eerste keer dat het gebeurde. Er is ook al een vrouw geweest, die heeft het ook eerder gedaan. Ja. En die heeft, dat is wel bekend, die kreeg 6 miljoen.
0: Ja.
2: Nou, dat loont dan toch wel.
0: Ja, maar waarschijnlijk zijn die bedragen dan toch nog interessanter voor YouTube dan wanneer ze voor de rechtszaak uiteindelijk ongelijk krijgen. En echt voor iedereen een schade.
2: Dat is echt een probleem, ja.
0: Nou ja, goed. Wij houden het gewoon lekker bij de radio.
2: Ja, precies.
0: Net zo gezellig. Nou, veel gezelliger. Ja.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. You saved my heart from the fate of Ophelia. Ja, dat maakt het precies 8 minuten voor 6:30.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, ik zou bijna wel zeggen een ijskoud glas water met heel veel ijs erin. Dat zou op dit moment misschien ook wel lekker zijn na een heerlijke plaknacht. Nou ja, heerlijk, laat er dat maar af. We moeten het er even mee doen. Koffie of thee? Uiteraard gewoon weer 2 liedjes om uit te kiezen ook op deze vrijdagochtend. Zijn de keuze voor vandaag uit deze 2.
1: Wil jij koffie?
0: De Urban Cookie Collective voor koffie.
2: Of toch liever een

finish moment. Koffie met Urban Cookie Collective, The Key of Thee met snelle 5 voor 12. Jij mag het zeggen, 06-573-28203, koffie of thee. Geef het maar door. Zometeen, Enrique Iglesias en Escape. Maar eerst deze klassieker van ABBA. Een vroege ochtenddans met Dancing Queen.

0: Enrique Iglesias en Escape. En dan is er nog die keuze.
1: Wil jij koffie?
0: Koffie met Urban Cookie Collective.
2: Of toch liever een

0: wij gaan de stemmen tellen. Ondertussen is ook al vroeg van dienst Erik Evengroen van de ANWB. Erik, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Ja, er is nog niet zo heel veel aan de hand in Noord-Brabant. Niet zelfs, maar op de rand daarvan is wel een ongeluk gebeurd. Bij Nederweert komen er vanaf Maastricht richting Eindhoven. Vanaf Kelp en Oder kom je daar in een file van 3 kilometer. En dat kost je 20 minuten.
0: Oké, dankjewel. Tot later dan.
1: Wellicht, hoi.
0: Omroep Brabant. Ja, het is code rood. Vandaag vanaf 12 uur is dat ingegaan voor deze vrijdag. En na een warme nacht met temperaturen tussen 22 en 25 graden lopen deze ochtend de temperaturen ook al snel op. Het is zonnig al en het wordt uitzonderlijk heet met vanmiddag 38 tot lokaal 40 graden op de thermometer. Dat brengt ons bij het nieuws en bij Marieke.
2: Lunchcafé Koffiebakkers in het centrum van Goorlee is vannacht door brand verwoest. Ook tientallen appartementen in de buurt werden uit voorzorg ontruimd. Bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. Toen de brandweer aankwam, stond een paar meter verderop ook een prullenbak in brand. Er wordt nog onderzocht of die branden iets met elkaar te maken hebben. Bushra D. krijgt een langere tbs-straf. Ook mag ze op bepaalde dagen niet langer het graf van haar zus Anouk bezoeken. De rechtbank oordeelde dat gisteren. Bushra stak in 2021 Anouk dood in een psychose. Daarvoor kreeg ze geen celstraf, maar tbs omdat ze ontoerekeningsvatbaar was. Die tbs-maatregel wordt nu dus verlengd. Bushra zei 2 weken geleden al dat ze daarop hoopte. Café Het Uilennest in Tilburg mag weer open. Maandag kregen de uitbaters nog te horen dat ze hun vergunningen kwijt waren en de zaak dicht moest. Dinsdag maakten ze meteen bezwaar en dat heeft geholpen. Vorig jaar pakte de politie tijdens een inval 10 ex-leden van de verboden motorclub Satudara op. Ook loopt er nog een onderzoek om te kijken of de uitbaters iets met het witwassen van geld te maken hebben. Het Nederlands elftal heeft vannacht de WK-wedstrijd tegen Tunesië gewonnen. Het werd 3-1. Oranje is daarmee de groepswinnaar en gaat door naar de volgende ronde van het WK. Na dik 2 minuten maakte Tunesië al een eigen doelpunt en na 7 minuten maakte Nederland er zelf een.
3: In het midden Ake, voorzet en Van Dijk. En daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel zelf, Brian Brobbey.
2: Ja, de volgende wedstrijd van Oranje is maandagnacht tegen Marokko.
0: Weer nacht, hè? Ja, ja, toch?
2: Ook nog later nu, ja. Om 3 uur.
0: Oh, is nog 3 uur zelfs.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh,
2: ja. Dus dan moet je of heel vroeg opstaan, ja. Of gewoon
0: heel lang wakker blijven.
2: Of doorhalen.
0: Als we deze plaknachten hebben, dan denk ik, dat is voor mensen wel makkelijk om langer wakker te blijven.
2: Ja, precies. Niet zo moeilijk dan.
0: Nee, precies.
2: Dat scheelt. Het personeel van de Efteling is boos dat het park vandaag gewoon open gaat. Looping schrijft daarover. Vanwege code rood en de hitte blijven andere attractieparken zoals Walibi dicht, maar de Efteling dus niet. Intern regent het klachten. Volgens medewerkers denkt het park alleen maar aan geld en niet aan het welzijn van bezoekers en medewerkers. Bij sommige attracties is het binnen heel warm en ook in controlekamers en horeca loopt de temperatuur hoog op. De Efteling zegt tegen Loopings dat medewerkers regelmatig worden afgelost en extra pauze krijgen. En ook overlegt het crisisteam vandaag meerdere keren met elkaar.
0: Nou ja, het welzijn van bezoekers. Bezoekers hebben zelf natuurlijk in de hand of ze wel of niet naar de Efteling gaan vandaag. Dat bepaal je toch zelf?
2: Zeker, ja, toch? Ja. Maar ik denk wel, als je het aflast, kijk, want als je natuurlijk eenmaal zo'n kaartje hebt,
0: ja.
2: dan heb je er wel een. Dus dan
0: ja, maar je staat niet op datum? Terug.
2: Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet.
2: Want dan kun je, ja, natuurlijk ook gewoon opnieuw plannen, ja.
0: Maar ik vraag me dit dan af. Hè. Ik ben zelf, ik weet ook meerdere medewerkers en collega's hier die regelmatig naar pretparken in het buitenland, ook in Amerika. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld in Florida, heb je natuurlijk het pretpark Valhalla.
2: Paradijs.
0: En daar is altijd dit weer.
2: Ja. Ja, maar dat is sowieso met alles eigenlijk, hè. Dat hele land staat helemaal op de kop.
0: Precies.
2: Terwijl, ja, inderdaad, ja. In Italië en Amerika is dit gewoon heel normaal.
0: Ja, het is warm, klopt. Nou ja, misschien moeten we wat meer maatregelen nemen. Dat het dan in de, ik snap ook wel, in die controlekamer zo, moet natuurlijk de temperatuur niet te heet worden.
2: En als je daar friet staat te bakken in zo'n ding, ja, maar dat is verschrikkelijk.
0: Volgens mij kan je er ook maatregelen tegen nemen.
2: Dat denk ik ook, ja. Dus, maar ja, goed, ja, ik snap het ergens ook alweer, hoor.
0: Ik denk wel dat iedereen vandaag bij de Piranha wil werken.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja, die staat dan nog een standje extra nat, volgens mij. Heerlijk, als je daar onderdoor gaat met dit weer. Straks

0: Mike Oldfield en Moonlight Shadow. Ja, de keuze uit koffie of thee.
1: Wil jij koffie? Thee.
0: Vandaag maken we er ijskoffie of ijsthee van met de Urban Cookie Collective voor de ijsthee. De key, of sorry, zeg ik het verkeerd. Ja, de warmte gaat hier ook gelden. Koffie en de ijsthee, snelle 5 voor 12. We proberen ondertussen even iemand te bellen. Ik weet niet of we... Hebben we iemand... Even kijken.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hoi.
0: Hoi, met wie?
2: Met Theo.
0: Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een beetje een goede nacht gehad, Theo?
2: Ja, kort maar.
0: Kort? Kort, ja. Wat had daarmee te maken? Met de temperatuur of met het voetbal?
2: Beide.
0: Beide, ja. Ik wou zeggen, het kan ook beide, inderdaad. Beide. Heb je gekeken?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: De hele helft. De hele wedstrijd?
2: Nee, de eerste helft.
0: Oh, de eerste helft. Wat dacht je toen? Ja. Het zal wel.
2: Ja, toen moest ik even nog wel achterwerken.
0: Oh,
2: wat dus, ja, een beetje over... S'avonds en over s'nachts werken.
0: Oké. Wat doe je voor werk dan, Theo?
2: Ja, we hebben paarden en die hebben nou regeninstallatie liggen.
0: Ja.
2: Dus die even s'nachts even verleggen. Dat ja. Die toch, dat alles toch een beetje nat wordt.
0: Ja, dat ze koel blijven.
2: Ja.
0: Ja, al wat goed van je. Staan die dan binnen, die paarden ook?
2: Overdag staan ze binnen.
0: Ja, ja, uit de zon. En s'avonds dan naar buiten.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Kunnen ze een beetje goed tegen deze warmte, Theo, die paarden?
2: Half.
0: Half, ja. Ja, wie
2: ja, het is... Het gaat, maar ja. Je moet ze niet gaan plagen.
0: Nee, maar dat geldt bij ons, bij de mens ook. Hè. Je moet het op dit moment... Ja. Hey, over het voetbal gesproken, wat vond jij van de eerste helft?
2: Ze begonnen goed. Ja. Ze zakten heel ver weg, vond ik.
0: Ja, en wat denk jij tegen Marokko maandag? Of wat is het, maandag of dinsdag? Dinsdag.
2: Dinsdag, ja. Geloof ik, hè? Ja. Gaan we winnen, hè?
0: Ja, toch wel.
2: Ja, we moeten door. Als je wereldkampioen wordt, moeten we van iedereen kunnen winnen. Ja,
0: nu is het erop of eronder.
2: Ja, zo is
0: het. Ik hoop alleen niet dat het een verlenging en een strafschoppen wordt. Want ik vind altijd dat er moet gescoord worden in de wedstrijd. En niet met strafschoppen. Dan is het een soort van...
2: Dat is wel het mooiste, ja.
0: Ja, dat is het mooiste, hè? Nou goed, Theo, leuk dat je even in de uitzending wil komen. De vraag dan voor koffie of thee. Waar gaan we voor vandaag?
2: Voor koffie.
0: Voor koffie. Gaan we dat doen. Ja. Theo, dankjewel. En het maakt er ondanks de hitte een mooie dag van. En goed aan de paarden, zou ik willen zeggen.
2: Zal ik doen.
0: Goed zo. Dankjewel.
2: Gewoon rustig blijven vandaag.
0: Zeg je?
2: Gewoon overdag rustig blijven.
0: Ja, dat advies, dat geldt voor iedereen. Dankjewel, Theo.
2: Zo is dat.
0: Oké. Okay. Yo. Hoi. Dankjewel. Hoi.

0: Razor Lights America. En ik kijk goedemorgen op deze vrijdagochtend en daarvoor nog de uitslag van Koffie of Thee. Dat was vandaag voor Koffie, The Key, The Secret en Urban Cookie Collective. Ja, we zijn met z'n tweetjes vandaag. Dus betekent dat, dat ik geen hulp krijg bij, bij de teas, zoals we dat altijd doen. Ja, als je zit te luisteren, kan je mij wel helpen door misschien even een appje te sturen. Zo van, ik denk dat dit het is. Waar ga je het straks na zeven over hebben, Mariek? Wat zit er in het nieuws?
1: Nou, nooit te oud om te sporten.
0: Nooit te oud om te sporten. Dat is de cryptische omschrijving.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel heel breed.
1: Ja,
0: ja, dat
1: nou ja,
0: zou ik kunnen zeggen. Kritisch, ja, het is een oude man of vrouw die, of tenminste op leeftijd. Daarover gesproken. Ik hoorde gisteren, toen voelde ik me ineens heel oud. Ik zat daar echt op boulevard te kijken. En toen zag ik Nicky Plessen. Ja, daar moet ik altijd heel erg om lachen. Want ik denk, waarom zit hij daar? Maar goed. Die was over de bikinis aan het praten. En die had het over, voor de oudere generatie. Zeg maar, voor boven de 4, 25 jaar. Dat zegt ze. Ja, serieus.
1: Wat? Boven de 4, 25 jaar?
0: Ja, ik denk, oké.
1: Dan ben ik volgend jaar ook oud.
0: Ja, nou, dus, wow. Dus daar had zij het over. Ja, dus ja, toen voelde ik me ineens heel oud. Toen dacht ik, oké.
1: Nou, dat is fijn even op je plekje
0: zetten. Ja, nooit te oud om te sporten. Ik denk dat het dan gaat over iemand die heeft in het verleden... Die komt erachter dat er toch ineens een talent... verborgen talent.
1: Dus zeg maar iemand die op later leeftijd op zijn talent komt.
0: Ja. Ja, ja, ik kan, meer kan ik er niet van maken.
1: Nee, dat mag.
0: Nou ja, als je denkt te weten wat het wel is, stuur ons even een appje.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
10: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
9: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
11: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
9: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Nou, Erik Evengroen is niet voor niks vroeger opgestaan vandaag. Dat is toch, voelt dan toch fijn, hè?
13: Ja,
12: dan,
13: zeker. Ja. Want ik had ook kunnen zeggen, wij hebben ook een keer op Nederlands elftal gekeken en alles. Maar nee, ik dacht, dat gaat niet goed. Nee. Maar eerlijk gezegd in Brabant wel, want daar hebben we geen files. Maar wel op de grens van Limburg naar Brabant. Van Maastricht naar Eindhoven op de A2 is bij Nederweert namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 voertuigen bij betrokken. De rechte rijstrook is nu dicht. De weg was zelfs namelijk helemaal afgesloten voor een tijdje. Ja. Maar zoals gezegd, één rijstrook is nu weer vrij. Maar er staat inmiddels wel 9 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
12: Oké, dankjewel. Een succes daar. Zo meteen in Kei Goedemorgen het antwoord op de vraag... Nooit te oud om te sporten.
14: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
18: Doei doei!
17: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
24: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
23: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
24: Lunch en vaar dwars door West-Brabant met de Silvermail. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op silvermail.nl.
25: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
27: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
28: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
27: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
29: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
30: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
29: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
30: Kei, goedemorgen.
31: John van Vroenhoven.
32: Kei, goed.

0: vrijdagochtend. Roxette hoorde je. How do you do?
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is de vraag die ik misschien ook al aan jou stel. How do you do? Na een platnacht vandaag op deze 26e juni. Het was een tropennacht. De temperaturen lagen boven de 20 graden. Ook nu is de temperatuur al hoog. 25 graden zelfs al. En het wordt uitzonderlijk warm vandaag met 38 tot 40 graden op de thermometer. Dat betekent code rood. Zorg ervoor dat je regelmatig de schaduw opzoekt. Dat je binnen blijft en vooral niet te veel doet. En flink wat water drinken met deze temperaturen. Dat is gewoon heel belangrijk.
2: Ja, er zijn ook nog wat jarigen vandaag.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, ja. John. Hallo. Ariana Grande, die is 33 geworden vandaag. En Jannes is 53. Carlo Boszhard mag 57 kaarsjes uitblazen. Ja, en de man die je misschien wel kent van deze serie is ook jarig.

0: Ken je dat?
1: Nee.
0: Nee,
1: ik ben van de jonge generatie.
0: Van de jonge generatie, ja. Volgens mij de plessen onder de 24 jaar. Ja.
1: Nee, ik ben wel ouder dan 24. Dat dan weer wel. Ja,
0: okay.
1: Maar nee, ik ken het niet.
0: Ik heb hier echt iedere dag naar gekeken. Nee, het was niet dagelijks. Dat is vertegenwoordigd. Dat was toen niet eens. Eén keer per week kwam dat op televisie. Vrienden voor het leven.
1: Het klinkt wel heel gemoedelijk.
0: Het was een hele leuke serie, ja. En Peter Lussen die speelde daar Eddie.
1: Eddie Pet,
0: volgens de moeder. Ja, goed.
1: Het klinkt wel gezellig.
0: Ja, het was een hele leuke serie. Het was absoluut heel leuk. Het is vandaag neem je hond mee naar het werk dag.
1: Dat vind ik echt. Dat mag het elke dag zijn voor mij.
0: Ja, ze vindt het leuk. Ben je een hondenliefhebber?
1: Ja, echt enorm.
0: Heb je zelf een hond trouwens?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, maar dat gaat wel een keer
0: komen. Gaat komen?
1: Ja, dat gaat
0: voel
1: wel
0: je een interne discussie thuis?
1: Ja, er is inderdaad interne discussie thuis. Maar we willen het allebei, mijn vriend en ik. Maar we hebben allebei wel de overweging van wij werken allebei.
0: Ja.
1: Ik werk 4 dagen, mijn vriend werkt 5 dagen.
0: Ja.
1: En we vinden het zielig als de hond de hele dag alleen thuis zit.
0: Ja, nou, dus, dat is iets voor te zeggen.
1: Nou ja, dat is eigenlijk ons grote probleem. Dus we hebben zoiets van, kijk, mochten we dat nou kunnen oplossen met, weet ik veel, een oppas, familie, dan oké. Maar dat is nog voor de toekomst.
0: Ja, dus een hondenuitlaatservice of iets dergelijks? Of,
1: ja, iets in die trant of zo. We hebben ook wel vrienden, die hebben ook een hond. En die hebben een eigen bedrijf. Dus ja, mag je hem ook lekker bij ons brengen.
0: Maar jij zou hem iedere dag meenemen dan dus?
1: Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Ja,
1: maar ik moedig het ook aan dat andere mensen dat hier doen.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat zeker als je beide werkt, dat een probleem oplevert. Terwijl je tegelijkertijd ook een hond wil hebben. Wat ook weer heel goed is voor de sociaal en zo.
1: Nou, ja, dat ook. Want ik weet bijvoorbeeld, mijn vriend die werkt bij een verpleeghuis met veel oude mensen.
0: Ja.
1: En hij heeft een collega en die heeft een klein hondje en die mag mee.
0: Okay.
1: En hij zegt van, soms dan komt die hond in zo'n gezamenlijke ruimte. En dan vinden die mensen dat zo leuk.
0: Ja.
1: Dat ze iemand hebben een beetje tegen te praten. Je hoeft ook niet een heel gesprek te voeren, maar gewoon iets een beetje te aaien en leuk mee te doen.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Dat is wel heel leuk.
0: Ja. Nou ja, goed. Het is vandaag dus ook. Neem de hond mee naar je werkdag. Sowieso goed, want bij veel werkkantoren is de airco aan. Dus voor de viervoetige vriend ook alleen maar beter. Hey, het is vandaag ook start van Concert at Sea. Dat is natuurlijk heel lekker als je de Brouwersdam lekker aan zee. Heerlijk.
1: Nou, ik wil zeggen, is dat niet gewoon asfalt? Sta je daar niet nu gewoon helemaal weg te fikken?
0: Nee, dat is op het strand, hè?
1: Oh,
0: ja,
1: okay.
0: Het is op het strand wel. Ja, maar dat klopt. Er is heel veel asfalt daar.
1: Maar dat op zich, het is wel lekker.
0: Wegfikken is vandaag wel het geval voor de eerste editie van Bij Ons in Brabant. Ja, dat had Joël Borelli ook niet zo gepland. Wel droog, dat had hij wel gevraagd. Hij was hier nog in Keigoeiemorgen 2 weken geleden. Bij Ons in Brabant in het PSV-stadion. Dus veel plezier als jullie daar heen gaan vandaag. Dan het nieuws.
1: Er is gisteravond weer Dixies in brand gevlogen in Breda. Dit keer vlakbij het bos. Het is al de zoveelste keer in een paar weken tijd dat mobiele toiletten in de stad zijn verwoest. De kans is groot dat ook deze Dixies in brand zijn gestoken. Van de wc's is weinig overgebleven.
0: De Dixie Pyromaan.
1: Ja, maar wie is dat? Ik heb zoveel vragen daarover.
0: Ja,
1: het is echt,
0: de eigenaren van de Dixies ook.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar dat je een soort in brand steken Dixie fetish hebt.
0: Ja.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, dat je gewoon het geschiedenisboek ingaat als de Dixie Pyromaan.
1: Ja.
0: Dat is in ieder geval heel mooi.
1: Ja, prestatie. Als de renovatie van Buckingham Palace klaar is, gaan koning Charles en vrouw Camilla in Engeland daar niet wonen. Het is de eerste keer in bijna 2 eeuwen dat de Britse vorst daar niet woont. In Buckingham Palace gaan de koning en koningin wel gasten ontvangen en ook mogen er straks toeristen komen. De Japanner, nu moet ik goed opletten, Kazuyoshi Miura.
0: Nou, ja, applaus.
1: Dankjewel. Ja. Ook wel Kazoo, laten we het daar maar
0: laten we ophouden.
1: Weet maar van geen ophouden. De profvoetballer is 59, maar heeft net zijn contract weer verlengd.
0: Ah, dat is het antwoord.
1: Ja, hij begint straks aan zijn 42e seizoen als profvoetballer. Op zich niet gek dus dat Kazoo al meerdere records heeft gehaald. Hij is de oudste profvoetballer ter wereld, de oudste doelpuntenmaker in de Japanse eredivisie en heeft de langste carrière in het profvoetbal ooit. Hij begon namelijk in 1986.
0: Oh jee.
1: Dat record gaat hij dus nog verder aanscherpen.
0: Wauw, nou laat Ronaldo het maar niet horen, want ik denk dat hij daar ook wel voor tekent.
1: Ja, dan gaat hij daar ook weer meteen
0: verder. Ja, precies.
1: Verder.

0: Zou die al in Nederland zijn? Het zou zomaar kunnen. Vorige week staat hij in Amsterdam, maar dat treedt hij 2 dagen op. Bruno Mars! Ja, het is vandaag een mooie datum, 26 juni. Dat betekent in getalletjes 26-6-26. Dan denk je, hé, dat is leuk, dat is een mooie datum om te gaan trouwen. En dan ga je daar naartoe leven en dan zie je de weersvoorspelling. En dan denk je, ja, het moet wel droog zijn. Het zou wel fijn zijn als het droog blijft. En dan heb je code rood in één keer te pakken. Nou, dat levert een belletje op met Bart Geurts. Die gaat trouwen vandaag. En laat Bart nou ook een oud-collega zijn, onder andere producer van Graat en de Laan. Graat en de Laat. Bart, kei goedemorgen.
1: Kei goedemorgen, jongen.
0: Ja, hallo jongen. Nou, zoals ik het net zeg, zo, hebben jullie volgens mij ook een beetje bedacht. Denk je, een mooie datum.
1: Ja, nou ja, je boekt ongeveer 2 jaar van tevoren een trouwlocatie. Want Het moet tegenwoordig. En dan denk je, nou, we hopen dan wel een beetje op mooi weer. En het zal allemaal wel goed komen, toch? Geen regen. Nou, we hoeven het niet koud te hebben vandaag.
0: Nee, dat is zeker niet het geval. Hey, heb je een beetje kunnen slapen, Bart?
1: Ja, nou ja, ik dacht, als ik nou niet kan slapen vanwege de hitte, dan kan ik misschien nog het Nederlands elftal even kijken. Ja. Maar het ging met de airco aan, ging het toch eigenlijk aardig goed. En ik heb gewoon heel erg veel zin in vandaag. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat aanvoelen in een vierdelig pak 39 graden.
0: Ja, dus het is toch een vierdelig pak. Het wordt niet je zwembroek.
1: Nee, ja, eerst een shirt, dan een blouse. Dan nog een giletje en dan nog een jasje en een stropdas.
0: Nou, sterkte vandaag. heb jij de jurk van jouw aanstaande bruid al gezien?
1: Nee. Die is om 11 uur de first look. En ik ga haar dan ophalen in Geffen.
0: Ja.
1: En dan gaan we met de trouwauto daarheen.
0: Ja.
1: En die trouwauto, die heeft ook geen airco.
0: Oh, dus als jouw bruid toch in de bikini besluiten te gaan, dan is dat eigenlijk misschien wel een betere keus.
1: Ja, we hebben nog een beetje zitten grappen en gollen als iedereen in pak klaar zit voor de ceremonie. Dat wij dan gewoon in Adams kostuum.
0: Ja, de naked wedding.
1: Ja. Ja, dus ik ben benieuwd hoe het gaat aanvoelen. Ja. Maar ja, zoals ik de voorspellingen moet geloven, code rood. Dus ja.
0: Ja,
1: ik ben benieuwd.
0: Ja, maar is er sprake geweest überhaupt om dan de bruiloft af te gelasten?
1: Nou, we hebben wel een beetje stress gehad ook over wat we moeten doen. Moeten we de ceremonie eerder doen? Hoe doen we het met het diner? Want we zouden buiten dineren. Nou, we hebben toch besloten voor de zekerheid om binnen te dineren met de airco.
0: Ja.
1: Dat mensen toch even naar wat frisse lucht kunnen happen. En even kunnen bijkomen van de hitte.
0: Ja.
1: Maar ja, een bruiloft las je niet af. Ja, je hebt alles geregeld, alle kosten, alle energie, tijd die erin is gaan zitten.
0: Ja.
1: Dus we gaan ons er gewoon doorheen slaan. Dus,
0: ja, nou, ik kan me natuurlijk ook voorstellen, Bart, dat de organisatie, of tenminste, ik weet niet, de locatie waar je heen gaat, dat die zegt van ja, het is code rood, we kunnen dit onze medewerkers niet aandoen.
1: Ja, nou, we hebben wel overleg gehad met de locatie. Ze hebben dat niet tegen ons gezegd. Uiteindelijk, zo goed en zo kwaad als het kan. En we hebben binnen gewoon airco. Er zal niemand onwel worden uiteindelijk,
0: nee.
1: Denk ik.
0: Nee.
1: Dus tenminste, daar gaan we wel ons best voor doen. En gewoon tussendoor flink koelen. En ja, dan moet het gewoon gaan lukken.
0: Nou, je had in ieder geval een vooruitziende blik. Want je hebt toch bij een beachclub afgesproken qua locatie. Dus dat is in ieder geval goed. Dat heb je goed gedaan. Nou.
1: Ja, we strand, zon, zee bij Aquabest. Dus ja. Superleuk.
0: Nou, hartstikke mooi. Bart, ik vind het hartstikke leuk dat je even op dit vroege tijdstip alvast in de uitzending wilde komen. En ik wens jou en je aanstaande bruid een fantastische dag vandaag. En dat het een warm huwelijk wordt, dat is bij deze alvast gezegend.
1: Ja, we hebben rood haar allebei in code rood vandaag. Dus,
0: ja. Nou, wat wil je nog meer?
1: Ja.
0: Geweldig, man. Hey, heel veel plezier en een mooie dag gewenst. Namens alle luisteraars ook. Dankjewel, Bart.
1: Hoi.
0: Bart Geurts gaat vandaag trouwen. Code rood. Ja, en het gaat gewoon lekker door.

0: Poppet Celebration. Nou, hij gaat vandaag trouwen. Zoals zoveel andere bruidsparen ook vandaag. Allemaal alvast van harte gefeliciteerd. En een hele mooie dag op deze code rood. Ja, je zal het maar meemaken. In ieder geval, je zult het voor je leven lang herinneren. Marieke, waar ga je het zo over hebben?
1: 3 mensen opgepakt na Dollemansrit en Geldrop. En kun je met dit weer een eitje bakken op het dak? Nou, we namen de proef op de som.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek.
5: Jij kunt helpen.
6: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoek.

0: Ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
1: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: We gaan naar de verkeersinformatie met Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
8: Hoi, goedemorgen. Ja, nog altijd problemen op de grens met Limburg en Noord-Brabant. Want in Noord-Brabant zelf geen files. Maar bij Nederweert gebeurde in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest vanuit Maastricht naar Eindhoven. Ik spreek natuurlijk over de A2. Op dit moment is alleen de rechterrijstrook ook dicht voor bergingswerkzaamheden. Maar er staat wel 10 kilometer langzaam rijdt in stilstaand verkeer. En dat kost je ruim een half uur. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook bergingswerkzaamheden. Ook hier is de rechterrijstrook ook dicht in de vertraging 10 minuten.
7: Oké, okay, hartelijk dank.
9: Omroep Brabant.
7: Ja, het is code rood. Vandaag de temperaturen lopen al snel op. Het wordt uitzonderlijk heet met vanmiddag 38 tot lokaal 40 graden. Vanmiddag neemt wel de bewolking toe. En lokaal kan het dan tot een onweersbui komen. Zometeen dan spreken we met Weerplaza. En dan horen we het laatste weerbericht. We gaan naar het nieuws. Krijg je vandaag van Marieke Smit.
10: 3 mensen zijn gisteravond gevlucht na een dollemansrit in Geldrop. Een automobilist reed daar hard over de weg en ging opeens het fietspad op. Volgens een agent was het een geluk dat daartoe niemand fietste, want anders had het flink mis kunnen gaan. Agenten konden de 3 gevluchte mensen nog oppakken. De politie zoekt nog naar 2 anderen. 4 van de 5 verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. De 5e man is wel vrijgelaten, al blijft hij verdachte. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. De PVV gaat de komende jaren meebesturen in de gemeente Steenbergen. Dat gaat de partij samen met de Volkspartij en VVD doen. De onderhandelingen duurden wat langer dan gepland, omdat de partijen vertrouwen bij elkaar misten. Maar daar zijn ze dus toch uitgekomen. Het is pas de 3e keer dat de lokale PVV ergens gaat meebesturen. De PVV in Rukve was een maand geleden de eerste. Curaçao is na het verlies tegen Ivoorkust uitgeschakeld op het WK. Toch is bondscoach Dick Advocaat trots en vertrekt hij met opgeheven hoofd.
11: Geweldig wat dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. 3 uitwedstrijden. Want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben. Ja, alleen maar complimenten.
12: Ben je trots?
11: Op die spelers zonder meer. Ja, en op het publiek ook.
10: Het was voor het eerst dat het land meedeed en is het kleinste land ooit dat zich plaatste.
7: Ja, wel echt jammer dat ze net niet even een ronde verder.
10: Ja,
7: kijk, het is natuurlijk, ze zijn niet de beste ploeg, dat mag duidelijk zijn. Dat heeft Dick zelf ook wel in de gaten en de ploeg misschien zelf ook. Maar de spirit die erin zat,
10: ja,
7: daarvan kunnen nog heel veel andere ploegen een voorbeeld nemen.
10: Zeker, de gunfactor was echt heel
7: precies,
10: hoog.
7: Precies, absoluut. Ja. Van die reden zijn ze al een soort van kampioen.
10: Zeker. En je hebt de beelden uit Frankrijk misschien wel gezien. Daar is het zo heet dat je een eitje op het bak kan dakken.
7: Het dak.
10: Sorry, op het dak. Nou, goedemorgen. Nou, dacht onze collega Thijs, dat moet toch in Brabant ook kunnen. Nou, hij nam de proef op de som en ging het dak op.
13: Ja, het moment van de waarheid. En ik ben echt een beetje zenuwachtig, want dit is toch wel een jongensdroom. Iedereen wil dit. Beetje boter. Dit boter smelt allemaal goed. Er zit een beetje ijsschil bij, maar dat doen we er maar mee. Ik had echt zo

0: zoveel meer verwacht hiervan.
1: Ja, het lukte dus helaas niet.
2: Maar even wachten, op het dak. Maar, ja, dus de ondergrond is het dak?
1: Ja, dus je zet eigenlijk een pan op het dak.
2: Oké. Okay.
1: Ja, dat heeft hij gedaan.
2: Ja,
1: maar
2: ja.
1: Het lukte helaas niet.
2: Nee, maar die pan, je moet hem op het dak bakken. Dus dat dak...
1: ijsje op het, maar niet,
2: ja,
1: in de pan.
2: Nee, of je moet je pan er, zeg maar, nu opzetten en vanmiddag naar boven gaan.
1: Ja. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk. Misschien moeten we het even doorgeven. Kan je het straks nog een keer proberen?
2: Ja, ik denk dat het dan wel kan.
1: Ja, misschien wel.
2: Ja, want het is die pan, die wordt natuurlijk... Ja, dat duurt even voor... Kijk, als je hem op het gas of op een inductieplaat zet... dan voegt die warmte, ja. Dus dan wordt die pan heet.
1: Ja.
2: Maar het dak is waarschijnlijk heet genoeg om een eitje op te bakken.
1: Ja, dat is waar. Ja, dan moet ik... De boter in de pan smelt wel.
2: Ja.
1: Voordat het ei erin gaat.
2: Ja, maar dat is... mijn tandpas... Ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar bij mij is 31 graden. Als ik de tube tandpasta bad, dan loopt het tandpas er zo uit. Dus daar ligt het niet aan.
1: Nee, daar ligt het niet aan. Er was trouwens iets wat wel lukte. Hij had zelf een oventje gemaakt om zo een worstenbroodje in te bakken.
2: Okay.
1: En dat was wel gelukt. Dus mocht je dat nou ook willen, je kunt de uitleg vinden op de Instagram van Ongebruikt.
2: Okay, nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Marieke. Nou, over eitjes bakken, over dak gesproken. Zo meteen gaan we eens even spreken met Weerplaza hoe de dag van vandaag verder gaan verlopen. En

0: Spears, Baby One More Time. Ja, we hebben al een tijd lang aan zitten hikken tegen deze dag van vandaag, Code Rood. Weerplaza die heeft de voorspelling al een paar dagen gedaan. En Floris, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Dus voor jullie meteorologen natuurlijk ook een bijzonder moment zo, hè, zo'n week.
1: Zeg dat wel inderdaad. We zagen het natuurlijk al een beetje aankomen aan het begin van deze week. Maar ja, 38 of 39 graden in de loop van de middag, dat zijn toch waarden die we niet elke dag tegenkomen.
0: Nee. Nou, vandaag is het code rood, dus het wordt uitzonderlijk heet. Wat maakt het nou dat het vandaag 38 of misschien 41 graden wordt? Waar zit dat verschil?
1: Ja, we hebben momenteel echt te maken met een hittekoepel, een zogenaamde heat dome. Een hoger drukgebied zorgt voor een daling van de lucht. En daardoor kan die lucht vanuit hogere hoogte alleen maar verder verdampen en uitdrogen. En die zit als een soort van deksel bovenop de atmosfeer. En met maximale instraling van de zon, we hebben natuurlijk een hele hoge zonnestand in de maand juni, kan het aardoppervlak maximaal opwarmen. En het werkt als een soort van fietspompeffect, dat er in de lagere luchtdelen van de atmosfeer steeds wat extra warmte wordt toegevoerd door die maximale instraling. En omdat de wind momenteel uit het zuiden tot zuidoosten komt, wordt er hele warme lucht vanaf het aardoppervlak aangevoerd. En daardoor kan het 38 tot lokaal zelfs 39 graden worden vanmiddag. Ik moet er wel bij zeggen dat deze maximumtemperaturen worden gemeten op de officiële stations van het KNMI. En die staan op de weilanden of in de open gebieden van Brabant. Dus in de stedelijke gebieden, denk bijvoorbeeld aan regio Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, daar wordt het misschien lokaal zelfs 40 graden vanmiddag.
0: Ja, dat is echt te merken. Zodra je de stad in loopt, dan voel je die warmte. Dat is echt,
1: ja,
0: het verschilt absoluut.
1: Direct, inderdaad. Ja. En die blijft vanavond ook nog enige tijd hangen.
0: Ja. Hey, er wordt ook gesproken over onweer. Wat krijgen we een verfrissende bui?
1: Ja, lokaal vandaag hoor. Ik denk aan het eind van de dag dat er iets meer wolkenvelden Brabant zullen passeren. En boven België ontstaan er dan enkele regen- of onweersbuien. Maar ik denk dat het vandaag allemaal wel een beetje meevalt. Meer onweersbuien kunnen we morgenmiddag verwachten. En dat kunnen echt felle exemplaren zijn. Aan het eind van de dag met windstoten, hagel en onweer. Maar ook dat is allemaal zeer lokaal. Voor die tijd hebben we morgen nog een hele hete dag met veel ruimte voor de zon. En opnieuw tropische temperaturen tussen de 30 en ja, misschien zelfs wel weer 38 of 39 graden langs de grens met Limburg.
0: Oké, en als er niet onweersbui geweest is, zijn we dan klaar met dit tropisch weer?
1: Ja, die extreme temperaturen laten we zondag wel achter ons. Maar ook op zondag wordt het broeierig heet, net als gisteren en eigenlijk ook vandaag. Een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat we een klamme dag krijgen. 24 tot 28 graden is dan de maximum temperatuur. En misschien dat het her en der nog ergens tropisch heet wordt met een lokale 30er. Maar de ergste temperaturen zijn dan wel voorbij. En op zondag, ja, dan liggen we echt een beetje op dat grensvlak van die koelere lucht boven Engeland. En die hete lucht boven Duitsland en het centrale deel van Europa. En op dat grensvlak ontstaan dan zondagmiddag enkele fikse regen- of onweersbuien die dan de ergste hitte wel gaan verdrijven.
0: Oké, nou, dat is goed nieuws voor iedereen die volgende week weer aan het werk gaat. Dat wordt het dus ietsje koeler.
1: Inderdaad, ietsje koeler en eigenlijk zeer aangenaam voor de tijd van het jaar. Nou. Maandag, dinsdag, woensdag temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Dus dat klinkt veel beter, toch?
0: Kijk, nou, daar sluiten we dan mooi mee af. Floris, dankjewel. Houd het hoofd koel en tot de volgende. Dankjewel.
1: Ja, bedankt. Dank.
0: Zometeen is even iemand bellen die de uitslag goed heeft voorspeld voor de wedstrijd Nederland-Tunesië van vannacht. En die gaat er dan vandoor met de Omroep Brabant medaille. Zometeen Pieter Zilling, Major Tom.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's belt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Onze eigen Jeffrey Heza, Brabander, Loco Loco. Daar kan je dus op stemmen. Je zou er gewoon op kunnen stemmen op Jeffrey Heza voor de Brabantse top 100. En doe dat ook, zeggen wij dan. Dat is, de wedstrijd Nederland-Tunesië is gespeeld. Daar had je gisteren je voorspellingen voor kunnen doen. En in kunnen sturen bij, in de app. Heel veel appjes gekregen. Echt heel veel appjes gekregen.
1: Ja.
0: Maar dan wil het toeval dat we hebben een... we hebben zelfs meerdere winnaars.
1: Ja.
0: Alleen die denken, ik ben eindelijk in slaap gevallen.
1: Ja, laat mij met rust. Ja, ze nemen allemaal niet op.
0: Nee, ze nemen allemaal niet op.
1: Heel gezellig.
0: Ja,
1: helaas. Zullen we de medaille zelf houden dan?
0: Nou, ik zit even in iets anders te denken. Misschien als er nou iemand zit te luisteren. En die zegt, ik weet wat de wedstrijd, wat de uitslag is. Dan mag je gewoon bellen.
1: Ja.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja,
0: we
1: hebben toch een... Even kijken of ze hebben opgelet.
0: Oké, 0909-123-0909. Dat is het nummer. Mag je nu bellen en dan mag je de uitslag van Nederland-Tunesië zeggen. Als je dat doet, dan win je.
1: Nou moet je dat komen, toch?
0: Ja, toch?
1: Laat me komen.
0: Eens even kijken.
1: Een wachtmuziekje.
0: Ja, wachtmuziekje. 0909. Ja, we bellen niet zo vaak. Maar het is 0909-123-0909. Ja, de lijnen die gaan open.
1: De lijnen zijn geopend.
0: Ja,
1: nou, het voelt echt alsof ik bij een spelshow ben.
0: Oké, precies. Oh, zal ik hem gewoon zelf opnemen? Dat kan ik, hè?
1: Oh, dat is goed. Ja. Oh, ja,
0: of dat doe jij dat even?
1: Moet ik even opnemen?
0: Ja, neem je even op.
1: Oké, nou, daar gaan we.
0: Ja, oké. Pak even iemand. Ik hoor nog niks. Dat is bijzonder. Ik hoor nog niks. Heb je hem opgenomen?
2: Hello.
0: Ja, daar is hij. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, John, maar Marcel,
0: goedemorgen.
2: Hoi.
0: Was de uitslag?
2: Ja, ik ben wakker gebleven, dus 3-1.
0: Oh, man, dit is helemaal goed, jongen. Dit is helemaal goed. Nou, kijk, het levert jou een mooie Omroep Brabant medaille op.
2: Dat is mooi.
0: Ja, dat is mooi, hè? Hey, wat vond je van de wedstrijd?
2: Het begon heel even goed en voor de rest was het steeds minder.
0: Was het steeds minder, ja.
2: Ja. En, dus misschien hadden ze daar ook last van de code rood of zo.
0: Ja, nou, er was inderdaad daar wel een waarschuwing gegeven voor het weer. Want ik heb de wedstrijd helemaal niet gezien. Maar is dat noodweer eigenlijk nog gekomen daar in Kansas City?
2: Nee, helemaal niks.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal de hele wedstrijd compleet uit kunnen spelen. Dus.
0: Oké, nou, dat is in ieder geval hartstikke goed nieuws. Ook voor de fans allemaal. Want je zou daar maar zitten en dan uit het stadion uit moeten. Wat denk jij dan, Marcel, dat er maandagnacht op maandag of dinsdag gaat gebeuren tegen Marokko?
2: Ja, dat zal ik zeggen. Ze zitten in Mexico en daar is het ook heet.
0: Ja.
2: En die Marokkanen, ik heb er iets beter tegen, denk dus
0: ja.
2: Ik denk dat we het normaal gewonnen zouden hebben. Ik denk dat het gelijk spel wordt. En dan winnen we met penalties.
0: Winnen we met penalties?
2: Ja, maar dat is niet even ons ding. Maar ja,
0: nee, dat is niet ons ding, inderdaad. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken, Marcel. Dankjewel en een mooi weekend. En bedankt voor je belletje.
2: Is goed.
0: Oké, yo, houdoe. Dan even het volgende, Marieke. De volgende wedstrijd die gespeeld gaat worden... althans, er worden middenwedstrijden gespeeld... maar die je mag voorspellen. Een appje sturen naar 06-573-28203... is Noorwegen tegen Frankrijk. Dus voorspel de uitslag. En maandag, Mark en Jordi gaan jou misschien bellen... als jij de uitslag goed had. Dus stuur even een appje met de uitslag. Dus voor de wedstrijd Noorwegen-Frankrijk. Even voor de duidelijkheid.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: Hey, hallo! Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
12: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
3: Is de radiozender waar Brabant leeft.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
15: Jazeker, houden wij het vol.
16: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
14: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen, hoe staat het ervoor op de weg?
17: Nou, het rijdt vrijwel overal door. Alleen er was een ongeluk gebeurd op de A73 van Nijmegen naar bij Maasbracht op de hoogte van Kuik. De weg is inmiddels vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Zometeen het antwoord op een keigoede vraag, want het is tenslotte vrijdag vandaag.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
21: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
22: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
24: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
25: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
26: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
27: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
28: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
27: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
29: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder 1 dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
30: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
31: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
30: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Kei, goedemorgen, John van Vroenhoven.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Kijk hoe je bent. Morgen allemaal. En het is vandaag vrijdag.
1: Goedemorgen.
0: De 26e van juni, 26-6-26. Mooie datum. Ook in de geschiedenisboeken gaat hij teruggevonden worden als zijnde een van de heetste, zowel de heetste vrijdag in juni ooit. En het is nu ook al weer aardig aan het oplopen, de temperatuur. Vandaag gaat hij verder oplopen naar zo'n 38 tot 40 graden. We hoorden vanochtend al van Floris van Weerplaza dat records gebroken kunnen worden. Maar er komt vanmiddag ook wat bewolking. En er komt ook een verkoelend windje. Waardoor het misschien dan net geen 40 graden wordt. Maar ik denk dat dat belangrijker is dan dat we een record gaan breken. Zorg in ieder geval dat je rustig aan doet vandaag. En af en toe ook eventjes een glas water neemt. Het moet goed gedronken worden.
2: Zo is het maar net. Ik heb er net nog een gehaald. Dus
0: heel goed.
2: Goed. Ja. Goed. In 1963 vandaag speechte president Kennedy in West-Berlijn. Ich bin ein Berliner. In 1977 vandaag was Elvis Presley, die gaf zijn laatste concert. En in 2009 werd de Waddenzee in Nederland en Duitsland toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO.
0: Oh, jeetje.
2: Ja,
0: is dat
2: ik wist trouwens helemaal niet dat het werelderfgoed
0: was. Nee, dat wist ik ook niet.
2: De Waddeneiland, de Waddenzee. Nee.
0: De Waddenzee.
2: Ja.
0: Is dat wereld? Hoe kan dat? Ja.
2: Ja,
0: apart.
2: Ja, dat, nou ja, ik hoor het nu ook voor de eerste keer.
0: Ja, ik ook. Nou ja, goed, ja. Dat is het leuke hieraan. Dat je af en toe die blik in de geschiedenis denkt, hoor je dingen.
2: Ja.
0: Ja, denk van, nou ja, oké, het zal wel.
2: Zouden dan echt mensen zeg maar, van het buitenland komen van, ik ga naar de Waddenzee, want
0: dat want is wereld. Ja, nou, dat weet ik niet. Nee.
2: Nou ja.
0: Op die mensen vooral voor de afkoeling gaan.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja. Vandaag nog jarigen. Dus een flinke, zijn veel jarigen vandaag. Tony Willy, zangeres van Pussycat, die wordt 73 jaar vandaag. Foppe de Haan, die wordt 10 jaartjes ouder, 83. En Mick Jones, die ken je misschien van deze. Well, come on and let me know. Should I stay? Should I stay or dat bedoel ik. Natuurlijk van The Clash. 71 jaartjes alweer. En dan het nieuws met Marieke.
2: Vanaf woensdag gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een nieuw huis bouwen, komen op een wachtlijst. En Access neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral voor het oosten van de provincie is er slecht nieuws. In de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt er voorlopig echt geen plekje meer vrij. Albert Heijn stopt vanmiddag vanaf 3 uur met het bezorgen van boodschappen vanwege code rood. De veiligheid van medewerkers staat voorop, zegt de supermarkt. Andere winkels hebben nog geen besluit genomen. Thuisbezorgd liet eerder al weten vandaag de bezorgers thuis te houden. En ook Picnic bezorgt vandaag niet tussen 1 en 6.
0: Dan weet ik dat er toevallig ook heel veel mensen zijn die nu juist naar de supermarkt toe gaan.
2: Ja, voor de verkoeling.
0: Voor de verkoeling.
2: Ja, dat is lekker.
0: Die gaan dan heel rustig, zeg maar, eens eventjes lekker rustig even kijken van nou, wat zit hier allemaal voor ingrediënten in?
2: Interessant. Ja. Nou, ik zag ook een filmpje op Instagram van eergisteren of zo. En er was een Albert Heijn in Amsterdam. En daar hadden ze een hele grote tafel neergezet met het is buiten zo warm. Als jij het ook zo warm hebt, kom hier lekker zitten en neem een glaasje water of zo.
0: Ja.
2: Er zaten best wel wat mensen aan die tafel. En dan zaten ook een beetje te kletsen. En zo.
0: Ja, en dat schijnt ook sociaal gezien ook heel erg goed te werken. Dat mensen die toch in de eenzaamheid zitten. En dan juist op deze manier weer mensen tegenkomen.
2: Ja, want dus je had eerst ook wel echt die koffiepunten in de
0: die had je vroeger.
2: Ja. Ja, ik heb het gevoel dat een beetje zo in die coronatijd dat een beetje is weggegaan.
0: Ja, ja.
2: En nu komt het dan dus tijdens de verkoeling komt het schijnbaar weer terug.
0: Ja, nou, hele goede initiatieven. En zo als er initiatieven zijn, vind ik het altijd mooi om te horen. Laat het ook even, als jij een initiatief hebt, laat het even weten. Misschien zijn er wel mensen die of bedrijven zeggen van joh, je bent bij ons van harte welkom om verkoeling te zoeken.
2: Ja,
0: laat
2: mooi.
0: Het even weten via de app.
2: Leuk. Een bijzonder gezicht in de vergadering van de milieuministers van de Europese Unie gisteren. De Zweedse minister had haar baby van 3 maanden meegenomen.
0: Ja, ik heb dat gezien, ja.
2: Ja, haar zoon sliep tijdens de vergadering in een draagzak op de buik van zijn moeder. De minister deed dat om aandacht te vragen voor de voordelen van ouderschapsverlofregels, waarbij moeders niet hoeven te kiezen tussen hun gezin of werk. En ze wilde laten zien dat ze een voorbeeld is van iemand die die keuze niet hoeft te maken.
0: Wat vind jij daar nou van?
2: Ja, ik vind het dus een beetje ver gaan, eerlijk gezegd.
0: Ja, toch ook.
2: Ik vind, ze heeft helemaal gelijk. Ik vind het echt goed dat die regels er zijn. En het ook echt goed dat vrouwen inderdaad niet die keuze hoeven te maken. Want ik moet daar zelf echt niet aan denken dat ik mijn werk moest opgeven omdat ik een kind zou hebben of iets in die hoek. Maar om dan zo'n kind van 3 maanden is ook echt jong. En dan in zo'n omgeving met al die mensen. Ja, ik weet niet. Ik zou dat toch echt niet doen.
0: Ik snap het signaal. Maar ik vind de uitvoering die had wel iets anders gekund.
2: Ja, en ik vind misschien juist ook het signaal wel soort van een beetje verkeerd of zo. Dat je dan een beetje. Want ik kreeg een beetje het beeld van. Oh, dat kind dat gaat een beetje tussen aanhalingstekens ten onder aan zijn moeders werk of zo.
0: Ja, maar dat
2: is het waarschijnlijk helemaal niet.
0: Nee, zeker niet. Nee.
2: Maar ik weet het. Ik vind het toch een beetje. Ja, oké. Okay,
0: nee, maar het is
2: gevoelbaar.
0: Algemeen bekend dat als ouders kinderen krijgen. Of tenminste, ja, dan word je ouder. Want daarvoor ben je natuurlijk geen ouder. Maar ja. Dan verandert er gewoon in ieder geval tijdelijk iets in je leven. Ook met je werkzaam leven. En daar moet je dan een bepaalde draai aan weten te vinden. Maar stel nou dat ik hier met een kind, met een baby, of jij met een baby hier gaat zitten. Dat kan toch niet?
2: Nee, dat kan niet.
0: Stel je bent buschauffeur. Of je hebt een beroep waarbij...
2: in de vrachtwagen.
0: In de machinerij. Of dat je achter een machine staat. Dat kan. Nee, dus ik denk dat slaat de plank een beetje mee.
2: Ja, precies. De intentie is goed, maar het signaal misschien net niet.
0: Precies. Ja. Het is vrijdag vandaag. Jawel. En dat betekent dat we zometeen naar een keigoeie vraag gaan. Hij heeft iets te maken met files en de manier waarop ze worden voorgelezen. Ja, dat kan ik je vast zeggen.

0: Metallica en Gemma, Faithless. Samen met Baby Rexha, New Religion. Maakt het 9 minuten voor 8:30, dat betekent het volgende.
1: Keigoeie vraag.
0: Ja, we hebben altijd een keigoeie vraag. Als jij ook een keigoeie vraag hebt, dan mag je hem aan ons stellen. Wij noteren die en dan gaan we op zoek naar het antwoord altijd op de vrijdag. En vandaag hebben we een vraag van Robert. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, John.
0: Hoe is het met Robert?
2: Ja, net wakker.
0: Net wakker. Dus, een beetje goed wakker. Kunnen slapen ondanks de hoge temperaturen?
2: Jawel.
0: Ja?
2: Hij staat er vandaag aan en dan komt dat goed.
0: Ja, precies. En ga je vandaag weer in de auto, want je bent taxichauffeur, hè?
2: Ja, ik moet straks om 11 uur beginnen tot 2 uur ongeveer.
0: Oké, okay, dus ik neem aan dat je airco hebt in de auto.
2: Als het goed is wel.
0: Dan ga je even. Ja, de laatste keer dat je uitstapte, deed hij het nog.
2: Jawel.
0: Ja, goed. Nou, dat is hartstikke mooi. Hé, hey, Robert, jij hebt een vraag. Vertel.
2: Ja, ik hoor heel vaak op de radio de files.
0: Ja.
2: En dan hoor ik heel vaak, er staat file tussen Roermond en Den Bosch op de N279, als ik me eigen niet vergis. En dan tussen Beek en Donk en Helmond Noord. Want Beek en Donk en Helmond Noord die liggen niet tussen Roermond en Den Bosch in.
0: Oké. Okay.
2: Dus waarom zeggen ze dan iets van specifiek tussen Beek en Donk en Helmond Noord?
0: Oké, okay, nou.
1: Een keigoeie vraag.
0: Dat vinden wij inderdaad een keigoeie vraag. En Robert, wij hebben daarvoor contact gezocht met de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, je hebt de vraag van Robert gehoord.
3: Goedemorgen, Robert ook.
2: Goedemorgen.
3: Ja, zeker. Dat klopt. En het gaat in dit geval over de 279, begrijp ik, hè, wat je zegt. En, het heeft natuurlijk vooral te maken dat als er files staan of bijzonderheden op trajecten zijn, dat in eerste instantie het hele traject van de weg genoemd wordt. Kijk, het, zeg maar, de 279, het hele traject loopt van Den Bosch naar Roermond. En dat is om aan te geven welke weg er iets aan de hand is. En op dat moment ga je daarna specificeren. En dan tussen Beek en Donk en Helmond Noord is een ongeluk gebeurd, bij wijze van spreken. De rechte rijstrook is dicht, ik noem maar even iets. Maar je had toch een dubbele toevoeging, zeg je. Want Beek en Donk en Helmond Noord ligt niet op die route, zeg je.
2: Die ligt niet tussen Roermond en Den Bosch in.
3: Maar de 279 loopt toch langs Beek en Donk en Helmond? Of vergis ik me?
2: Ja, die loopt daar langs af. Dat klopt.
3: Ja.
2: Dat ligt er toch niet, het ligt er toch langs in plaats van ertussen.
3: Ja, maar op zich, als je, zeg maar, vanaf Roermond richting naar Beek en Donk moet, pak je toch eerst de 279 en dan ga je er bij Alfred Beek en Donk af. Dat is, ja. Ja, dat is, ja, dan toch wel die route.
2: Ja,
3: je kan via Rexel rijden, hè, over, hoe heet die weg? Dat is de Kanaaldijk, maar dan ben je op de binnenroutes aan het rijden ook.
2: Ja,
3: maar
2: dat
3: kijk, als je echt natuurlijk, ik noem maar iets, je bent onbekend, je hebt een afspraak in Helmond Noord en je komt vanuit het noorden rijden via Den Bosch, pak je dan natuurlijk de 279 en dan hoor je op de radio, ja, tussen Beek en Donk en Helmond Noord is een ongeluk gebeurd. Wow. Nou, even kijken wat ik dan beter kan doen. Dan ga ik er bij de Beek en Donk wel af bijvoorbeeld. Dus ja, we pakken wel natuurlijk het grote traject en dan waartussen dan iets is. Dat is eigenlijk wel een beetje de verklaring. Maar ik snap zeker, als taxichauffeur, ja, je weet precies hoe je moet rijden om...
0: Ja, je hebt het te maken met een kenner hier. Maar in het algemeen, hè, Erik, want Robert heeft wel een punt. Want er wordt vaak, zeg maar, heel breed genomen. Bijvoorbeeld, ja, nemen even de A2 van Amsterdam richting Maastricht. En dan bij knooppunt de Hocht. Dus dan heb je eigenlijk een stuk van bijna 120 kilometer.
2: Ja.
0: En dan wordt het heel breed, zeg maar...
3: Nou ja, bijvoorbeeld nu ook. Er staat nu bijvoorbeeld op de A73... Daar noemen we het traject Nijmegen richting Maasbracht. Nou, dat is ook best een stukje. Alleen, dan komt het daarna wel op de toevoeging. Want er was bij Kuik een ongeluk gebeurd. Dan is het wel daarna goed om te verklaren van, joh, tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik is een ongeluk gebeurd. Nou, nu is de weg zojuist vrijgegeven. Maar het traject wordt altijd heel breed genomen. En dat is ook omdat het op de borden staat. Zeg maar, als je die borden volgt, de grote borden, dan zie je inderdaad op de A73 zie je Maasbracht al staan. Dus je gaat richting Maasbracht. Alleen, ja, onderwijl kom je natuurlijk allerlei steden voorbij. Kijk, je kan niet op die grote borden op de A2 bijvoorbeeld, die je nu geeft, daar blijf je die lange trajecten aangeven. En op een gegeven moment kom je bij de afslagen.
0: Ja,
3: dus zo is dus Nederland eigenlijk opgebouwd. Zoals in elk Europees land eigenlijk ook.
0: Het is voor eenduidigheid daarin.
3: Ja, het staat op de borden. Ja. En dat noemen we dan ook als traject. Hè? De A3C, of wat je zegt, de A2, Amsterdam richting Maastricht zelfs. Maar je ziet ook bij Amsterdam al Maastricht staan op de borden.
0: Ja. Ja, daar kun je ook vanaf vragen wat daar de...
3: En ook bij Den Bosch, daar zie je ook Maastricht staan. Ja. Alleen anders, wat moet je dan in de tussentijd... Want daarna kom je zelf de afslag natuurlijk ook tegen. Ja. Maar heel specifiek over de vraag van zojuist. Ja, dat is toch wel het hele traject. Alleen, daartussenin heb je natuurlijk nog binnen doorwegen en zo. Maar die kun je in de grote lijnen niet noemen.
0: Nee. Robert, is er hiermee jouw vraag beantwoord?
2: Dat is duidelijk.
0: Nou, hartstikke mooi. Wij hebben er ook weer wat van geleerd, Erik. Dankjewel voor jouw uitgebreide verklaring.
3: En ook leuk. Een goede vraag natuurlijk.
0: Ja, zeker. Absoluut. Nou, wij spreken jou wellicht straks weer voor de file-informatie.
3: Ja, hartstikke goed.
0: Dankjewel. Robert, dankjewel voor jouw vraag.
2: Ja, graag gedaan.
0: Goed zo. Heb jij ook een kei goede vraag? Stuur hem door via de app 06-573-28203. En je kan ook je vraag insturen tegenwoordig via een e-mailtje naar vraag@omroepbrabant.nl. Ja, je verwacht het niet, maar makkelijker konden we het niet maken. Dus heb jij een kei goede vraag? Geef hem door. En wellicht hoor je hem terug in een kei goede morgen op de vrijdag hier bij Omroep Brabant.

0: Brian Ferry, Let's Stick Together. Dat brengt ons alweer bijna bij het nieuws. Marieke, waar ga je het zo over hebben?
1: De ROC in Helmond gaat praten met personeel naar onrust. En 1 glaasje alcohol per dag, daar moeten we echt mee ophouden.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je kamers, tegels of bijvoorbeeld deuren. Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10

0: Dan naar het nieuws met Marieke Smit.
1: Het ROC Ter Aa in Helmond gaat maandagavond met personeel praten over de aankoop van een nieuw pand. Daar is veel discussie over, omdat medewerkers vinden dat de school te veel geld heeft betaald. Ook was de ondernemingsraad niet op de hoogte van de aankoop, terwijl dat wel verplicht was. De bijeenkomst maandag is bedoeld om vragen van personeel te beantwoorden, zegt het ROC. Lunchcafé Koffiebakkers in het centrum van Goorle is vannacht door brand verwoest. Ook tientallen appartementen in de buurt werden uit voorzorg ontruimd. Bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. Toen de brandweer aankwam, stond een paar meter verderop ook een prullenbak in brand. Er wordt nog onderzocht of die branden iets met elkaar te maken hebben. Varkentje Pumba, die vorig jaar uit een verwaarloosd huis in Rijen werd gehaald, is overleden. Dat meldt Dominique, die het dier bij haar thuis verzorgde. Ze vond Pumba overleden op de grond bij haar hok. Dominique denkt dat de hitte het varken te veel is geworden. De laatste tijd ging het juist net een stuk beter met Pumba. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen verder opgelopen naar 235 doden. Ook liggen er meer dan 4000 mensen gewond in het ziekenhuis. Over de omvang van de schade is nog weinig bekend, maar het is wel duidelijk dat Venezuela het eigenlijk niet aan kan. Je hoort correspondent Nina Jurna.
2: Venezuela is een land wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Er is een tekort aan ongeveer alles en dus ook aan materiaal, aan hulpverleners, ziekenhuizen die niet goed functioneren. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, en als je dan zo'n ramp krijgt van zo'n omvang, ja, dan kan het land dat gewoon niet aan. Het heeft de capaciteit niet.
1: Veel internationale hulp is onderweg. Ook Nederland stuurt een team dat zoekt naar overlevenden.
3: Ja, je hebt die beelden gisteren ook gezien. Dat is echt heel erg bizar. Het is echt bizar. Ja,
1: echt verschrikkelijk wat daar gebeurt.
3: Ja. Ja, je gunt het niemand. Maar het is een land wat zeg maar al zo in de armoede leeft. En wat het zo slecht heeft al zo lang. Ja. Dat het dan juist ook weer daar moet gebeuren.
1: Dat het dan net zo'n klap er bovenop komt.
3: Ja,
1: hè?
3: Dat is echt vreselijk.
1: Ja, klopt. Nou, we moeten alcohol net zo gaan behandelen als roken. Oftewel, zorg dat alcohol drinken niet als normaal wordt gezien. Dat is het advies van de Gezondheidsraad. Want, zo zegt de organisatie, elk glas alcohol levert een risico op voor je gezondheid, zoals meer kans op kanker. Maar het vergroot ook de kans op een ongeluk, het risico op geweld en de kans dat je verslaafd raakt. We moeten drinken volgens de raad daarom minder normaal maken. Het advies? De belasting op alcohol verhogen, reclame voor alcohol verminderen en alcohol in het verkeer verbieden.
3: Ja, dat gaat allemaal niet werken. Dat heeft toch helemaal gezien.
1: Ja, denk je? Want ik denk toch met roken. Kijk, dat was ook toch, zeg maar, 15 jaar geleden liep toch ook bijna iedereen met sigaret.
3: Ja, maar met roken is het denk ik volgens mij anders gaan. De gelegenheid om te roken is er ook bijna niet meer.
1: Dus nee, dat was waar.
3: En dat scheelt al heel erg veel. Je weet, want het is echt heel duur geworden. Dus dan. Maar weet je wat ik wel raar vind? Want dat viel mij laatst op. Ik was bij de Albert Heijn. En daar liggen bij de zelfscan. Daar heb je van die mandjes waar je dan nog snel even iets mee kunt pakken. Weet je wel, gewoon bij de kassa. Ja. En daar liggen gewoon, tenminste bij ons, liggen gewoon blikjes Bacardi Cola. Gewoon van.
1: Ja. Ja, dan wordt het ook wel lekker aangemoedigd.
3: Dan wordt het wel heel erg aangemoedigd. Ja. En dat zit dan ook in een blikje. Dat ziet eruit als cola. Gewoon, het is heel erg makkelijk om. Oh ja, doe even een blikje Bacardi. Denk maar. Een blikje Bacardi Cola, dat leg je toch niet daar zo voor makkelijk voor het grijpen. Dat is toch.
1: Nee, het wordt ook een beetje zo heel makkelijk gemaakt. Ja. Daar niet door. Dat was ook laatst ook dat gedoe om die reclame van dat stelt, dat de hard stelt zo. Ja. En die hadden ook zo'n bord met daarop van de nieuw en dan heel klein hard en met een heel groot lemonade, alsof het een soort limonade was, maar er zit gewoon alcohol in.
3: Ja, en zo proeft het ook. Ja. Dus ik denk dat daar wel zeg maar heel grote winst te halen is. Ja, ik mag zelf ook graag een biertje of een wijntje drinken. Dus dat betreft hoop ik niet dat het allemaal duurder wordt. Spreekt een beetje voor eigen parochie.
1: Maar elke dag één of dan
3: niet? Nee. Maar ik compenseer zeg maar de dagen die ik de week niet heb, die compenseer ik in het weekend.
1: Ja, je komt wel uit op 7.
3: Ja, nee, dat dadelijk wel. Ja, helaas. Ja, ik heb een slechte gewoonte wat dat betreft. Ik weet dat ik moet daar wat minder. Maar ja, het is wel lekker.
1: Nou, zeker, ja.

0: Paul Garrick. Kan zomaar gebeuren. Allemaal in een kei. Goedemorgen. When you walk in the room. Het is 9:12.
1: Doe mee met de dag van de zachte G.
0: Ja, en de stemperiode voor de Brabantse Top 100 is natuurlijk in volle gang. Heb jij al gestemd trouwens? Want dat is natuurlijk al heel belangrijk, dat je jouw favoriete liedjes instuurt. We kunnen ook niet wachten tot we hem gaan uitzenden op de dag van de zachte G. Want op die dag, 7 juli, dan staan we ook nog eens live in Gemert op het Ridderplein. En toen kregen we ineens een heel leuk berichtje van de allerbeste bakker van de provincie, meester boulanger en meester patissier, Robert van Bekkenhoven. Robert, kei goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat een leuk berichtje kregen wij van jou. Maar ja, daar hebben mensen niks aan als je niet weet wat erin zat. Want vertel, wat stond erin?
2: Ja, ik dacht op de dag van de 7e. Is de 7e van de 7e, toch?
0: Ja, dat is de dag van de zachte G.
2: En dan ben ik er zelf ook even, kom ik ook even langs. En dan ga ik een lunch verzorgen.
0: Oh, kijk eens.
2: Voor 2 keer 7 personen, dus voor 14 man.
0: Ja.
2: Eerst die persoon, dan ga ik een hele mooie lunch verzorgen met allemaal Brabantse specialiteiten natuurlijk.
0: Oh ja, maar dat is aan jou wel besteed. Ik heb nou al trek. Ja. Oh, heerlijk man. Hey, ja, wat ga je voor lekkers allemaal meenemen, Robert?
2: Ja, ik zeg worstenbroodjes, eierenkoekje, van alles lekkers. Een tafel vol.
0: Een tafel vol?
2: Dat beloof ik. Ja, zeker. Ja. Allemaal heerlijkheden. Oh. Maar zeker natuurlijk worstenbroodjes op deze dag.
0: Ja, daar kan je niet ontbreken. Dag van de zachte G. Ingeber. Dus even voor de duidelijkheid. Jij wil daar een lunch gaan verzorgen. Je hebt plek voor 14 mensen.
2: Ja, 2 keer 7.
0: Op 2 keer 7.
2: Dat dacht ik. Hoe dat ze dat moeten doen. Misschien moeten mensen die in de top 100 gaan stemmen. Die kunnen natuurlijk... Dan kunnen jullie mensen uitkiezen. Dan moet je regelen wie dat zijn.
0: Ja, oké. Okay, nou, daar zijn wij heel goed in, Robert. Jij bent goed in de lekkernijen. Dan gaan wij de mensen daarbij bij uitzoeken.
2: Helemaal leuk.
0: Ja, nou, dan wil ik eigenlijk voorstellen dat we mensen die gestemd hebben op de Brabantse Top 100, of dat nog gaan doen. Dan moet je nu wel heel snel zijn. Maar de komende dagen in Kei Goeiemorgen gaan we dan mensen selecteren. Appje sturen naar 06-573-28203 met daarin lunch, Brabantse Top 100... of ik wil graag bij Robert meelunchen. Wij kunnen controleren of mensen hebben gestemd, Robert. Dus,
2: oké, helemaal goed. Ja.
0: En dan wil ik eigenlijk voorstellen dat we vandaag al 2 mensen gaan uitkiezen. Of in ieder geval...
2: Ja, prima. Nou, ja, mooi. Geen probleem.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Dus app naar 06-573-28203... als je mee wil lunchen op 7 juli met een heerlijke lunch van Robert... je moet dus wel je stemlijstje hebben ingeleverd. Heb jij dat al gedaan trouwens, Robert?
2: Nee, eerlijk gezegd nog niet.
0: Nee, wie zou er op jouw stemlijstje komen staan?
2: Sowieso met dit weer, wat denk je zelf? René Schuurman?
0: Ja, René Schuurman?
2: Nee, laat de zon in je hart.
0: Wacht, die pakt hij erbij. Dan gaan we die even draaien. Hey, hartstikke goed. Is het een beetje uithouden bij jou in de bakkerij met dit weer trouwens, Robert?
2: We hebben natuurlijk Erco, maar die staan op spanning, zeg maar. Dat is altijd heel spannend dat het goed blijft gaan.
0: Ja.
2: En de bakkerij is altijd, de broodbakkerij is altijd warm. En als we de deuren dicht houden, dan gaat het goed.
0: Nou.
2: Maar ik vind het altijd heel spannend dat de motoren het allemaal...
0: ik ken dat. Daar heb ik s'nachts ook denken. Ik hoop niet dat die uitvalt.
2: Nee. Even duimen nog. Maar en voor de rest, we moeten de poot erheen.
0: Ja, precies. Dat is de juiste houding. Lekker rustig aan.
2: Hoofd koel houden.
0: Zeker, absoluut. Robert, hartelijk dank. Wij gaan de selectie maken en we zien elkaar zeker op de 7e juli in Gemert.
2: Ja, heel zeker. Dankjewel, hè.
0: Dankjewel, hè. Dag, Robert. Ja. En we gaan natuurlijk het plaatje draaien van Robert. René Schuurmans, laat de zon in je hart. Appen 06-573-28203 als jij mee wil lunchen. Maar je moet wel je stemlijstje inleveren. Dat controleren wij.

0: Why That. Hey, nou, stap ik eens nou. Als je dit lekkere muziek vindt, zou ik je van harte uitnodigen morgenmiddag lekker te luisteren. Tussen 12 en 4 naar de tijdmachine, dan ben ik er weer. En dat wordt een hete machine morgen. Met allemaal liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Maar zover is het nog niet. We zijn er lekker bezig, want dan krijgen we je morgen. En met het volgende.
1: Jawel. 100 mooiste uit onze provincie.
2: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Die komt eraan en je kan je stemlijstjes inleveren op omroepbrabant.nl/Brabantse Top 100. René, goedemorgen.
3: Hey, John, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ja, jij hoorde net Robert van Beckhoven.
3: Ja, precies. Ja. Ja, dan ga je natuurlijk appen, hè? Dan ga je appen.
0: Ja, dan ga je appen. En wat belangrijker is nog, want als jij kans wil maken op die lunch voor twee personen, dan moet je ook je stemlijstje hebben ingeleverd. Ja. Is dat zo, René? Heb jij al gestemd?
3: Ik heb zeker gestemd. Gisteravond heb ik gestemd. Dus ik denk, ja, de eerste dag meteen daarvan gebruik maken, meedoen. En ik heb gisteravond ingeleverd.
0: Nou, ontzettend goed. En sterker nog, wij kunnen dat controleren. En ik kan inderdaad bevestigen dat jij je stemlijstje hebt ingeleverd. En ik heb het lijstje hier voor me, René. Ik zie Gerard van Maasakkers erop staan. Hey, ga er mee. Ja. Noem er nog eens eentje, om gewoon even wat staat er op je lijstje, als je zo nog weet.
3: Ja, het gaat echt alle kanten op, denk ik. BZB heb ik erop staan. Ja. Echte vrienden. Ik heb ook Guus Meeuwis er wel in staan met tranen gelachen. Ik denk, ja, Brabant, dat die steun zou je wel niet nodig hebben van mij. Want het is toch al een andere, denk ik, genoeg. Zelfs Albert West heb ik er volgens mij ingezet.
0: Ja, dus, inderdaad.
3: En ook Cressy heeft nog, volgens mij.
0: Ja.
3: Dus ja, goed. Wat dat betreft redelijk gemêleerd.
0: Nou, dat zit helemaal goed. Nou, dat betekent, René, dat ik denk dat jij in je agenda alvast een cirkeltje mag zetten op 7 juli, in ieder geval. Want dan ben je erbij. Wij staan dan in Gemert, dan zenden we live uit. Robert gaat daar een lunch verzorgen, zoals je juist hebt kunnen horen.
3: Ja, dus, mooi, man.
0: Ja, mooi, hè?
3: Ja, ik vind het echt leuk.
0: Ben jij bij. Daar bent de eerste, dus ja. Van harte gefeliciteerd.
3: Nou, hartelijk dank. Kei leuk, man. Echt ja. Kei leuk. Nou, dat vind ik echt leuk. Dit.
0: Dat wordt hartstikke lekker. Het water loopt me nu al in de mond met wat hij allemaal noemt. Heeft hij alleen maar, ja, ik heb de laatste zijn worstenbroodjes op. Die zijn al niet te versmaden. En er komt nog veel meer lekkers op die tafel staan. Dus jij bent
3: ja,
0: erbij.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
0: En ik kan iedereen van harte uitnodigen om ook te stemmen op de Brabantse Top 100. En dan is het zomaar zo dat jij misschien met nog... Ja, jij bent de eerste van de 14, dus dat er nog 12 leuke luisteraars bij komen. Wie ga je meenemen?
3: Nou ja, ik denk mijn vrouw, maar die weet het nog niet. Dus ik hou het even als verrassing.
0: Nou, zit ze niet te luisteren, hoop ik dan.
3: Nou ja, daar weet ik niet zeker.
0: Maar ja, ik hoop van wel. Want
3: ik hoop het wel.
0: Ja, zeker. Nou, René, hartstikke mooi. Hey, maak er een mooie vrijdag van. Houd het hoofd cool, hè, zoals ik zeg tegen iedereen vandaag. En laat je niet gek maken. Tot de 7e dan.
3: Hartstikke leuk. Dankjewel. Hè.
0: Dankjewel. Dag, René.
3: Yo, dag.
0: Ja, wil je ook kans maken, dan zul je je stemlijstje in moeten leveren. Ga naar omroepbrabant.nl, top 100, stuur je stemlijstje in. We gaan zo aan het ratje draaien. In het volgende uur, laatste alweertje van uurtje alweer voor deze vrijdagochtend voor een kei goeiemorgen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
10: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
11: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
14: Verka Mechanica die er toe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustersos.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
16: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
15: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
17: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
15: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
18: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
15: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. De verkeersinformatie beperkt zich tot een lijstje dat eigenlijk uit niets bestaat. Dat is goed nieuws voor alle weggebruikers. Ook goed nieuws voor iedereen die denkt, dit liedje heb ik vanochtend nog niet gehoord op de radio, want dat mag je zo meteen gaan aanvragen. Dan gaan we een slinger geven aan het rad. En er horen liedjes bij voor vandaag. Denk er vast even over na.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
24: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
25: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
24: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
26: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
27: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
28: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
29: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
28: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
26: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
30: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
31: Frans Bauer,
32: Ressen, Guus Meeuwis
31: of La Fuente.
32: Stem nu voor de Brabantse Top 100.
30: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Kei, goedemorgen.
32: John van Groenhoven.

0: blijft de dikke hit. En die van Robin S. die zojuist hoorde. Show me love. En dit was de Scripts. Break even. Hey, de Kei, goedemorgen op deze vrijdag.
1: De Kei, goedemorgen.
0: De 26e van juni met temperaturen die vandaag gaan oplopen tot zo'n 38 tot 40 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan lokaal zelfs een onweersbui vallen. Maar die kans is nog vrij klein. We gaan gewoon naar een hete dag vandaag met code rood.
2: Hey, en zoals jij dan zegt, hou het over koel.
0: Ja.
2: Of niet?
0: Ja. Ja, hou het over koel.
2: Nou, ja, heel goed.
0: Ja, want het is...
2: De dag van afkoeling.
0: Ja, precies.
2: Ja, je verwacht het niet.
0: Nee, je verwacht het niet, hè?
2: Je kunt het echt niet beter plannen dan dit.
0: Nee. Je plant het niet van tevoren. Nee. Het is vandaag ook neem je hond mee naar het werkdag. En het is vandaag ook nog de dag dat Sportpark Live in Tilburg is. Dus ja, dit zijn allemaal leuke evenementen. Ik hoop ook dat het allemaal verkoelend genoeg is. Je zou er maar zijn.
2: Ja, dat het ook leuk blijft inderdaad.
0: Ja, precies.
2: Ja, maar goed, ze hebben overal wel echt maatregelen. Ja, of niet van nevelaars, overal water, zonnebrand. Ja, het moet toch goed komen zijn.
0: Ze hebben hier plekken in de wereld waar ze een concertje doen in deze temperaturen. Dus
2: ja, daarom. Moet hier ook kunnen,
0: moet
2: toch?
0: Kunnen, ja.
2: Moeten we toch aan wennen. Ja.
0: Zeker. Hé, hey, Marieke, het nieuws.
2: Staatssecretaris Joannes de Balt van Klimaat en Groene Groei is kritisch op de manier waarop de politiek omgaat met het dorp Moerdijk. Het proces is volgens hem verre van goed gegaan en het moet anders en beter in de toekomst. Hij doelt op het feit dat er al zo lang onduidelijkheid is over het dorp nu verdwijnt of niet. Maandag gaat hij nieuwe afspraken over de rest van het proces maken. En dit weekend is het Formule 1-circus neergestreken in Spielberg in Oostenrijk. Op het circuit de Red Bull Ring rijdt Max Verstappen de thuiswedstrijd van het Oostenrijkse team. Met een flink pakket aan updates is het de vraag of de prestaties van de auto de concurrentie kunnen bijhouden. Zo'n 10.000 Nederlanders zijn naar de race, waaronder vele Brabanders. Ook zij gaan een heet weekend tegemoet in Oostenrijk.
0: Ja, het is daar heet ook. Absoluut.
2: Nou, dat geloof ik. Ja, ja. Zeker lekker aan het asfalt. Toch?
0: Nou, heerlijk. Ik ben er eigenlijk ieder jaar bij, maar dit jaar dus niet, want ik zit nu hier. En ik mis het best. Maar,
2: dus heb je al heim mee?
0: Nou ja, het zal wel raar kijken zijn, ja. Ik zit daar eigenlijk ieder jaar. Altijd.
2: Kun je het dan een beetje goed zien als je daar zit?
0: Ik heb altijd dezelfde plek.
2: Oh, heel goed.
0: Ja, ik zit op de hoofdtribune. En ik ga dat dan met mijn zoon heen, maar wij kijken ook de Formule 2 en de Formule 3 en de Porsche Cup en zo. Dus dat is gewoon echt een heel leuk weekend. Maar dit jaar heb ik gekozen om nog een keertje naar Zandvoort te gaan.
2: Ja, laatste keer.
0: Ja, laatste keer.
2: Dan moet dat toch even gebeuren,
0: De final laps was wat mooi.
2: Oh, ja. Prachtig.
0: Ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja. Brabant.
3: Een kei. Goedemorgen.
0: Ja, wij geven altijd een slinger aan het rad, Marieke. Dat betekent dat mensen zometeen liedjes mogen aanvragen.
2: Ja, leuk.
0: Een categorie, daar om even mee te beginnen. Wat is de categorie voor vandaag?
2: Dingen in het rood.
0: Dingen in het rood.
2: Ja, oh, toepasselijk of niet?
0: Ja, zeker, absoluut. Ja. Dingen in het rood. Nou, daar komt dan een letter bij. Welke komt erbij? Eens even zien. De L.
2: Oh.
0: De L van Leo. Ding in het rood met de letter L. Die mag je nu appen naar 06573-28203. Daarbij een liedje doen en dan kunnen we dat voor jou wellicht gaan draaien. Dus dingen met de letter L in het rood. Dingen in het rood. Eens even kijken. Ja, er komt heel veel al binnen. Deze die zie ik echt van mijlenver aankomen. Lippenstift in het rood. Patty die zegt dat. Dankjewel. En die heeft ook nog een heel toepasselijk liedje erbij. Kan niet anders. Marco Borsato. Rood.
2: Oh.
4: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. Kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

leven van bloed en oorlog om ons heen.

De mensen zijn wel geïnspireerd door rood. Er komen er allerlei liedjes met rood daarin. Dus dat hoeft dus niet. Hè. Dingen in het rood met de letter L, die mag je appen. 06-573-282-03, een liedje erbij. Hoeft dus niet liedjes te zijn met rood, maar is dan wel weer heel erg leuk. Dat levert er ook UB40 op met Red Red Wine. Eens even door het lijstje heen gaan. Een lange jurk, zegt Els. Een kopje van een lucifer. Dat is ook allemaal in de categorie rood. Lingerie, zegt Lisette. Ja, dat kan je ook in het rood. John die had het over rode laarzen en die had het liedje van Red Red Wine aangevraagd. Dat komt tot even kijken. Het logo van Lego is in het rood. Inderdaad, dankjewel Alex. Even kijken, lieve heersbeestjes. Rode rozen, die zijn inderdaad ook rood. Dan had ik nog iemand die wilde het volgende liedje. Dat was Eugenie. Die zegt limonade. Ja, die kan je ook in het rood krijgen natuurlijk. En die wil heel graag Justin de Wild met Cheerio.

0: de zomerrit van 2026 kunnen we eigenlijk wel vaststellen. Dingen met de letter L in het rood. Dankjewel, Janine. Limonade. Zo. Nou, we gaan alweer hard op weg naar 9:30. Dat betekent zometeen alweer het nieuws met Marieke. We gaan het over hebben.
1: Het stroomnet in Brabant gaat op slot. En wat moet je nu eten met het warme weer? Je krijgt zo het antwoord.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
8: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
9: Omroep Brabant.
0: Het wordt een warme, beter gezegd een hete dag vandaag. Met temperaturen die oplopen tot 38 à 40 graden. Er komt wel wat bewolking bij vanmiddag en er kan een bui uitvallen. Het weekend opnieuw tropisch warm. Grotere kans op onweer met name morgen en zondag is dat het geval. 9:30, tijd voor het nieuws met Marieke.
1: Het Openbaar Ministerie in Curaçao wil dat Amon F. 26 jaar de gevangenis ingaat. De man werd vorig jaar al veroordeeld voor 2 moorden. Waaronder die op marechaussee Toon Brood uit Roosendaal. Hij werd tijdens een woningoverval doodgeschoten. F. kreeg eerder al 26 jaar cel van de rechtbank, maar is nu in hoger beroep gegaan. Het gerechtshof doet op 16 juli uitspraak. Vanaf woensdag gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een nieuw huis bouwen, komen op een wachtlijst. En Access neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral voor het oosten van de provincie is er slecht nieuws. In de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt er voorlopig echt geen plekje meer vrij. Het was gisteravond 1 groot waterballet bij de Aldi in Oosterhout. Rond 11 uur begon er opeens water uit het plafond te gutsen en binnen korte tijd stond de supermarkt blank. De oorzaak bleek een gesprongen leiding. De brandweerlieden hebben met bezems en trekkers zoveel mogelijk water naar buiten getrokken. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de winkel heeft opgelopen. Tienduizenden mensen in onder meer Brabant, Utrecht en Gelderland kunnen meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten aansturen door de netbeheerder. De apparaten verminderen dan stroomgebruik op piekmomenten en geven stroom terug aan het net als we tekort komen. Maar uiteindelijk houdt iedereen zelf de controle, zegt Vattenfall.
10: Als je dus inderdaad hebt afgesproken, we laden niet tussen 4 en 9 en opeens verandert de situatie en jij wil toch laden, dan kan dat altijd. De klant blijft de baas over wanneer hij of zij laadt.
1: Het is de bedoeling dat er 5 tot 70.000 huishoudens aan het project gaan meedoen. Ja, heb jij daar ook last van, John, dat je tijdens het weer niet zoveel zin hebt in eten?
0: Ja, nou nee, ik heb wel zin in eten.
1: Ja, ik ook. Ik heb altijd zin in eten.
0: Het gaat hier ook altijd over eten. Ja. Ja, wij zijn er meestal in staat om 6:10 altijd over eten al te hebben.
1: Oh, echt? Ja. Oh, heerlijk. Nou, dat doe ik graag mee. Nou, er zijn in ieder geval veel mensen die in ieder geval geen zin hebben in eten met het weer of alleen in koud eten, zoals salade. En de meningen zijn nogal verdeeld over wat je nou wel of niet moet eten tijdens Code Rood. Maar deze hoogleraar bij Editie NL heeft eigenlijk 1 simpele tip.
11: Bij het eten is eigenlijk de belangrijkste.
1: Wel of niet moet eten tijdens Code Rood. Maar deze hoogleraar bij Editie NL heeft eigenlijk 1 simpele tip.
11: Bij het eten is eigenlijk de belangrijkste tip: eet.
12: Eigenlijk kan je er niet.

0: Dat werd ook genoemd.
1: Ja,
0: ja, gewoon een bouillonnetje nemen.
1: Ik hoorde ook iemand, Ed van Xovies, die had een bouillon-ijsje gemaakt.
0: Oh ja?
1: Gadver, ja.
0: Een bouillon-ijsje?
1: Ja, als combinatie met zout en koud.
0: Ik zit nou wel te denken aan een harinkje.
1: Oh, dat is wel lekker. Oh, dan mag jij die hebben, die hoef ik niet.
0: Hollandse Nieuwe is het deze week, hè? Vorige week.
1: Dat
0: bedoel ik dus. Hier gaat
1: het. Het gaat meteen over eten.
0: Ja, en het gaat er altijd over, maar we hebben nooit hier iets. Ja, wat erg allemaal. Nou goed, het gaat allemaal hartstikke goed met ons. Wij vermaken ons wel. Ik hoop jij ook, met Sibi Welten op je radio.

Summer komt vandaag met een nieuwe plaat trouwens. Deze gaat dan de archieven in, maar die blijven gewoon lekker draaien. 12 to 12 en ik kijk goedemorgen. Zometeen eens even terugblikken op de show van vandaag. Na Madonna en Who's That Girl?

0: Bekend populair, joh, in de jaren 80. Echt ongelooflijk. Superster. Madonna brak door met Holiday. En toen kwamen er heel wat hits achter. Al onder deze. Who's That Girl? Het is 9:45 geworden. Dat betekent dat we even terugblikken op de show van vandaag. Het is de 26e vandaag. 26-6-26 schrijven we dat in de getallen. En dat is een hele populaire trouwdatum. Ook oud-collega Bart Geurs die stapt vandaag in het huwelijksbootje. Hij plande 2 jaar geleden al deze trouwdag. En kon toen niet vermoeden dat het een dag met code rood zou worden. Maar toeval of niet?
1: We hebben rood haar allebei in code rood vandaag. Dus,
0: ja, nou, wat wil je nog meer? Nou, dat inderdaad. En we hadden vandaag ook Robert van Beckhoven ineens in de uitzending. Want op 7 juli vieren we de dag van de zachte G. En dat doen we met een live uitzending van de Brabantse Top 100 uit Gemert. En meesterbakker en patissier Robert van Beckhoven die stuurde ons een berichtje. En ja, daar had hij een mededeling in. We belden hem even en dit vertelde hij erover.
2: En dan ben ik er zelf ook even, kom ik ook even langs. En dan ga ik een lunch verzorgen. Voor 14 man. Dan ga ik een hele mooie lunch verzorgen met allemaal Brabantse specialiteiten natuurlijk.
0: Nou, hij is er dus bij op die 7 juli, de dag van de zachte G, zijn bijdrage. Een lunch voor 14 personen. De komende week maak je kansen op die lunch om daarbij aanwezig te zijn als je je stemlijstje hebt ingeleverd voor de Brabantse Top 100. En natuurlijk luistert naar Omroep Brabant als we een oproep doen om te appen dat je er graag bij wil zijn. Dat stemlijstje kan je inleveren op top100.omroepbrabant.nl. En uiteraard hadden we vandaag ook weer een keigoede vraag om 9:50. En die kwam vandaag van luisteraar Robert.
2: Ik hoor heel vaak op de radio de files. En dan hoor ik heel vaak, er staat file tussen Roermond en Den Bosch op de N279. En dan tussen Beek en Donk en Helmond Noord. Maar Beek en Donk en Helmond Noord die liggen niet tussen Roermond en Den Bosch in. Dus waarom zeggen ze dan iets van specifiek tussen Beek en Donk en Helmond Noord?
0: Ja, voor het antwoord ging te raden bij Erik Evengroen, de filelezer bij ANWB. En dit had hij erover te zeggen.
3: Ja, het heeft natuurlijk vooral te maken dat als er files staan of bijzonderheden op trajecten zijn, dat in eerste instantie het hele traject van de weg genoemd wordt. En dat is om aan te geven welke weg er iets aan de hand is. En op dat moment ga je daarna specificeren. En dan tussen Beek en Donk en Helmond Noord is een ongeluk gebeurd, bij wijze van spreken.
0: Nou, dat antwoord was heel duidelijk. Heb jij ook een keigoede vraag, dan mag je die doorgeven. 06-573-28203. En je kan het tegenwoordig ook insturen gewoon via een mailtje naar vragen@omroepbrabant.nl. Een keigoedemorgen allemaal op deze vrijdag. In een keigoedemorgen straks natuurlijk Brabants Bond. Zomaar eens even kijken wat de stand van zaken is geworden met de ultieme Bonte 50. Maar eerst René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: en samen hoe de liefde gaat. Wat een paar weken geleden hadden ze nog beide hier in de uitzending in de Kei. Goedemorgen. We gaan naar het volgende.
1: De ultieme bonte 50.

0: Ik vind beter luisteren. Ik denk, dat is gewoon niet te doen. Dat is niet gewoon niet te doen.
1: Ik hoorde jou maandag aankondigen. Ja. Je gaat Elton John doen. Nou, ben ik een ongelooflijk groot fan van Elton John. Ja. En toen dacht ik al, ik ben blij dat ik die keuzes niet hoef te maken. Dat ik vrijdag gewoon in ieder geval de vier voorgeschoteld krijg die de keuzes al van de luisteraar zijn van de afgelopen dagen.
0: En dan is het warm buiten.
1: Dat is niet te doen. Ja. Ik mis er dan ook nog gewoon heel veel. Maar die zijn van de week ook voorbij gekomen. Maar als ik een duit in de zakje mag doen, en dat zou je misschien niet verwachten, maar ik ga voor vier, voor Nikita.
0: Okay. Ja, nee, had ik niet verwacht.
1: Dat is een beetje mijn guilty pleasure.
0: Ik denk van dat jij voor Rocketman gaat.
1: Ja, dat had ik eerst.
0: Ja, en ik denk dat Marieke die gaat voor Circle of Life.
1: Dat denk ik ook.
2: Die komt weer op. Ik heb de opties gezien. Ik zou voor Don't Go Breaking My Heart gaan.
0: Echt waar?
1: Die vind ik bijzonder dat hij erbij staat namelijk.
0: Ja, die werd unaniem gekozen. Ik was er niet, maar Maarten vertelde.
1: Ja, maar blijkbaar.
2: Ik vind die echt leuk.
1: Ja, ze zijn allemaal leuk.
2: Ja, dat is het. Bijna niet te kiezen.
0: Nee, ze doet het ook wat goed in de top 900. Die Don't Go Breaking My Heart.
1: Ja,
0: dus dat is wel misschien een dingetje, ook een wegwijzer.
1: Ja, oké. Okay, nou ja, goed. Brabantsbond, zometeen. Wat heb jij een speciale hittebestendige uitzending? Of,
0: ja, het is wordt een hele coole show.
1: Oké, dat is altijd.
0: Nee, maar er komt de tipplaat aan van deze week.
1: Ja,
0: ik heb
1: zeker.
0: Net al wat suggesties ingeleverd.
1: Oké, ik ga zo kijken.
0: Er komt een eigen tipje van mij. Ik moet even kijken wat ik daarmee wil.
1: Okay.
0: Want er zijn wel heel veel leuke liedjes uit.
1: Hè? Ja, er zijn veel leuke liedjes uit. Hè?
0: Ja, dus ik moet even kijken.
1: Ja, oké, we horen het allemaal zometeen in de coolste show van Omroep Brabant. Met Mr. Cool himself, Hubert Mol. Marieke, dankjewel voor vandaag.
2: Jij bedankt, John.
1: Ja, we hebben het allemaal gered.
2: Het is ongelooflijk.
1: Houd het over cool, hè?
2: Ja, absoluut.
1: En dat geldt voor iedereen. Tot morgen in de tijdmachine. Fijne vrijdag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
12: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
13: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
14: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress en ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
7: En hier kan het ook best wel cool zijn als je de radio een beetje harder zet en je voelt dat we met wat hele frisse platen op de poppen komen en frisse presentatoren, kan het best wel voor een prettig windje zorgen op de plek waar je bent.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
17: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
20: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
22: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
21: Vragen over groei.
23: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
21: Of vragen waar je niet omheen kunt.
24: Hoe behoud ik mijn mensen?
21: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
25: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
26: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen. Voor deskundig advies naar Pijnenburgschoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
27: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
28: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
29: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
28: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
29: Brabants Bond. Hubert Mol.
30: Omroep Brabant.
31: Nossa.

How will I know? En als je tv kijkt, dan kun je het al een beetje zien. Want we zijn aan het discussiëren over... Ja, ik mag het zeggen? Ja, ja. Over de tipplaat. Wordt een mooi, hoor. Wordt een mooi, hoor.

0: Goedemiddag, goedemorgen en van harte welkom. Ik ben de gelukkigste mens op de wereld. Ja, het is namelijk code rood. Ik heb er nog nooit zo warmpjes bij gezeten.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is

dat heeft geen zin, dat moet je niet doen. Terugkijken heeft geen zin, het is gebeurd, het is weg. Je kunt er nooit meer terughalen. En je kunt er eindeloos over blijven speculeren hoe je het anders had kunnen doen. Ooit eens in het verleden, maar dat heeft geen enkele zin. Don't Look Back is wel een fijn liedje, dat moet ik wel zeggen. Ik kreeg nog een leuke reactie van Rien. Die luisterde om op Brabant. En die is zeer tevreden over ons. Ze krijgt kippenvel van ons. Nou, dat is een fijne gedachte dat je met dit weer gewoon kippenvel krijgt. Rini, dank je wel. Dat vind ik het leuk. Ik vind het leuk bedankt. Hij is leuk, hè? Met deze coole radiozender. Met frisse mensen. Nou.

0: Ach, allemaal van die liedjes met een boodschap. Don't Look Back, Boston. Heel spiritueel. En dan deze You Might Need Somebody. Wat minder spiritueel, maar wel ook weer noodzakelijk. Dat je het allemaal niet alleen kunt. Ik ook niet. Ik heb ze zo hard nodig. En ze is er gelukkig weer. Ons Marieke. Marieke, goed nieuws.
1: Jeetje.
0: Wat zit erin?
1: Helemaal blozen. Buurman ontdekte brand bij lunchcafé Gorle. En door allerlei tips over een vastgelopen camper kwamen boswachters bijna niet aan hun werk toe.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Hey, hallo! Denny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dennyveralive.nl. Ik zie je daar.
4: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
5: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
6: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren. Ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
5: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Erik Evengroen van de ANWB, goedemorgen. Jij zit op een schermpje te kijken in een wellicht hele warme studio. Een beetje claustrofobisch.
9: Nee,
0: ja, valt mee?
9: Nee, dat valt mee gelukkig. Ik denk dat je hier beter kan zitten dan buiten. Maar daarna over hebbend, wel een file zojuist op de A2 in Brabant. Van Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt Hoogte namelijk een vrachtwagen gestopt met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En nog een korte file op de A58 van Tilburg naar Breda. Voor Ulvenhout 3 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Tot later wellicht. Hoi.
9: Hoi.
10: Omroep Brabant.
0: Het zal je opgevallen zijn, maar het zal je zeker niet ontgaan zijn. Iemand zei tegen mij, ik weet niet zeker of het waar is, maar ik geloof dat code rood is.
1: Dat meen je niet?
0: Nee, ja, dat dacht ik.
1: Iemand, is het echt?
0: Ik dacht dat gehoord heb, code rood of zo. Maar
1: ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar...
0: Nee, ja...
1: Je zal het wel gelijk hebben.
0: En iemand zei ook tegen mij, maar ik weet niet wie dat ook meer zei, maar ik weet niet of het waar is, hè, dat het heel warm wordt vandaag.
1: Dat meen je niet?
0: Ja.
1: Ik merk het helemaal niet.
0: Die zei tegen mij dat het een graad of 40 zou kunnen worden. Maar ik weet niet of het klopt, hè? 40 graden.
1: Jeetje, dat is wel heel warm.
0: Ja.
1: Ik weet ook niet of het klopt, maar we gaan er zelf achter komen, denk ik.
0: Graad of 40 zou kunnen worden.
1: Jeetje, dat is wel heel warm.
0: Ja.
1: Ik weet ook niet of het klopt, maar we gaan er zelf achter komen, denk ik.
0: Ja, dus ik zeg van nou, ik vind wel een

0: opgevangen in het gemeentehuis. Deze buurman ontdekte de brand.
1: Ja, nee, ik zie hem niet.
0: Oh, nou, er was in ieder geval... Heb ik het niet goed gedaan?
1: Nee, je zit er niet. Ik zie hem niet.
0: Sorry. Nou, er was in ieder geval een buurman en die zat voetbal te kijken en die hoorde een knal. Die keek uit zijn raam en die zag het vuur in de straat. Toen de brandweer aankwam, stond een paar meter verderop ook een prullenbak in brand. Er wordt nog onderzocht of die branden iets met elkaar te maken hebben. Er zijn gisteravond weer dixies in brand gevlogen in Breda. Dit keer vlakbij het bos. Het is al de zoveelste keer in een paar weken tijd dat mobiele toiletten in de stad zijn verwoest. De kans is groot dat ook deze dixies in brand zijn gestoken. Van de wc's is weinig overgebleven. Nou, en ik zou er nog even op terugkomen, Hubert. Het is code rood vandaag.
1: Och toch?
0: Ja, het is echt waar. Het is ook grote kans dat je bezweet wakker bent geworden, want het was een plaknacht. Sinds middernacht geldt dus die code rood in het hele land vanwege de hitte. En die enorme warmte heeft volgens het KNMI maar één oorzaak.
2: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
0: Door de warmte wordt de post niet bezorgd, gaan evenementen niet door en de Raad Rijkswaterstaat aan alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Een vastgelopen camper heeft dagenlang voor entertainment gezorgd in een Drents natuurgebied. De camper was door een navigatiefout op een vlonderpad voor wandelaars en fietsers beland en daar zakte die doorheen. Staatsbosbeheer zei dat het even kon duren voordat de camper werd losgehaald, maar schijnbaar wist iedereen het beter. Staatsbosbeheer kreeg namelijk honderden tips over hoe ze het moesten oplossen. Ja, en door al die tips kwamen de boswachters bijna niet meer aan hun werk toe. Maar er is nu goed nieuws. De camper is gistermiddag weggehaald door een bergingsbedrijf en dat ging een stuk soepeler dan gedacht.
1: Er was er ook eens een vrachtwagen die per ongeluk de navigatie volgde en over een bruggetje reed en dan...
0: Van er doorheen.
1: Die ja, bleef dus... half op de bruggetje steken.
0: Dat is niet handig.
1: Nee, maar ja, dat gebeurt. Ik weet je, ik ben altijd een beetje voorzichtig. Maar zeker in het buitenland, als je dan, weet je, dan wordt de weg ineens onverhard. Dan denk je ook van, ja, wat moet ik hier doen?
0: Ja,
1: spannend,
0: hè?
1: Ik ga dat niet doen. En dan zegt die navigatie van, gewoon doorrijden.
0: Gewoon doen hoor.
1: Dan denk je toch van, daar sta ik in the middle of nowhere.
0: Ja, dat is wel goed dat je dan voorzichtig bent. Anders krijg je dus dit soort gekkigheid.
1: Ja, gekke dingen, ja. Nou ja, je zult maar meemaken. Je zou wel poepje nerveus worden daarvan.
0: Ja, en je camper staat ook dagenlang op het internet. Want mensen waren hier helemaal gek over.
1: Ja. Ja, nou ja, als het een mooi gebied is, dan kunnen we wel overblijven.
0: Dat is wel waar.
1: Je
0: hebt wel een mooie standplaats gevonden.
1: Ja, okay, goed. Marieke, zometeen nog een uurtje.
0: Okay. Ja, en daarna zelfs ook nog een uurtje voor de verandering.
1: Ach, wat gezellig.
0: Ja, ik weet het.
1: Nou, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Vind ik leuk. Nou, heel sympathiek. Hoef je niet altijd te doen, hoor.
0: Nee,
1: maar ik vind het wel leuk nu. Ja. Oké, dankjewel. Hoi. Ja, dan ben ik met zometeen het koffertje van Mol. Het is geen vakantiekoffer, ik blijf er even hier. Daar komt muziek uit. En het is vandaag vrijdag, dus daar zit nieuwe muziek in. Het is Brabant.

0: Dat is ook wel een beetje bij vandaag. Zomerse plaatjes, mooie plaatjes, refereert aan Italië. Ik zat gisteren nog even aan te denken en ik kom daarop, daarom draai ik dit ook. Gisteravond zat ik er lekker op mijn tuintje. Op het landgoed, oh ja, sorry, het landgoed. Zat in mijn tuintje. En toen dacht ik van, nou, pas na het tienen, zo werd het een beetje lekker. Maar ik heb een hele tijd in Italië gezeten. En daar was het echt, daar ging je pas leven na 10 uur. Weet je, had je net gegeten, dan ging je op 10 uur op pad, ging je ijsje kopen. En dan ging je lekker buiten zitten, dus zo gek is het allemaal niet. En toen dacht ik, oh ja, Eros Ramazzotti. Ja. Zo werkt het dan toch een beetje in mijn hoofd. Om zo'n liedje te vinden, om zo'n liedje te draaien. En wat je hoorde was, un emozione per sempre. Ik heb geen flauw idee, ik heb gezegd.
1: Ik het koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol, zit een bijzonder liedje in. Daar zit een liedje in van Vin, zo noemt hij zich. Het is een artiest, Harold van Wijnen, zo heet hij eigenlijk. Hij komt uit Zichtogenbosch. En, ja, nee, dat is een beetje gek. Dat ik zeg, er is wat mis met hem, dat is niet waar. Nee, dat klinkt een beetje onaardig en dat is niet zo. Maar hij wil iets bespreekbaar maken. Mentale gezondheid wil hij bespreekbaar maken. En dat uit zich in zijn muziek. Wat zou weer die mensen bereiken? Hij heeft een nieuwe plaat uit. Why the Wind Don't Change. Vin.

0: Change. Where the Wind Don't Change van Vin, V-I-N, zo heet hij. Zeg, ik moet jullie wat informatie door de strot duwen.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Heb je de agenda bij de hand? 7 juli aanstaande wordt die uitgezonden. En het komt vanuit Gemert. Mocht ik dat zeggen? Ja, volgens mij wel. Oh, ja, ik zeg dan in. Dat wordt een bijzondere uitzending. Dus ik vind het gezellig als je langskomt. En we hebben wat verrassingen nog voor je petto daar. Dus dat wordt echt een hele leuke dag. 7 juli aanstaande. Daar gaan we de Top 100 uitzenden. En die komt live vanuit Gemert. Maar daar komen we nog uitgebreid op terug. Dan weet je precies waar je moet zijn. En ik vind het zo leuk als je wilt langskomen. Ja, ik wil niet dwingen om langs te komen, maar ik stel het wel heel erg op prijs. Maar wat ik ook leuk vind, is als je gaat stemmen. Dat kan, voor de Brabantse Top 100. Want als je niet stemt, dan kunnen we geen Brabantse Top 100 samenstellen. Dus het is wel zo belangrijk dat je je stem laat horen. Via omroepbrabant.nl/top100. En vind je het hoorde, het zou leuk zijn als dat soort nieuwe artiesten ook een kans krijgen. En natuurlijk moeten Guus Meeuwis in staan. En natuurlijk Gerard van Maasakkers. En natuurlijk Björn van der Doelen. Maar het is ook leuk als Mix bijvoorbeeld erin komt. Of Nona erin komt. Of bijvoorbeeld Vin die je net hoorde. Of Yates. Dat die een kans krijgen om ook een plekje te veroveren in onze eigen lijst der lijsten. Dat is een mooie, prachtige Brabantse lijst. Stemmen kan dus via omroepbrabant.nl/top100. Oké, dat is hem, hè. Kom er nog wel een keer terug. En dan nog even iets anders. En dat is een minder leuk dingetje. Ja, het is weer iemand overleden. En ik denk van, nou, als eerbetoon toch maar weer een plaatje daarvan draaien. Overleden is namelijk David Clayton Thomas. 84 jaar geworden. Ja. Ik hoor je denken van, over wie heeft hij het nou? Zanger van Blood, Sweat & Tears.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Renew.
0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
10: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven frees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ik hoor net iemand zeggen dat het heel warm wordt vandaag. Goh. Nou, dat is toch een verrassing. Oh, dat is toch een verrassing, zeg. 40 graden of zo. Nou. Nou, en code rood of zo. Dan word je toch ineens... Weet je, daar had geen rekening mee gehouden. Nou zeg, het zal wel weer op voor files zorgen, denk ik. Erik, ook een verrassing, denk ik?
17: Nee. Dat is toch niet het geval. Die vraag krijgen we best wel vaak ook, dat het door de hitte juist minder mensen of meer mensen op pad gaan. Maar we zitten op dit moment nog niet scheks op de wegen. Hooguit dat er nu bijvoorbeeld weer een vrachtwagen met pech staat op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Dat gebeurde bij knooppunt De Hocht. De weg is zojuist vrijgegeven. Hij is door. Maar hou nog wel rekening met 10 minuten vertraging.
16: Okay. Zeg, mag ik aan jou wat vragen? Hoeveel waarschuwingen wil je een mens geven, denk ik, hè?
17: Ja, dat kun je wel eens afvragen. En hoeveel kun je aanhoren? Je kan hem ook gewoon uitzetten en denken, oké, ik weet het. Ja. Hè? Soms moet je niet te veel nieuws lezen.
16: De enige waarschuwing die ik de hele dag wil horen eigenlijk, Erik, is ik hou van jou. Oh, en meer niet.
17: Misschien moet je daar een mooi plaatje over draaien.
16: Ja. Zal ik eens doen? Het is goed. Dankjewel. Dankjewel. Dag.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
20: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
23: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
24: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
25: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
24: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
26: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
24: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
27: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
28: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
27: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Brabants Bond en Bermol.

0: Even pauze of volle bakker tegenaan? Hubert Mol is bij je met
1: Keigezellige Radio.
0: Dit is Brabants Bond.
1: Omroep Brabant.

0: Alison Moyet en Vince Clark. Zij noemden zich Yazoo, Don't Go.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En nog een mooi cadeautje erbij, want je kreeg ook nog een liedje van Coldplay. Dat is ook een heel fijn liedje. Goedemorgen, van harte welkom deze warme dag. Ja, we moeten dat nemen zoals het is. En ik was net een beetje cynisch, een beetje ironisch. Ja. En weet je, je wordt de hele dag doodgegooid met het feit dat het 40 graden buiten wordt, dat je voorzichtig moet zijn. Maar iedere normaal weldenkend mens weet dat je geen gekke dingen moet doen. En dat je een beetje rustig aan moet doen. En dat je een beetje moet opletten met kwetsbare mensen die wat gevoeliger zijn voor de weersomstandigheden. Daar letten we allemaal op. Ik denk dat dat van nature is ingegeven. Maar wie ben ik die dat zegt? Het is uur 2 van Brabants Bond. Het is vrijdag. Dat wil zeggen dat we langzaam opgaan naar de finale. De finale voor de Ultima Bond 50. 4 liedjes, dit keer van Elton John. En de keuze maken.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
0: En tussendoor een klein tipje. Een stemadvies voor de Brabantse top 100.
3: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
4: Ik streel je zachtjes door je haar. Maak beneden jouw ontbijt. Doe het

0: En dat is een goed advies, met beide benen op de grond blijven staan. En tranquilo wezen, rustig aan. En misschien even, als je dan toch een beetje rustig voor de tv ligt te kijken of zo, dat kan met dit weer, dat je even lekker ontspanning neemt. En dat je op je werk net een beetje minder doet, dat vindt de baas niet erg, dat je een beetje rustiger bent. Langzaam lopen, op tijd drinken, niet jezelf druk maken. Dus dingen waar je normaal gesproken druk over zou maken, even pareren. Even denken, oké, kom de andere keer, als het koeler is, dan ga ik daar iets mee doen, maar nu even niet. Dat is heel belangrijk. Waar je wel iets mee zou kunnen doen, en dat vereist niet zoveel energie, het is stemmen voor de Ultieme Bonte 50.
1: De Ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Het zijn bekende liedjes van Elton John. Jullie hebben ervoor gekozen. Voor deze vier hebben jullie gekozen. Afgelopen maandag werd de winnaar Rocketman. Afgelopen dinsdag was het Circle of Life. Afgelopen woensdag was het Don't Come Breaking My Heart. En gisteren werd Nikita gekozen. En nu is het zaak dat je één van deze vier kiest. En die gaat naar de ultieme Bonte 50. Dat is de lijst. De lijsten die gaan we uitzenden. Er komen nog een paar artiesten aan. En dan zijn we er zo'n beetje mee klaar. Dan hebben we een lijst van 50 artiesten. 50 dito liedjes, iconische, bijzondere plaatjes. En dan is het een hele mooie lijst geworden. Door jullie zelf samengesteld. Dus dat is wel een bijzonder ding. Daar ben ik ook een beetje trots op dat we dat samen voor elkaar hebben gekregen. Maar voorlopig nog even stemmen en even nog de artiesten bij elkaar schrabbelen. Dus deze, welke? 1 is Rocketman, 2 is Circle of Life, 3 is Don't Come Breaking My Heart en 4 is Nikita Elton John. 06-573-28203. 06-573-28203. Omroep Brabant. En voel je vooral met een van deze platen, val even thuis. Home.

0: even af en toe wat doen als je erin gelooft. Dus ik geloof erin dat dit een leuk liedje is. En wil dat toch in al mijn opdringerigheid. Nee, het is meer een aanbeveling. Dit toch even pushen. Dan wil ik dit al laten horen. Push the feeling on. Is van de Nightcrawlers. En het is een liedje uit de jaren 90. Is dat bij jou bekend, Marieke? Zo'n plaatje?
1: Sorry, wat ben je bij mij bekend?
0: Is het liedje bij jou bekend?
1: Zeker. Ja, ik kwam al een beetje zo dansend binnen hier.
0: Oh, was het? Oh.
1: Ik vind het wel een leuk liedje.
0: Ik dacht dat je voet had gestoten.
1: Ja, had ook gekund. Nee, het was mijn poging tot een dansje.
0: Dat was dansen.
1: Ja,
0: nou, okay,
1: ja dan weet je dat ook weer. Als je mij een keer mijn voet ziet stoten, dan is het een dansen.
0: Dat zag er goed uit.
1: Nou, dank je, gelukkig. Ik geloof het echt meteen.
0: Oké, okay. Zeg, nu even iets wat we ook even moeten pushen. Dat is nieuws.
1: Het nieuws, ja, dat is er ook. Ja. Bij een plas bij Breda, die wordt overspoeld door Belgen. En de wereldkampioen artistiek biljarten komt uit Gelderop.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei. Hoe bied ik een leerwerkplek aan? Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SWK Benelux.
5: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: ANWB, Erik Evengroen, waar loopt het zo'n beetje... Waar is het moeilijk?
8: Nou, op 3 plekken op dit moment in Noord-Brabant. Ja. Om te beginnen, ja, het wordt er iets meer. Het wordt langzaam zeker wat drukker op de weg. Wat opvalt is inderdaad de A16, bij daar richting Rotterdam. Voor de Drechttunnel staat een auto met pech. 2 rijstroken zijn daar dicht, vertraging 10 minuten. A27, bij daar Gorkum, voor knooppunt Gorkum ook 10 minuten extra reistijd. En het is druk op de A58 van Tilburg naar Breda. Voor knooppunt Galder, 8 kilometer langzaam rijden stilstaan, vertraging 10 minuten.
0: Ja, je bent niet paranormaal, voor zover ik het weet. Toch niet telepathisch? Je bent niet telepathisch of zo, hè?
8: Nee.
0: Wat zeg je?
8: Glazen bol is ook kapot, dus dat werkt ook niet meer.
0: Maar kun jij een kleine prognose geven over de middag? Hoe dat gaat verlopen met die hitte, die warmte...
8: We zien dat het tot nu toe, want meestal is de vrijdagochtend natuurlijk relatief sterker nog. Het is rustig op de weg, weinig vertragingen van de spits is sowieso geen sprake. Rond deze tijd begint het altijd wat drukker te worden op de weg. Dat zien we nu ook. En ja, ik verwacht dat het wel ietsje minder druk dan gebruikelijk zal zijn op de vrijdagmiddag. Maar het is afwachten. We houden jullie op de hoogte.
0: Ja, dat vind ik fijn. Dat vind ik goed.
8: Absoluut. Daar zijn we voor.
0: Heel goed. Ik ga je naam onthouden. Dankjewel. Dag Erik.
8: Hoi.
9: Omroep Brabant.
0: Nou ja, het weer van vandaag. Je weet het al een beetje. 40 graden, hartstikke warm. Tijd voor het nieuws, Marieke Smit.
1: Recreatieplas de Gelderse Mera bij Breda wordt overspoeld door Belgen. Op drukke middagen bestaat een deel van het strand voor bijna 80% uit bezoekers uit België. Dat is gezellig, maar soms ook vervelend, want ze draaien soms harde muziek, blowen en zorgen voor veel drukte. De gemeente Breda houdt de toestroom in de gaten en laat een beveiligingsbedrijf toezicht houden.
0: Maar ze hebben ook last van de Nederlanders. Hè? Als die Nederlanders, dan gaan ze ook mopperen. Ja. Wij zitten te mopperen op die Belgen.
1: Dat is ook nooit goed, hè? Ja, dat is altijd gedoe.
0: Oké, sorry, ik moest even zeggen.
1: Ja, 4 van de 5 verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. De 5e man is wel vrijgelaten, al blijft hij verdachte. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben, is nog niet duidelijk. De Britse koning Charles en koningin Camilla gaan niet in Buckingham Palace wonen als de renovatie klaar is. Ze blijven in Clarence House, zegt koningshuisdeskundige Justine Marcella.
10: Buckingham Palace, ja, dat is zo immens groot. Maar ook heel duur daarmee om te onderhouden, te verwarmen. En dat vindt Charles ook niet meer helemaal passen in deze tijd. Dus hij kiest voor wat kleiner, want dat Clarence House... Ja, ik ben er binnen geweest. Ik vond het eigenlijk wat aan de kleine kant.
1: Ja, toch zullen Charles en Camilla daar blijven. Buckingham Palace wordt alleen nog gebruikt voor ceremonies en bezoek. Benny uit Gelderop is wereldkampioen biljart artistiek. En dat was voor hemzelf ook een grote verrassing.
11: Ik denk dat niemand mij als favoriet of als outsider had gezien. En dat is echt al een grote verrassing, denk ik, voor iedereen. Nationaal zullen mensen nu wel anders naar mij gaan kijken.
1: Ja, Benny heeft een druk leven als vader van twee kinderen en manager bij een verzekeringskantoor. Maar al sinds zijn 10e doet hij niks liever dan biljarten in zijn vrije tijd. En nu deed hij voor de eerste keer mee aan een internationaal toernooi en werd hij meteen wereldkampioen. Bij artistiek biljarten is het doel niet om een normale partij te spelen, maar om figuren na te bootsen. Je kunt het vergelijken met kunstschaatsen. Het gaat niet om wie het snelst is, maar puur om de uitvoering van moeilijke technieken.
0: Okay,
1: ja, een soort sierbiljarten.
0: Het is niet zo dat hij zelf alle maffe gekke bewegingen maakt. Okay,
1: ja, een soort sierbiljarten.
0: Het is niet zo dat hij zelf alle maffe gekke bewegingen maakt.
1: Wat ik ervan heb gezien, niet, nee.

0: Lana en Bernard zaten daar. Maar dat is ook in verval, weet je. Er gebeurt niks meer. En het was toch, iets iconisch, ook iets sentimenteels. En ik ben bang dat het ook gebeurt met Buckingham Palace.
1: Ik weet het niet, hoor. Want ze hebben nu bij Buckingham Palace echt wel een flinke renovatie gehad. En dat hebben ze ook niet zomaar gedaan.
0: Ja.
1: En ze zeggen wel echt van, kijk, want die verslaggever zei ook al van, ja, Clarence House is wel vrij klein. Dus ze kunnen daar niet echt bezoek ontvangen uit het buitenland. Dus ik denk, Buckingham Palace, dat ze dat daar gaan doen. En ik las ook dat ze het eventueel willen openstellen voor toeristen. Dus misschien wordt het wel een soort museum.
0: Ja.
1: Beetje zoals Paleis het Loo.
0: Nou ja, waarschijnlijk wel, want dat zal voor het onderhoud moeten zorgen.
1: Nou
0: en voor de warming.
1: Dus hopelijk blijft het in zijn volle glorie bestaan.
0: Was dit de laatste niet? Of,
1: nee, ik kom volgend jaar ook nog een keertje, als je het goed vindt.
0: Ja, zeker. Marieke, ik ben niet klaar. Ik klaag nergens over. Zeg. Okay. Ik kan overal over klagen, maar niet over jou. Dankjewel. We zitten nog even met die Ultieme Bond 50. Rugged Man, Circle of Life, Don't Come Breaking My Heart en Nikita. Zou je mij willen zeggen welke van deze vier dat je het mooist vindt? Laat ze zo meteen nog even horen. Nu eerst Blinded by the Light, Mental Man.

Paul Jones en zijn band, Method Man's Earth Band. Nog even vertellen dat als je meedoet en je stemt voor de Ultieme Bonte 50... dat er op vrijdag altijd een klein cadeautje aan vastzit. Dat cadeautje is, nou ja, het is een spel, dus zo klein is het niet. Dat is het spel, een bordspel, Remember the

0: Beetje in de sfeer van Kraftwerk, beetje in de sfeer van Alphaville. Paul Kalkbrenner, het is een Duitser, dat zul je misschien wel begrepen hebben. Dit jaar heet Sky and Sand. Maar we moeten door.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Dit is hem.

0: De ultieme Bonte 50.
1: De stand van zaken op dit moment. Hoe staat het ervoor? Nou jongens, ik kan je vertellen, Rocketman doet nauwelijks mee. Weinig stemmen gekregen. Dat geldt ook voor het liedje Don't Go Breaking My Heart. Weinig stemmen. De beste op dit moment is het liedje dat heet A Circle of Life. Die doet dat hartstikke goed. En op de tweede plaats staat Nikita van Elton John. Dus ja, je mag weten en bepalen welke dat je het allermooist vindt. Welke moet naar de ultieme Bonte 50? Is dat 1 Rocketman? Is dat 2 Circle of Life? Is dat 3 Don't Go Breaking My Heart? Of is dat Nikita van Elton John? 06-573-28203. Je weet dat er, ik zeg het toch maar even, gemakshalve erbij, dat er ook nog een leuk prijsje aan vast zit om je te stimuleren. Dat is altijd mooi om te weten. Vroeger was het ook al bij mij zo, als ik naar de tandarts ging, kreeg ik altijd een cadeautje van mijn moeder. En dan kreeg ik van die Airfix soldaatjes. Daar was ik helemaal dol op. En dat gebeurde dus als ik naar de tandarts was geweest. En dat vond ik altijd, heb ik altijd onthouden. Altijd belonen. Dus als iemand, weet je, dan moest een tand getrokken worden of zo, of geboord worden of wat dan ook. En dan kreeg ik een cadeautje van de. En dan was de pijn meteen weg. Leuk, of een doosje Lego, klein doosje Lego. Nou, zo zit hier ook. Het is de pijn dat jouw plaatje het misschien niet wordt, maar de beloning als je plaatje het wel wordt, laat het weten via 06-573-28203. En dan nog even ander nieuws, want ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar er is ons nog iemand ontvallen. Dat is een Franse zangeres, die is weggevallen, 80 jaar. En dan heb ik het over, en misschien dat je weet wie dat is. Zij heet Patricia Parasse. Oftewel,

0: Ja, het Etienne, zo heet het, Gaspartie. Ik heb dat een heel leuk liedje gevonden. Het is ook misschien wel een tipje voor onze top 900. Hè? Of een soortgelijke lijst. Wie weet wat allemaal gaat gebeuren. Maar dat zou mooi zijn. Het is een prachtig liedje. En dan nu de uitslag. Ja.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Nou, overigens was ze wel al heel lang ziek, deze Gaspartie, begreep ik. Maar ja, 80 jaar geworden. En ja, altijd te vroeg, vind ik dan weer op mijn beurt. De enige grote hit die ze heeft gehad, deze Française. Even kijken of dat Ivo de telefoon wil opnemen. Als Ivo de telefoon niet oppakt, gaan we niet met anders. Want het is wel een bedrijfsaccount. Het kan zijn dat Ivo met andere dingen bezig is. En dat Ivo niet aan het luisteren is en denkt van... nou, ik heb even geen tijd voor, maar ik zit lekker in de tuin. Of ik ben met iets heel anders bezig, maar ik ben niet met de radio bezig. Dat is een beetje gek natuurlijk als je jezelf opgeeft. Oké. Ivo gaat hem niet pakken, denk ik, of wel?
2: Hallo, dit is de voicemail van Ivo van
0: de Gent. Ja, dat is jammer, Ivo. Ja, ik spreek hem in.
2: Zaken met betrekking tot de groene wet, ik heb een contact opnemen.
0: Ja, oké, goed, ik spreek hem in. Ja, oké, ja.
2: Nou, 243.
0: Ja, lang verhaal.
2: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Ja, oké, komt-ie. Piep. Oh, Ivo, ik weet niet of je dit hoort, maar... Ik dacht je leuk in de uitzending te halen, maar je bent er niet. Dus dan gaat de prijs ook een beetje aan dat kleine neusje voorbij. Dag. Oké, we gaan iemand anders zoeken. Kan je wel zeggen welke plaat het is geworden. Dat is wel fijn om te weten in ieder geval. Het is het liedje Circle of Life geworden van Elton John. Dus die gaan we draaien. In de tussentijd kijken we nog even naar een andere kandidaat. Is dat goed? Maar het is wel de winnaar. Dus als je nou hebt gestemd op dat liedje... pak dan ook de telefoon op, hè, als je het nummer ziet verschijnen in je telefoon. Ja, het is wel zo leuk. Eentje wordt beloond. Voor belangrijk te gebruiken gaat een beetje te ver, denk ik toch? Nou, Circle of Life, de winnaar.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
11: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
10: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
12: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan is het tijd voor de verkeersinfo. Ik moet even nog wat zeggen. Mag ik dat zeggen, Erik?
16: Ja, nee, ga je gang.
15: Willy heeft de prijs gewonnen. Die krijgt het spel Remember the Music.
16: Gefeliciteerd.
15: Oké, dat moet ik even zeggen. En dan, ja, niet als je in de file staat, geen felicitatie waard. Hè?
16: Nee, zeker niet. Maar het valt gelukkig nog alles mee.
15: Okay,
16: A2, een korte file van Utrecht naar Den Bosch voor Waardenburg 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. A27 bij Daag Gorkum voor knooppunt Gorkum een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 bij Daarbergen op Zoom voor Wouwse Plantage ook 5 minuten extra reistijd.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
19: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
23: Mijn papa verkoopt stoelen.
21: In Mil, Reuzel en Riethoven.
24: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
25: Hoe kom ik hier weg?
24: Vragen die over je toekomst gaan.
26: Hoe word ik beter in mijn vak?
24: Of één die je wakker houdt.
27: Hoe begin ik weer met werken?
24: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
28: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
29: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leo Lux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Klaartmans. Ja, koos Klaartmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
30: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
31: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
30: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Maar wat dan? Wat dan? Wat dan? Wat moet ik? Wat dan? Wat moet ik zeggen dan? Wat wil je hebben dat ik tegen je zeg? Soms kunnen woorden te veel zijn. Dan kun je beter niks zeggen. Man, I need Olivia Dean.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Beetje nerveus. Een beetje nerveus, want we kiezen iedere vrijdag de tipplaat. En dan zul je zeggen, nou en tipplaat, dat is gewoon een liedje. Ja, dat weet ik wel. Maar daar zit natuurlijk wel wat verantwoordelijkheid bij. Want dat liedje, dat wordt de hele week gedraaid. En met de veronderstelling dat het liedje bijzonder is voor jou, dat je ervan geniet, dat je het mooi vindt, dat je het leuk vindt. Dus dat is altijd een beetje afwachten. Maar de tipplaat is onderweg.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Zo ook het fijne van de Doobies. Doobie Brothers. Hier is China Grove.

0: van de carrière samen in Agder en de Munich. Als het vuur gedoofd is, dan komen de wolven.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: 7 juli wordt hij uitgezonden vanuit Gemert. We komen daar uitgebreid op terug. Maar wat je ook dient te weten is, als je gaat stemmen, dan maak je kans op een ontbijt. Een lunch met en van Robert van Beckhoven. En dus het is zaak dat je stemt. Je favoriete lijstje indienen via omroepbrabant.nl/top100. En dan betreft het hier de Brabantse Top 100. Met uitsluitend Brabantse liedjes. Dat kan gaan van Attelaat tot aan. Van mix tot aan Appie Westerlaken. De Shuffles. Maakt niet uit. Geert van Maasakkers. J.W. Roy. Noem ze. Nadie bijvoorbeeld kan er ook in. Komt ook uit Brabant. Kwam uit Brabant. En je maakt kans dus op een lunch met Robert van Beckhoven. Even stemmen. Ik raad het aan. Voor een leuk prijsje, maar ook voor een leuke lijst die we toch samen dienen samen te stellen. Doe dat via omroepbrabant.nl/top100. En misschien is dit een tip voor jou. Cresap in de

0: Het was Cresip, het heet In the Water. Ja, je wordt overspoeld met geweldige Brabantse producties. Dat is bewezen bij deze. En stemmen dus, omroepbrabant.nl/top100. Het gaat om de Brabantse top 100. 10 mooie liedjes zoeken. En dat mag in dialect zijn, dat mag in de Engels zijn. Als het maar uit Brabant komt. Marieke Smit,
1: ja,
0: wat zit er in bulletins meteen?
1: De eigenaar verdrietig na brand bij zijn café in Goorlen. En ben je gisteren tot laat opgebleven voor het WK en zit je nu te gapen? Dan heb ik zo wat tips voor je.
2: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
3: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
4: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
3: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
5: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
6: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
5: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
6: Koppens biedt veel meer.
5: Kom langs in Volkel.
6: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Kijk even naar mijn scherm. En op mijn scherm kan ik zien of de ANWB zich heeft gemeld. Maar er is nog helemaal niemand van de ANWB. Dus ga ik het gewoon even zelf doen. Ik kan het proberen op zijn minst. A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum. 4 kilometer, 11 minuten daar. En dan de A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen. 5 kilometer, 17 minuten. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Wijchen. Daar 5 minuten en 14 minuten extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en Knoopend Hocht. 5 kilometer, 6 minuten. En de A27 die had ik gehad. Nou, dat zei ze. Er zijn er nog meer, maar die zijn net wat kleiner en die zijn wel een beetje te overleven.
8: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, nou, je weet het, heel erg warm, dat is het. En zometeen meer van Weerplaza. Nu het nieuws met Marieke Smit.
1: Het festival Spoorpark Live in Tilburg is net afgelast. Door de hitte heeft de gemeente de vergunning ingetrokken. Dat schrijft de organisatie op sociale media. Het evenement neemt het besluit met pijn in het hart, maar zegt dat de gezondheid van bezoekers en medewerkers altijd voorop staat. Morgen staat er nog een showdag op het programma. Het is niet duidelijk of die doorgaat. Dat is nog niet besloten. Lunchcafé Koffiebakkers in het centrum van Goorlen is vannacht door brand verwoest. Ook tientallen appartementen in de buurt werden uit voorzorg ontruimd. Eigenaar Tom reageert geëmotioneerd.
9: Het is heel veel werk. En maar vernieuwen. En dat mensen dat al zo kapot maken. Ja, prullenbakjes in de fik gegaan. En dat is overgeslagen op een pand. Dus ja, een prullenbak vliegt niet om 1:30. Zomaar in de fik.
1: Van de lunchroom is weinig meer over. Er wordt nog onderzocht of de brand in de prullenbak iets met het vuur bij het lunchcafé te maken heeft. Op het terrein van hardstelfestival Defcon in Biddinghuizen zijn vannacht rellen ontstaan nadat de organisatie bekend maakte dat het festival niet doorging. Toen ze vanwege de hitte. Veel bezoekers hadden hun tent al opgezet en konden het niet verkroppen dat ze weg moesten. Ja, bezoekers beukten hekken omver, trokken tenten naar beneden en haalden vlaggen uit de masten. Volgens de festivaldirecteur ging het maar om een kleine groep mensen.
10: Op een aantal plekken met kleine baldadigheid. Bezoekers die begrijpelijk hun frustratie even uit op een hek. Maar je moet begrijpen, er zijn mensen uit Australië en Brazilië hier naartoe gevlogen. Die hebben die keuze in oktober gemaakt. En net voordat het feest echt gaat beginnen, moet je de stekker eruit trekken. Het overgrote deel toont begrip en loopt mee.
1: Bezoekers hebben tot vanmiddag 6 uur om te vertrekken. Ben je gisteren tot laat opgebleven om naar de WK-wedstrijd van Oranje te kijken? Ja, je bent vast niet de enige die nu zit te gapen op zijn werk. Vooral na de lunch kakken veel mensen in. Gelukkig heeft het AD wat tips op een rijtje gezet om toch een beetje wakker te blijven. Beweging helpt, dus ga als het kan een stukje wandelen. Dat kan buiten, maar een klein stukje naar de printer helpt ook al. En drink niet te veel koffie, want cafeïne werkt maar kort en daarna kun je juist nog verder terugvallen. Verheug je ook niet te veel op een dutje straks, want slaap inhalen werkt helaas niet. Al kan een korte powernap natuurlijk altijd.
0: Oké, een beetje dutten dus, dat kan. Dus ja. Een beetje slapen.
1: Ja, dat dat ga ik misschien wel doen, hoor. Ja.
0: Zeg, en wat een verdrietig bericht van die man. Van ja, zijn lunchroom. Ach, ja, zo verdrietig om te horen.
1: Ja, ik vond het ook echt heel sneu. Ach, die arme heer.
0: En die kan er gewoon niks aan doen.
1: Nee, die is vanochtend, hij vertelde, hij lag in bed, hij werd gebeld. En hij komt daar aan, dus hij ziet gewoon zijn levenswerk in brand staan.
0: Wil ze hebben en houden, weg.
1: Ja, en het was ook net kermis in Goorlen. Dus ja,
0: hij geld verdiende dus.
1: Normaal is dat zijn omzet. En dat loopt hij nou mis.
0: Zo emotioneert die man, zo verdrietig.
1: Ja, maar hij had wel heel veel hulp gekregen van mensen op straat. Dus dat is
0: oké, maar... Ja,
1: je hebt er niks aan, hoor. Maar het is voor het gevoel, denk ik.
0: Ja, dat is ook wel blij, speelt ook mee.
1: Ja, precies.
0: Maar toch.
1: Het is wel sneu.
0: Ja. Marieke, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Okay, doei.
1: Maar het is lief. Voor het gevoel, denk ik.
0: Ja, dat is ook wel blij. Speelt ook mee.
1: Ja, precies.
0: Maar toch.
1: Het is wel sneu.
0: Ja. Marieke, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Okay, doei.

0: het is een knaller. Firework. Dan is dat ook niet zo verwonderlijk met deze van Katy Perry. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Nou ja, we weten het wel, hè. Te warm gaat op 40 zo'n beetje. En dat is het voor vandaag, toch? Geen gekke dingen.
1: Ja, nou, het is wel een hele bijzondere weerdag wat we meemaken. Momenteel is het al 35 of 36 graden in Woensdrecht. En in de stedelijke gebieden is het met die volle instraling van de zon nog een paar graden extra heter. En daar gaat nog een aantal graden bij opkomen in de loop van de middag. Ik denk dat we lokaal misschien wel de 39 of 40 graden gaan halen. Wat zeer bijzonder is.
0: Oh, ja. Het is geen nieuws, hè. Dat hebben we allemaal gehoord. Dus ook, het is zoals het is. Hou je rustig, tranquilo, veel drinken. Goed eten en proberen jezelf een beetje uit de zon te houden. Onder een boompje zitten, naast water zitten, goed smeren. Dat zijn ze, toch? En dan verder?
1: Dat zijn ze allemaal. Er ontstaat in de loop van de middag en tijdens de avonduren wel een kleine kans op een onweersbui. Want in die hele warme en vochtige lucht zijn zich momenteel wat buien aan het ontwikkelen, net ten noorden van Parijs. En met een zuidelijke aanvoer trekken die buien dan in de loop van de avond over België. En waarschijnlijk kan een deel van Brabant daar ook mee te maken gaan krijgen. Maar waar ze precies gaan vallen, dat is nog behoorlijk onzeker. Momenteel lijkt het zuidoosten van het land daar de meeste kans op te hebben. Die warmte die blijft in de loop van de avond nog heel lang aanwezig. In het westen van de provincie steekt er wel een frissere bries op van zee. En daar zal de temperatuur als eerste een daling inzetten.
0: Oké. En tegen die buien, dat onweer, wordt dat weer zo heftig als we even een tijd geleden hebben gehad? Of wordt het gewoon een bescheiden onweersbui?
1: Vanavond nog wel een redelijk bescheiden onweersbui, maar morgenmiddag en morgenavond kunnen die buien echt in potentie heel zwaar uitpakken. En dan moet je denken aan allerlei randverschijnselen, onweer, hagel en misschien

0: beetje pech ook wel zware windstoten. Maar dat is allemaal pas weggelegd voor morgenavond. Want voor die tijd wordt het morgenmiddag nog zinderend heet. Met 35 tot lokaal opnieuw 38 of 39 graden langs de grens met Brabant en Limburg. Ook dan heel veel ruimte voor de zon. Het verschil met vandaag is wel dat de luchtvochtigheid nog wat verder toeneemt in de atmosfeer. En daardoor kan het nog wat extra broeierig aanvoelen. Ja, al met al moeten we echt eventjes door deze dagen heen, Hubert.
1: Ja, zondag dus ook nog, begrijp ik dan uit jouw woorden.
0: Ja, zondag wel iets minder heet. 29 graden staat momenteel in het midden van het land genoteerd. Maar misschien plaatselijk ook alweer een tropische 30 graden in het oosten van het land. Daarbij opnieuw heel veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken. En de lucht wordt wat onstabieler omdat de wind overal naar het westen toe draait. En dan kunnen er op meerdere plaatsen regen- en onweersbuien ontstaan die de echte hitte dan definitief gaan laten verdwijnen. Maandag, dinsdag en woensdag keren we terug naar een aangename temperatuur tussen de 24 en 26 graden overdag. En vooral de nachten worden een stuk minder warm.
1: Oké. En dan kijken we weer verder. Mag ik je danken, Floris. Goed weekend toewensen. Tot de volgende keer.
0: Jij ook bedankt.
1: Dag. Tot de volgende. Dag. Hallo. Hoi.

0: ingezet voor een reclame op dit moment. Deze Mr. Blue Sky. Je zult begrijpen dat het gaat om een luchtvaartreclame. Dacht ik tenminste, ik ben even kwijt, maar volgens mij wel. Hoe heet hij? Nog één keer dan. Dat is hem van die Electric Light Orchestra. Een momentje waar je misschien op hebt zitten wachten.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Een vrolijkheidje. Yves Behrens hoef ik weinig over te zeggen. Misschien is het tijd. Je droom.

0: Night Boat to Cairo, Night Boat to Cairo. Het is madness. Ja, het is gekheid om jezelf nu als een mafketeltje jezelf in de zon te begeven. Dus door rust te gaan, goed smeren. Een beetje water drinken. Een kopje koude thee kan ook. Iced tea kan ook. Geen enkel probleem. Voetjes in het water.
1: En jezelf. En de radio aan.
0: Ja, want het is een
1: frisse. Alsjeblieft.
0: Omroep Brabant is een frisse zender.
1: Precies.
0: Dus dat helpt.
1: En ik ben er. Dus dan is het überhaupt al heerlijk verkoelend.
0: Ja, maar je kijkt me aan en je zit er een beetje.
1: Ja?
0: Ja, je ziet er dat net wat tranquilo uit.
1: Ja, dat komt omdat deze stoel zit heel idioot laag. Ik heb het echt het idee alsof ik op de grond zit.
0: Dat is. Ja, maar dat zie ik dus.
1: Ik ben helemaal weggezakt.
0: Ja.
1: Kan nog verder. Kan nog
0: ik dacht eerst dat weer lag. Ja, dan ben je maar een soort smurf.
1: Hoppatee, lekker man.
0: Ja, dat ziet er niet uit.
1: Nee, ziet er niet uit.
0: Gek uit.
1: Ah, zit wel lekker.
0: Een beetje.
1: Maar goed.
0: Ja, ik wou zeggen, wat ga je doen?
1: Bellen bestel zo meteen. Ja. Dus de lijnen zijn weer wagenwijd open. App jouw favoriete liedje. En dat mag een hele lekkere hete zomersong zijn. Maar misschien ook wel iets verkoelends. Kom maar door 06-573-28203.
0: Ja, er komt ook nog een stemadvies binnen. Rode Roos en Jantje Koopmans.
1: Over de top 100.
0: Ja, dus jij gaat ook wat voorzetjes geven.
1: Even iets met top 100 ga ik wel even doen.
0: Ja, want er zit ook nog een leuke lunch alvast met Robert van Beckhoven. Dat weet je toch?
1: Ja, okay. Zeker. Ja, dat is allemaal leuk.
0: Oké, okay, goed. Dus dat ga je doen zo meteen.
1: Ja.
0: En je hebt er geen korte broek aan, hoop ik, hè? Nee, goed zo. Want dan lopen die hierbij met korte broek.
1: Nee, het
0: ziet er niet uit.
1: Beetje netjes, hè?
0: Ja, precies. Beetje decent voor de dag komen, hè? Ja.
1: Och, man, wat een aardige poten heb je toch weer.
0: Ja. Ah. Ja.
1: Doe dat nou niet. Doe dat nou niet. De kijken mensen.
0: Ja, dat is het probleem.
1: Hey,

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en noemen naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
11: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: En dankjewel, dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag, we gaan gewoon lekker door. Het is iets na 1 en dat betekent dat Bel en Bestel gaat beginnen. Eerst even langs Annemieke van de ANWB, want die heeft wat files. Annemieke, een goedemiddag.
16: Goedemiddag, het begint inderdaad wat drukker te worden onderweg. Dat merk je onder andere op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je een kwartier vertraging. Dan de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef staat een auto in brand en hierdoor heb je 10 minuten op onthoud. En tot slot de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Heerlen gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en hier heb je 40 minuten vertraging.
15: Dankjewel. Nou, wat wil je horen in deze blafhitte? Laat het even weten in de app. Er komen leuke liedjes binnen, maar die van jou die mag er altijd nog bij. Dus dien je verzoekjes in via 06-573-282-03. Wat mag het zijn? Een lekkere verkoelende plaat of juist iets waar je het nog wat warmer van krijgt omdat de zomer in je bol zit? Het mag allemaal van mij. Eerst even naar de boodschapjes, dan zometeen los.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
21: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
25: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
26: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
27: SVK Benelux.
26: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
28: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
29: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
30: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
29: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Adele, send my love to your new lover. Zo heet hij helemaal officieel. Dat was een aanvraagje van Wil.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Een hele goede middag nogmaals. Bel en bestel is begonnen. En dat betekent weer 3 uur lang jouw verzoekplaatjes op de vrijdagmiddag. Waar heb je zin in? Laat het vooral even weten. Buiten is het echt giga warm. We gaan misschien wel hier en daar lokaal in een achtertuin de 40 graden aantikken. Goeiedag zeg. Ja, dat betekent dat er dus de nodige verkoeling welkom is. Nou, de enige verkoeling die wij kunnen bieden is muzikale verkoeling. Misschien straks wel een klein beetje een themablokje. Daar moeten we eens even over nadenken. Verder is de Brabantse Top 100 stembus natuurlijk geopend. Dus ik denk dat ik dat ook nog wel even ga aantippen. En verder vooral jouw liedjes natuurlijk. Ik kreeg inmiddels al een voice-appje. Even kijken.
3: Maarten, goedemiddag.
0: Ja.
3: Ook met deze hit en hè. Sorry, ik val weer in de herhaling. Mel King, hè. Walk on Water.
0: Ja, natuurlijk, ja.
3: Kom maar los, hè. Op tijd drinken en tranquilo, hè. Goedjes, Pierre uit Rijen.
0: Er is een goed advies van Pierre uit Rijen. Tranquilo en bij tijd wat drinken. En dan bijvoorbeeld een watertje, dat is al genoeg, hè. Milking.

De Buena Vista Social Club en Chan Chan. Heerlijk daarmee. Ja, dat past helemaal alsof we allemaal in Havana zitten. Hè? Alhoewel, ik denk dat de warmte daar net wat anders aanvoelt dan de warmte hier. Hè? Hier is het nogal drukkend. Goed. Wel een hele fijne aanvraag. Dank daarvoor. Ben even kwijt in de administratie wie het is. Ja, het is een beetje chaos, want het is lekker druk, maar dat maakt niet uit. Dat is alleen maar mooi. De volgende op de lijst. En dan gaan we al langzaam richting het nieuws. Die was dan weer aangevraagd door... Even kijken. Ik moet even aanklikken. Oh, Ricky. Ja. We gaan de krekeltjes laten fluiten. Er komt een auto aan.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.
5: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: The Gambler van Kenny Rogers. Fantastische plaat. Echt geweldig. Dankjewel voor het aanvragen. Hij komt zojuist binnen met allerlei last minute nieuws enzovoort enzovoorts bij elkaar gesprokkeld.
1: Ja.
0: Mark, nou, wat is er allemaal aan de hand?
1: Het is heet. Ik weet niet of je dat al... Ja, misschien had je het meegekregen.
0: Nou, we zitten hier in de airco, dus die doet het
1: nee,
0: op zich...
1: Nee, wij hebben het hier best, fantastisch. Best okay. Nee, zeker. Bij ons in Brabant en Spoorpark Live werd het wel te warm, dus die zijn afgelast.
0: Dat zijn die festivals.
1: Ja, en ook in de Efteling is van alles dicht.
0: Oké. Okay. Dit en nog heel veel meer allemaal zo meteen.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: zit in Wil, Reuzel en Riethoven.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
6: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
5: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Het is bijna 1:30. Eerst even langs de ANWB, Annemieke. De vrijdagavondspits. Ja, je zult er maar in staan met dit weer ook, hè?
7: Ja, helaas inderdaad. En ook vervelend dat er echt veel ongelukken gebeurd zijn, waardoor je dus veel vertraging hebt. Zoals op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Culemborg gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daar heb je een 30 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef stond een auto in brand. De weg is nog helemaal dicht. En daardoor heb je ontzettend veel vertraging. Het loopt daardoor ook vast op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein heb je 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58. Breda richting Bergen-op-Zoom. Daar heb je bij Heerlen een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
4: Omroep Brabant.
0: Ja, heel heet dus in Brabant. Temperatuur loopt nog steeds op. Op dit moment zo'n 37 graden, maar daar kan nog wel wat bij. Hier en daar lokaal misschien 40. Het is heel zonnig en een heel zwak windje dat er eigenlijk waait. Dan... Het nieuws met Mark.
1: Ja, natuurlijk ook veel over de hitte. Het is officieel de warmste 26 juni ooit gemeten inmiddels. In Woensdrecht was het rond 11 uur vanochtend al zo'n 34,4 graden. En het vorige record was 34,1 en dat was in Gelderland. De verwachting is dat de temperatuur dus de komende uren nog verder gaat stijgen. Wat je net al zei, het kan zomaar eens ergens 40 graden worden. En er worden overal in de provincie natuurlijk de nodige maatregelen genomen tegen die hitte. Spoorpark Live in Tilburg is voor vandaag afgelast. En ook bij ons in Brabant gaat vandaag niet door. Dat zijn twee grote festivals in Tilburg en Eindhoven. In beide gevallen is de vergunning door de gemeente ingetrokken. En bij de Efteling, wat wel open is, houden ze rekening met de hitte. Zo zijn er een aantal attracties dicht, zegt woordvoerder Steven van Gils.
8: Ja, het zijn ik denk 10 tot 15 attracties die op dit moment dicht zijn. En er zitten wel heel veel ook kleinere attracties bij. Dus ook de draaimolens en de traptreintjes. Maar ook bijvoorbeeld de Vliegende Hollander. Allemaal vanwege de hitte en om medewerkers daar niet in de volle zon te laten staan. En ook gasten. Sommige attracties zijn gewoon niet comfortabel voor gasten op dit moment.
1: Ja, en of het bij die attracties blijft, dat is nog niet helemaal duidelijk.
8: We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk attracties open kunnen blijven voor de mensen die hier zijn. Maar het kan altijd zijn dat er nog een enkele attractie zal moeten sluiten vanwege de warmte. En omdat het ook gewoon niet prettig wordt als gast om erin te zitten.
0: Ja, toestand.
1: Ja, zeker. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. In 2024 reed hij met zijn auto 6 mensen dood. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkende dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens het proces geen duidelijke verklaring, zegt deze NOS-correspondent.
9: Hij kwam met de onnavolgbare complottheorieën, bedreigde de rechtbank en dat ging dan ook weer gepaard met heftige schreeuwpartijen. Hij schreef zelfs verwarrende brieven naar nabestaanden van slachtoffers. En eigenlijk vooral het belangrijkste is dat hij in dat hele proces en ook nu niet geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn motief. En dat is ook vooral voor de nabestaanden behoorlijk lastig bij de verwerking. Voor hen is dan ook vooral nu een opluchting dat het proces voorbij is.
1: Ja, en dan toch nog even weer terug naar die hitte, Maarten, maar dan nog wel een geinige oplossing. Dat is vooral voor de nacht. Een Britse man heeft een perfecte en goedkope oplossing gevonden om je bed fris te houden. Hij gebruikt koelmatjes die eigenlijk zijn gemaakt voor honden. Ja, die kun je voor enkele euro's kopen in elke dierenwinkel zo'n beetje. Dat is eigenlijk dus om je hond koel te houden. Maar als je die gewoon nieuw koopt, koelt en in je bed legt, heb je daar een hele nacht profijt van. En steeds meer mensen zijn dit nu ook daadwerkelijk aan het gebruiken.
0: Oké. Het is niet zo dat als je 's morgens wakker wordt dat je...
1: Ja, dan blaf je wel. Maar ja, bijwerkingen die staan op de verpakking. Ja, dus dat komt helemaal goed.
0: Goed, nou, ik heb een heerlijk verkoelend liedje in de aanbieding. Dit is ongeveer de meest aangevraagde van het afgelopen half uur.

En klaar, Fatboy Slim en de Rockefeller Skank. Dankjewel, het was Paul die hem aanvroeg. Fantastische plaat inderdaad. De volgende die is voor... Oh, nou klik ik het net weg. Oh nee, Monique. Monique, ja, we gaan even lekker al een klein blikje vooruit hebben. Hij komt er voor velen toch echt aan. Althans, dat hoop ik voor je. Even ertussenuit. On a Summer Holiday van Cliff Richard.

Cold Heart, Elton John en Dua Lipa. En die was voor Hanneke. En daarvoor Waves nog. Dat is wel leuk. Dat was een berichtje van Alex. Die zei, hey, het is heet. Veel mensen zijn nu aan het zwemmen of willen dat graag. Maar ik wil ook wel graag even aandacht hebben voor de mensen die zondag meedoen met Swim to Fight Cancer. Dat is in Tilburg, PSH van omstreken. En die wil die heel veel succes wensen. Ja, dat is allemaal voor het goede doel. En dat is hartstikke mooi, Alex. Mooie gedachte ook. En welk liedje past daar dan goed bij? Nou, Waves van Mr. Props. Dus met bij deze met veel liefde gedraaid. En hopelijk dat er gewoon veel geld wordt ingezameld voor Swim to Fight Cancer. Komende zondag dus in Tilburg. Dan nu, ja, misschien wel even de zomerrit van dit moment. En al heel veel aangevraagd. Waaronder door Bas, ja. Rutgertje van Barneveld. Waar gaat het eindigen met die jongen? De zwoele zomernachten. En dat was het vannacht. Goeiedag zeg.

Goedemorgen van Barneveld en zwoele zomernachten. Nou, we blijven nog een beetje in die zomerse sfeer, want ik kreeg een appje binnen van Lucas en die kwam met een liedje en ik ken het helemaal niet. Daar ga ik altijd wel even luisteren. Maar dit schijnt een hitje te zijn in Spanje. Quevedo heet het. Elvis Crespo doet ook mee, die van Suavemente. En dat liedje heet La Graciosa. En ik werd er wel heel erg blij van, dus die ga ik gewoon doen.

0: cosa rossa.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Hey, hallo! Denny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dennyveralive.nl. Ik zie je daar.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
14: Werka Mechanica die er toe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
13: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Koverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Iets over twee uurtje. Twee van Bel en Bestel. Annemieke van de HWB. Waar staan de files?
17: Onder andere op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij Hogerheide heb je nu een kwartier vertraging. Dan naar de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef staat een auto in brand. De weg is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. Dan de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maaspracht. Bij Boksmeer heb je nu nog een kwartier oponthoud.
0: Dankjewel. Nou, wat wil je horen? De vraag blijft nog steeds staan. Laat het maar weten in de app. Eén appje is al genoeg. Dan gaat hij mee op de stapel die mooi aan het worden is. En nu weer een nieuwe toevoeging krijgt. Even kijken, hallo.
18: Maarten, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
18: Buiten mijn muzikale spectrum, maar Knocking Bird Hill van Roots Syndicate. Vanwege het weer. Gij snapt daar wel, hè. Prettige uitzending. Houdoe.
0: Houdoe, snap ik zeker. Want dat is lekker tropisch. Knocking Bird Hill komt er zometeen aan, Erik.
19: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
23: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
25: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
26: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
28: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
29: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
30: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
29: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
31: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
32: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
31: Omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Brabant.
1: Bel en bestel.
2: Het mooiste tralala-programma van de Brabantse radio. Omdat jij het allemaal aan mag vragen. Bel en bestel, uurtje 2. Nou, goedemiddag. Hoe is het buiten? Laat het even weten in de app, want ik zit in de airco. Ja, we moeten een beetje het hoofd koel houden hier met al die drukke administratie. Dus hoe is het buiten? Laat maar even weten, mocht je wel buiten zijn. Of hard aan de slag. Heb je zo gestuurd, denk ik dan. En misschien kan ik dan ook nog wat voor je draaien. Want ja, waarom zou je er niet gelijk een liedje bij aanvragen? Ja, toch? Nou, doe dat even. 06-573-28203. Normaal doe ik eigenlijk geen carnavalsliedjes door de week. Of door het hele jaar heen, zeg maar. Tenzij we richting carnaval geraken, dan moet je een beetje in de stemming komen. Maar het is nu zo'n idiote dag dat ik één kleine uitzondering wel wil maken. Een klein stukje van een liedje dat al de hele middag wordt aangevraagd. Nee.

0: alles voor een klein beetje verkoeling. Zelfs de titel van een liedje kan al helpen. Nilsson en IJskoud. Er komen ondertussen heel wat foto's binnen van mensen binnen airco's, buiten airco's. Er zit iemand onder een overkapping met 97 graden. Oh, oh, oh, oh. Sterkte allemaal. Judith heeft last van een lekke koppakking. Oh, toestand, wachten enzovoorts. Nou, un canto a Galicia.
1: Hey,

0: denk dat de lekker koppakking figuurlijk was bij Judith. Ze moet nog tot 4:30 werken. En dan nog even een kwartiertje in de oven. En dat is dan de auto naar huis. En Vanilla Ice, dat leek er dan wel wat. Ja, dat is zeker lekker. Zometeen richting het nieuws met Mark. Het zweet staat ook bijna op het hoofd.
1: We hebben hier een hele goede airco.
0: Maar het is wel druk.
1: Het is heel druk.
0: Een heleboel hitte nieuws natuurlijk.
1: Ja, dat heeft ermee te maken ook dat code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Maar er gaan ook dingen wel door.
0: Nou, zometeen details.
2: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
3: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
4: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
3: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
7: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
0: Het is bijna 2:30. Eerst langs de AWB met een steeds langer wordend lijstje volgens mij. Dat is mooi.
8: Ja, dat klopt. Er staat 75 kilometer file nu op de A4. Westkant van Brabant, van Rotterdam naar Antwerpen, heb je dus de afrit Tolen en knooppunt Markiezaat een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum, tussen Werkendam en Gorkum, doe je er ook een kwartier langer over. Dan naar de regio Os, de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een uur extra. Rechterrijstrook is daar dicht vanwege een autobrand. Je kan omrijden via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: En nou, het weer, dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen, want dat voel je vanzelf. Het is gewoon snikheet, bijna 40 graden vandaag en het is zonovergoten. En heel weinig wind ook, dus nou, dat. Het nieuws met vast nog veel meer over het weer. Mark?
1: Ja, zeker. Er worden overal in de provincie natuurlijk de nodige maatregelen genomen tegen de hitte. Spoorpark Live in Tilburg wordt voor vandaag afgelast. En ook bij ons in Brabant gaat niet door. Het zijn twee festivals in Tilburg en Eindhoven. Beide gemeentes hebben de vergunning ingetrokken. In Ilvarenbeek is ook een evenement. Dat gaat wel gewoon door. Brew at the Zoo. Een festival voor speciaal bier in het dierenpark. Het heeft ook wat minder last van de hitte, zegt Rens Willemsen, de directeur van Beekse Bergen.
10: De belangrijkste nuance zit hem in, en met andere festivals, dat Brew at the Zoo een avondopenstelling is van het safaripark regionaal, waarin onze bezoekers in de bosrijke omgeving die we zijn kunnen genieten van het safaripark. Uiteraard zijn er wel extra maatregelen getroffen, zoals veel extra drinkwaterpunten, extra schaduwplekken.
1: Ja, hij zegt ook dat veel mensen die hen bellen blij zijn dat het uiteindelijk doorgaat. En dan nieuws over morgen. Daar hebben we Floris Lefebvre, onze weerman, heel even voor aan de lijn. Floris, want code rood wordt verlengd, hè?
11: Ja, code rood wordt inderdaad verlengd tot en met morgenavond om 9:00. Voor grote delen van het zuidoosten van het land, daar blijft die hitte echt nog lange tijd aanwezig. En daarnaast wordt het ook heel erg broeierig door een hele hoge luchtvochtigheid. En die code rood is dus morgen niet voor niets verlengd in Brabant.
1: Ja, dankjewel voor nu. Heel even kort, zometeen natuurlijk na 5:30. Een uitgebreid weerbericht ook weer met je. Tot dan. Dan over een reddingsteam met speurhonden. Dat vliegt vanmiddag vanaf Eindhoven Airport naar Venezuela. 65 hulpverleners en 8 honden gaan daar op zoek naar slachtoffers na de aardbeving van donderdag. Daar was dus een aardbeving, kort na elkaar, 2 zelfs. En waar eerder werd gesproken over 188 doden, is dat aantal vandaag verder opgelopen naar 235 dodelijke slachtoffers. En mensen houden rekening met de hitte vandaag door bijvoorbeeld radiatorfolie voor de ramen te plakken. De oproep is om niet de weg op te gaan, maar voor mensen die wel moeten, omdat ze moeten werken, is er vaak weinig vastgelegd bij hitte. Ook niet in de Arbo-wet, zegt Roland Mulder van de economieredactie van de NOS.
9: is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
1: Als werknemer ben je dus vaak ook afhankelijk van de maatregelen die je baas neemt. Ja, en dan nog maar even een tip voor de warmte. Hè. We hadden het hondendekentje een uur geleden, Maarten.
0: Ja.
1: Maar de Britse Hannah Fry, dat is een bekende...
0: Een goede achternaam ook.
1: Ja, voor dit weer zeker. Nou, die heeft een doctoraat behaald in de vloeistofmechanica. Oh. Is in Engeland ook wel een bekende wetenschapper.
0: Ja.
1: Die toont een hele simpele manier, maar wel efficiënte manier... om je hete auto wat sneller af te koelen. Je moet aan de ene kant van de auto het achterraampje open doen, maar een klein beetje.
0: Ja?
1: Niet helemaal open, gewoon een klein beetje. Dan loop je naar de andere kant van de auto en dan doe je de voordeur zeg maar open.
0: Oké, okay, aan de rechterkant.
1: Aan de rechterkant, of ja, maakt niet uit, of aan de linkerkant. Ja. En dan ga je met die deur wapperen. Maar doordat je ermee wappert, heeft het ook een zuigende werking als je hem open doet iedere keer. En die zuigende werking zorgt er dan weer voor dat er frisse nieuwe lucht vanuit dat kleine gaatje in het raampje je auto ingaat.
0: Oh.
1: En dat is de allersnelste manier om je auto iets koeler te maken. Kijk, met 40 graden, het blijft warm, maar wel iets verfrissender.
0: Ja, want binnen in de auto, als die de hele dag heeft gestaan, dan is het waarschijnlijk nog veel warmer.
1: Oké.
0: Dus aan de ene kant het achterraampje stukje open.
1: Klein beetje.
0: En dan loop je naar de achterkant. Ja, en dan ga je met je deur staan.
1: Als een totale idioot staan wapperen met je deur.
0: Kijk uit dat je vinger er niet tussen komt.
1: Dat ook, ja.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, je hoeft niet helemaal dicht te vallen. Hè.
0: Nee, maar ik ga dit straks testen.
1: Ja.
0: Ja,
1: dit werkt dus volgens haar echt. En zij heeft er heel lang voor gestudeerd. Ja. Dus ik denk dat dat goed komt.
0: Dan ga je rijden.
1: Zet je airco aan natuurlijk, of het raampje open. Maar ja,
0: wat
1: goed begin.
0: Ja, ik ga het echt testen.
1: Oké, nou heel goed.
0: Goeie man, heerlijk. Maarten Kortleven. Lekker, bellenbestel op de radio. Deze werd aangevraagd en die heb ik al heel lang niet gehoord. Dus dat is hartstikke leuk. Digidex en even daaroveren.

0: Frankie Goes to Hollywood and Relax.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Ja, de stembus is geopend, hè? Ik weet niet of je dat meegekregen. En als je dan toch in de tuin zit te puffen, of ergens binnen bij een aircootje, en je denkt van, oh, laat me met rust, ik wil gewoon even helemaal niks, dan is het misschien een idee om toch heel even de iPad of de laptop open te klappen en gewoon in alle rust even een stemlijstje in te vullen. Als je dat nog niet gedaan hebt, ga naar omroepbrabant.nl/top100. En top 100 is dan met cijfers 100. Daar vind je de stemmodule en het werkt heel intuïtief. Als je denkt van nou, ik wil Guus Meeuwis, dan typ je Guus in en dan vult hij alles al automatisch aan en dan kun je liedjes kiezen. Uiteindelijk minimaal 5, maximaal 10 liedjes en het is allemaal Brabants spul. Als het maar uit Brabant komt en dat kan van DJ Tiësto tot aan Albert West zijn en van pakkenbeet Björn van der Doelen tot aan nou Gerard van Maasakkers en dan via de BZB. Oh, BZB, die pak ik er gelijk even bij. Naar Cressip. Het kan allemaal. Omroepbrabant.nl/top100. Doe daar even je ding en vul even een lijstje in. Hoe meer mensen een mooi lijstje invullen, hoe blijer wij worden en hoe mooier die lijst ook wordt. We willen graag echt een record aan stemlijstjes hebben, dus help even mee. Zeg het woord ook. Spoor anderen aan om te stemmen. Dan komt het helemaal goed. Ik zei al, de BZB die moet ik er even bij pakken. Want die werd eerder vanmiddag ook al aangevraagd. Dat is misschien ook wel een beetje goed voor bij het weer, hè. Ik kreeg namelijk een appie. Vanavond BZB op Lulboompop in Megen. Gaat dat wel door dan, Lulboompop? Overal worden dingen afgelast. Ik hoop het in ieder geval. Ik heb daar nog niks over gehoord of dat wel of niet doorgaat. Megen dus. Groetjes van Pascal. Nou, dan gaan we dat doen. En het is wel weer voor een lekkere koning Pinteman. Ik sluit niet uit dat ik er vanavond eentje opentrek. Niet te veel drinken, hè? Ook genoeg water. Maar

0: Pinteman.
1: Onze God.
0: Onze God.
1: Ja. WZB Koning Pinteman is gewoon stembaar. Omroepbrabant.nl/top100. En toen dacht ik ineens... hé, dit is een uitkomst.
2: En dan nu, extra goed verkrijgbaar, het bel- en bestel huismerk.
1: Het huismerk, dat betekent Brabants product. Ja, wij hebben in ons winkeltje huismerk. En dat is Brabants spul. Zullen we straks even een half uurtje gewoon Brabantse dingetjes doen? Dat is leuk. Dus heb je iets dat uit eigen provincie gedraaid mag worden? Geef het even door in de app, dan krijgt het voorrang straks. Dus even een half uurtje Brabants product zometeen. Kom maar door, 06-573-28203. Het huismerk is extra goed verkrijgbaar straks na drieën. Dus, kom door met een leuke, weet ik veel, Guus Meeuwis, Cresip. Maakt me niet uit, als het maar Brabants is. Mungo Jerry, ook al eerder vanmiddag aangevraagd. Iedereen heeft toch de zomer in de bollen. In the summertime. Ik bel en bestel op Omroep Brabants.

0: Hij stond op standje 10, zegt Bertha zojuist, die deze aanvroeg. Neil Diamond en Beautiful Noise. Einde van dit uurtje. Zometeen dus een half uur lang Brabants product. Wat wil je horen? Het is allemaal versneld draaibaar en welkom. Want ja, de Brabantse Top 100, hè, de stembus is open. Je kunt je stemlijstjes inleveren. En om dat te vieren, even een half uurtje huismerk. Zometeen in Bel en Bestel.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
13: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
15: SVK Benelux.
14: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
16: Mijn papa verkoopt stoelen.
17: Dit
14: in Mil, Reuzel en Riethoven.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd. Tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op. En daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS.
0: Dit was het NOS en de rest kwam er niet achteraan. Nou, was iets te snel op, weet je veel, knopje stop gedrukt bij de NOS, denk ik. Nou, het NOS-journaal hebben we gehad. Dan kunnen we door naar Dennis Mooij van de ANWB, want die heeft wat files te melden.
6: Zeker, Maarten. Op de A2 heb je 10 minuten vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Dan de A27, Breda-Gorkum, tussen Werkendam en Gorkum ook 10 minuten vertraging. A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een uur extra. Daar staat 10 kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Den Bosch, knooppunt Deil en Tiel over de A2 en de A15. En op de A50, maar dan van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode, 10 minuten extra.
0: Dankjewel. Het huismerk van Bel en Bestel is extra goed verkrijgbaar het komend half uur. We gaan alleen maar Brabants product draaien vanwege de opening van de stembus voor de Brabantse top 100. Dat is gisteren gebeurd. Die stembus is nog wel even open tot 2 juli. Maar wacht niet te lang en doe het gewoon. Vul jouw lijstje in via omroepbrabant.nl/top100. En wil je iets Brabants aanvragen, iets uit onze eigen provincie, dan is dat van harte welkom. Gewoon even appie sturen. Daar kan niet mee.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
15: SVK Benelux.
14: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
22: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
23: Race als een pro bij Outdoor Kartcircuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kartcircuit De Landsart.
24: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
23: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
25: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
26: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse top 100.
25: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Meeuwis en Mag ik dansen? Als start van dit half uurtje Brabants.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Er was een aanvraagje van Iris die zei... Hey, mag ik dansen van Guus? Want ze is onderweg naar het concertgebouw... omdat hij daar vanavond een optreden geeft... dat, als het goed is, gewoon doorgaat. Ze denkt wel dat het weinig dansen wordt bij dit weer. Nou, ik mag hopen dat ze in het concertgebouw... dan ook gewoon een beetje de airco aan hebben staan, Iris. Ze heeft in ieder geval een waaiertje bij zich... met een Brabander logo erop. Kijk, dan weet iedereen gewoon wel dat je uit de goede provincie komt. Goed, een half uurtje Brabants dus... omdat de stembus voor de Brabantse Top 100 gisteren is opengegaan. Het feestje is weer begonnen. En dat betekent dat die... eerst moet worden samengesteld door jullie. Door jou en jou en jou en jou, daar allemaal thuis. En dat doe je via omroepbrabant.nl/top100. En als hij er dan uiteindelijk is, dan gaan we hem op 7 juli... de 7e van de 7e uitzenden. En de 7e van de 7e is tegelijkertijd ook de dag van de zachte G. Want de G is de 7e letter van het alfabet. Hebben we goed verzonnen allemaal, hè? Ja, ons eigen feestdag. We gaan er gewoon een feestdag van maken. En laten we hopen dat over een paar jaar iedereen gewoon zegt van... hey, zullen we de dag van de zachte G gaan vieren? Want je moet hem met z'n allen een beetje vieren. Dus doe iets die dag. Zet sowieso Omroep Brabant aan. Haal een taartje bij de bakker en vier dat het de dag van de zachte G is. Je kunt trouwens ook op die 7e van de 7e... je kunt het nu al in de agenda zetten, langskomen bij ons. Want we gaan... die hele dag uitzenden vanuit Gemert. Zachte Gemert. Ja, dat doen we gewoon. De hele dag zijn we daar met Omroep Brabant. Radio, televisie, online, social kanalen. Het is één groot feestje. En je kunt gewoon langskomen op het fietsje of met de auto. Het is gezellig, kopje koffie, enzovoort, enzovoort. Nou, genoeg reclame gemaakt, terug naar de muziek. Deze werd ook regelmatig aangevraagd. En dus pakken we hem er even bij, want het zijn echt helden uit Brabant. The We See Experience.

0: stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Hey,

soms gaat de tijd zo snel. De hoogste nieuwe binnenkomer van vorig jaar, die is ook al aangevraagd. En ik zag ze volgens mij, ik zag ze net rondlopen hier. Dat kan, want ze zitten vanavond in de talkshow Vrijdag, die vanavond natuurlijk op televisie te zien is. Die gasten van even serieus. Of we die dan even willen draaien, natuurlijk. Hop, daar gaan we dan. Baila de gasolina. En nog tot aan het nieuws van 3:30. Alleen maar Brabants product vanwege die Brabantse top 100. En ja, dit is natuurlijk stembaar, laten we wel wezen.

0: Wat een leuk liedje is dit, hè? En je had hem wel herkend, toch? Die van VO heeft de kunst. En Noel Havens. En wat een dag.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Ik kreeg een appje van Corrie. Corrie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij zat lekker te luisteren en jij had ook nog wel een tipje voor ons. Nou heet jij Lichtvoet.
3: Ja, ja, klopt. Ja.
0: En deze zanger heet ook Lichtvoet.
3: Ja, ja.
0: Ik vermoed dat je hem kent.
3: Ik ken hem, ja. Dat is mijn oudste zoon inderdaad.
0: Och, kijk, je oudste zoon. En die heeft een liedje.
3: Die heeft een liedje gemaakt, ja.
0: Ja, ja, ja. Dus het is een Brabander.
3: Het is een echte Brabander.
0: Nou, dan zou daar zomaar ook Brabants Top 100 materiaal kunnen zijn. Hij kende hem niet, maar ik heb even zitten luisteren. Zo'n leuk liedje.
3: Ja, dus inderdaad. Daarom dacht ik ook van, nou, ik moet er eens iets mee doen. Want, ja.
0: Zingt hij al lang? Zong hij vroeger ook al, toen hij klein was?
3: Nou, hij zingen. Hij is van zijn 12, 13 jaar is begonnen met muziek te maken. En ja, naar aanleiding van Volumia, zeg maar. Sander Buzet heeft zichzelf piano gaan leren spelen op videobanden van Volumia.
0: Okay.
3: En zo is het eigenlijk ontstaan. En heeft hij allemaal wat muziekjes geschreven en gedaan. En allemaal in de kast blijven liggen. En nou dacht hij zo van, ja, nou moet ik nog eens een keer iets mee doen.
0: Nou moet het maar een keer, zeg maar.
3: Ja, hij heeft er zelf iets, zelf actie ondernomen om een liedje van te gaan maken.
0: Ja, en jij werpt je nu op als zijn persoonlijke manager, plugger enzovoort.
3: Nou, nee. Het kwam eigenlijk meer door dat 100%, of door de 100%, dat 100, top 100
0: ja,
3: gebeuren.
0: Ja.
3: En aan aanleiding daarvan hadden we dus wat mensen in de familie. En die zeiden zo van, zou dat niks zijn?
0: Precies, ja. En jij bent zijn grootste fan natuurlijk, hè?
3: Ik denk het wel.
0: Ja, denk het wel, ja. Ik heb even zitten luisteren. Ik zeg al, ik vind hem leuk en ik vind hem zo leuk. Ik heb hem nu ook toegevoegd gewoon, dat hij stembaar is in die Brabantse Top 100. Dus je weet maar nooit hoe Koen Haas vangt.
3: Nee.
0: En dan gaan we hem nu voor het eerst draaien. Marcel Lichtvoet dus, uit Breda volgens mij, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Ja, klopt. 1000 kleuren. Corrie, dank je wel, hè?
3: Ja, hoor.
0: Houdoe. Daar komt hij dan.

0: Marcel Lichtvoet, zo heet hij dus. Er komen best wat reacties op binnen. Nou, dat klinkt best lekker. En wat een leuk nummer mijn stem heeft Marcel alvast. Nou ja, je kunt er dus op stemmen via die omroepbrabant.nl/top100. Mark, we gaan naar het nieuws. Wat heb je?
1: Code Rood is verlengd tot en met morgenavond. En Maarten, soms kun je maar beter een heel slecht bewaard geheim hebben.
0: Ik ben benieuwd.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Het is al 2 minuten bijna over 3:30. Eerst langs de ANWB. Dennis, mooi, waar staan de files?
5: Nou, alles bij elkaar opgeteld staat er 35 kilometer file in Brabant. Het wordt wat minder druk. Maar daar merk je niks van op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoppert Bankhoef ben je namelijk 3 kwartier extra kwijt. Er staat 10 kilometer. Er heeft daar een auto in brand gestaan, maar de weg is nu weer vrij.
0: Dankjewel. Nou, kom. 1, 2, ja.
3: Omroep Brabant.
0: Laat er geen zin in. Er zit misschien een beetje zonnesteekje op het knopje. Het is buiten heel erg warm hier en daar. Hoog in de 30, misschien wel in een tuintje een 40 graden. En dat is gewoon absurd heet. Nou, hoe het verder met het weer gaat enzovoorts, dat horen we. Vast en zeker ook in het nieuws van Mark Versteden.
1: Ja, zeker, want we zijn de warmste van Nederland. In Eindhoven was het een half uurtje geleden 38,2 graden. Daarmee is het de heetste plaats van het hele land. Ook op andere plaatsen in Brabant is het natuurlijk bloedheet. En nog altijd code rood ook. En dat is verlengd tot morgenavond, zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza.
0: Ja, ik zit te zoeken, maar waar is hij? Ja.
1: Ik heb een hele goede Floris-imitatie anders.
0: Ja.
1: Heeft ook die computer hitte gehad waarmee ik het heb ingeladen?
0: Nee, ja,
1: nou, dan helaas. Moet je maar van me aannemen dat hij het heeft gezegd.
0: Ja.
1: En het is ook echt zo. Tot morgenavond 9 uur is dat dus verlengd code rood. Voor 4 provincies, de zuidelijkste 4 provincies. En daar horen wij dan bij. En daarom gaan er allerlei evenementen vandaag ook niet door die code rood. Zoals Sportpark Live en bij ons in Brabant. Of die dan ook morgen niet doorgaan omdat code rood dan verlengd is, dat is nog niet duidelijk. Organisator This is Live is nog niet bereikbaar voor commentaar. En de brand van afgelopen nacht in een lunchroom in Goorle is aangestoken. Dat meldt de politie. De daders staan op beeld en de politie roept dan ook op om zich te melden. Als ze dat nalaten, dan worden de beelden waar ze herkenbaar op staan publiekelijk getoond. En het is een warme dag, maar voor veel mensen ook een mooie dag. Het is 26/06/2026. Dat is een populaire trouwdatum. Elkaar het jaarwoord geven met zulke hoge temperaturen is helemaal geen probleem, zegt deze trouwambtenaar.
6: Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde. He? En dat doen we gewoon. Dan waait je mee, watert je erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nou eenmaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
0: Ja, die heeft er zin in, die...
1: dat is ook... Maar goed, zo eentje kun je er maar beter bij hebben.
0: Ja, heel goed. Heel goed.
1: Ja. Ja, en logo's van merken als Levi's of Heinz in Amerikaanse stadions tijdens het WK worden bewust buiten beeld gehouden, soms ook afgedekt, omdat ze geen officiële sponsor van de FIFA zijn. Maar dat werkt juist averechts, blijkt nu. Want juist die merken met een doek eroverheen of een sticker erop, die scoren wereldwijd het beste en krijgen de meeste aandacht. Ja, dat is natuurlijk niet wat de FIFA eigenlijk zou willen.
0: Heb je volgens mij ergens... Er is één zo'n stadion dat heet de andere dagen van het jaar het Levi's Stadium.
1: Het Levi's Stadium, ja. Dus daar heeft Nederland gisteren gespeeld.
0: Ja, daar hebben ze een heel wit doek omheen gespannen.
1: Ja.
0: Maar het logo van Levi's is zo iconisch.
1: Ja, dat is een soort Batman-achtig logo. Ja,
0: zo
1: met van die vormen.
7: Ja. Je ziet gewoon duidelijk dat Levi's is.
1: En alleen dat soort bedrijven doen nu ook... Ja. Levi's bijvoorbeeld zelf maakt nu ook reclame in Amerika. En dan is het logo aan het eind van de reclame afgedekt. Dus ze maken er zelf ook grapjes over. En dat werkt zo goed dat ze er eigenlijk meer aan hebben... dan dat de sponsoren die heel veel honderden miljoenen met elkaar betalen... daar nu aan hebben.
7: Mooi, man. Ik denk dat Infantino zijn nagels er vanaf bij.
1: Ja, dat denk ik ook.
7: Dan gun ik hem dan ook wel weer. Ja. Maarten Kortleven. Het half uurtje Brabants is voor

Uit Volendam, The Cats en Vaya Con Dios, aangevraagd door Kees eerder deze middag. Nou, wat wil jij nog horen? Ik heb nog een kwartiertje ongeveer op de klok. Dan is het de beurt aan de Piepende Bandenshow richting de avondspits. Kom maar door, gewoon nog even een appje sturen via 06-573-28203. Het is allemaal van harte welkom. Deed ook Ria. En Ria die schreef, hey, ik wil heel graag Bruno Mars nog eens horen met Risk It All. Zo mooi.

Aanvraagje van Gabrielle, Emma Kok en André Rieu. En voilà. En ze zei, ik heb ze ooit in het Chassé Theater gezien. Het was helemaal fantastisch. En dat geloof ik. Want die dame die kan wel zingen. Zo piepjong dat ze nog is. En we gaan zo meteen eens even kijken wat de Piepende Bandenshow allemaal in petto heeft. Want die gaat straks beginnen, hè, na 4 uur. Even lekker de avondspits in met de portie gezelligheid. Dit is een lekkere klapper. Hij werd op de valreep aangevraagd. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel even lekker. Pak de luchtgitaar erbij. Niet te druk doen en niet te druk doen. Rustig aan, dan komt het goed. En hou het hoofd koel. Guns N' Roses natuurlijk. Nog net uit de jaren 80. Op de rand van de 90's. En Sweet Child of Mine.

0: hij klaar, Axl Rose? Ja, hij is helemaal klaar. Dan kunnen we naar... Hopla.
1: De Piepende Bandenshow.
0: Inderdaad, zometeen gaan we de avondspits in tussen 4 en 7 met de Piepende Bandenshow. Christian, die is van de partij. Onze Stef, die is nog steeds op vakantie, hè?
2: Ja, die is al in IJsland geweest. Volgens mij zit hij ergens op een warm eiland, maar ja, daar had hij eigenlijk helemaal
0: niet mij, doen. Ik dacht dat hij Roentemhausen bleef wel.
2: Hoor. Nee, hij was nu naar ergens volgens mij op een Canarisch eiland, geloof ik, dat hij nou zit.
0: Nou ja.
2: Of hadden we even de schijn op moeten houden dat hij thuis was om de inbrekers. Jongens, er is niks te halen bij Stef thuis. Echt werkelijk niet hoor. Dus neem de
0: maar
2: moeite voor.
0: Had hij net goed thuis kunnen blijven.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker.
0: Dus
2: ja.
0: We hebben weer een vervanger.
2: Ja, een hele bijzondere, want die gaat echt heen en weer rennen.
0: Die gaat heen en weer
2: Koen,
0: rennen?
2: Ja, Koen, want die moet ook op tv dadelijk.
0: Oh ja.
2: Want die moet de dag van de zachte G en de Brabantse top 100 natuurlijk even een beetje pluggen.
0: Ja, natuurlijk, ja.
2: Dus dat doet hij bij vrijdag en dat begint om 17:15. Ondertussen moet hij hier ook zijn, dus die loopt de hele tijd heen en weer. Dus dat wordt heel spannend.
0: Komt goed allemaal.
2: En dit weer allemaal, of dat allemaal lukt, maar dat denk ik wel.
0: Ja. We hebben natuurlijk iemand nodig om het weekend af te roepen. Dan moet je je nu even melden. Even duimpje omhoog in de app. Doe maar duimpje omhoog in de app als je het weekend wil afroepen. Want dat is wel even nodig natuurlijk. Nog een klein tipje of gaan we gewoon lekker...
2: We gaan het wel hebben. Dat is wel treurig.
0: Ga je het hebben over de hete?
2: Ja, nou, ook een beetje de gevolgen ervan. Want veel mensen hadden hele leuke dingen georganiseerd.
0: Oh ja, dat is wel...
2: En plannen opgevat om daaraan mee te doen. Ja, en het een na het ander gaat van de agenda af.
0: Ja, dat is wel...
2: En daar komt een hoop bij kijken. En daar willen we het ook nog wel even over hebben. Dus. En voor de rest gewoon fijne muziek en een beetje verkoeling.
0: Precies,
2: en
0: lekker luisteren. Goed, veel plezier. Zo meteen Piepende Bandenshow.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
11: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Jan van de Putten.
2: Ja, dat is Jan van de Putten inderdaad. En dat was Jan van de Putten. 3 minuten over 4, we gaan naar Dennis Mooij van de AWB. Dennis, hoe is het op dit moment op de weg?
15: Nou, in Brabant staat nu 25 kilometer file. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Bij Hoge Heide doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En je bent 5 minuten langer onderweg op de A59 van Den Bosch naar Os bij Kruisstraat.
2: En nog geen smeltende wegdekken en dat soort dingen?
15: Nee, niet dat ik weet.
2: Ja, we moeten het ook niet jinxen, zeggen ze dan, hè?
15: Ja, precies.
2: Nee, dan houden we daar maar verder onze mond over. Nou, Dennis, dankjewel. Hou ons een beetje op de hoogte.
15: Ja, ga ik doen.
2: En voor de rest zijn we nog steeds op zoek naar iemand die even het programma wil openen. Dus wil jij dat doen? Doe dan even een duimpje omhoog naar het volgende nummer. Via de app 06-573-28203. Even roepen. Fijn weekend. Piepen de bandjes naar huis. Dat werkt zo'n beetje. En je mag het ook met een voiceberichtje doen. Dus dan spreek je het gewoon even in. En dan stuur je het ook naar hetzelfde nummer. Dus 06-573-28203. Iets met piepende banden en fijn weekend om het weekend af te roepen.
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
21: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Mijn papa verkoopt stoelen.
23: In Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
22: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer popartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
23: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
24: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
25: Frans Bauer,
26: Resse, Guus Meeuwis
25: of La Fuente.
26: Stem nu voor de Brabantse top 100.
24: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
2: Joh, hebben we de hele afdeling vormgeving aan het werk gezet om er eentje met Christian en Koen te maken. Er staat gewoon de verkeerde erin. Nou, komt goed. Maar het is dus met Koen, maar die komt zo dadelijk deze kant op. Tenminste, als het programma geopend kan worden, en dat kan. Alfons, ga je gang.
27: Hey, we gaan van het weekend weer met Piepende Bandjes de reis doen, hé.
2: Hey,
27: met de warm.
2: Helemaal goed. Fijn weekend, hè.

0: The Romantics.
1: De Piepende Banden Show.
0: Ja, de editie van vrijdag de 26e juni 2026. En dat is er wel eentje die de geschiedenisboekjes ingaat. En waarom? Ach ja, ga even 1 seconde buiten staan en je weet het wel. Ik zie ook een fotootje van, even kijken, Robert voorbij komen. 40 graden in Volkel. Ja, daar gaan we dus al over praten, over dat soort temperaturen dus. Morgen dan is het nog een keertje heel warm, dus wees er maar op voorbereid. Het is nog 1 dagje, daarna komt er wel het een en ander, als het goed is, aan gedonder over ons heen. En dan zou er verkoeling moeten komen. Het wordt ons in ieder geval in het vooruitzicht gesteld. Voor die tijd, en dat is hartverscheurend, moeten er natuurlijk wel links en rechts het een en ander aan evenementen worden geschrapt. En dat gebeurt door heel Brabant heen. Want ja, evenementen zijn leuk, maar het moet ook veilig en het moet ook nog een beetje leuk blijven. Je ziet op de website en op de app er veel meer over. En we komen er zo dadelijk ook nog even op terug. Maarten, wat is, jongen?
2: Ja, je moet even Prodis 1 open schuiven.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Nou, ik zie iemand op nummer 2. Hallo?
2: Nee, op 1.
0: Op 1? Ja? Hallo?
3: Hallo, Christian.
0: Ja.
3: Koen hier.
0: Hey, Koen.
3: Wij zouden toch samen de Piepende Banden Show doen?
0: Ja,
3: ja,
0: je bent onzichtbaar.
3: Ja, nou ja, ik ben een soort van onzichtbaar, maar ik kan wel zichtbaar worden.
0: Oké.
3: Als jij nou eens heel eventjes de apparatuur pakt die naast jou staat.
0: Ja.
3: Maarten voor jou klaargezet.
0: Ja.
3: En jij loopt even naar de garage van Omroep Brabant. Dat is ongeveer een, nou, dat doe jij in een minuutje. En dan,
0: dat doe ik niet in een minuutje met dit weer, hoor.
3: Nou, dan doe er 1,5 minuut over.
0: Oké.
3: Dan ga ik niet zoveel uit.
0: Oké.
3: Komt dat wel goed, denk ik.
0: Oké, okay, nou, spannend. Oké. Okay, nou.
3: Ja, dan pak Maarten even de knoppen van jou over. Hoor ik vanzelf wel als die op zijn plek zit.
0: Ja.
3: En dan hoop ik dat jij gewoon lekker naar beneden komt. En dan gaan we het net even wat anders doen. Want ja, normaal is Stef er natuurlijk. Ja, dit is zo'n gekke uitzending. We moeten het heel eventjes net wat anders doen dan dat we misschien normaal doen. Want alles is anders vandaag. En voor sommige mensen is dat heel vervelend. Als we het inderdaad hebben over festivals en dat soort zaken, dan is dat gewoon ontzettend vervelend. Bij ons in Brabant, maar ook Spoorpark Laren. Voor sommige mensen, die moeten aan het werk. Die werken geraakt in de zorg of in het onderwijs of waar dan ook, waar ze niet te missen zijn. Vrachtwagenchauffeurs, ga zo maar door. En wij hebben werk op de radio. En soms moet je je werk net iets aardiger, iets leuker maken dan dat het misschien van tevoren lijkt te zijn. En natuurlijk zit je in de studio met airco en mogen we helemaal niet klagen. Dat doen we ook helemaal niet. Maar ik dacht, misschien moeten we het vandaag even net wat anders doen. Alleen het is helemaal niet zo leuk, denk ik, als ik dat van tevoren allemaal verklap bij Christian, die op dit moment onderweg is. Toch, Christian?
0: Ja, ik ben onderweg. Waar moest ik ook weer naartoe, Koen?
3: Je moet naar de garage. En
0: oh, naar de garage.
3: Dan ga je tussen de Brabantse busken en de witte bus die daar nu staat door. En dan zie je mij, als het goed is, zitten. En
0: toch niet in een ijsbad of zo, hè?
3: Nou, Christian, je weet, je bent een goede collega. Kijk, bij een slecht collega zou ik dat misschien wel doen. Maar bij een goede collega doe ik dat beslist niet. Nee,
0: we gaan
3: gewoon vandaag net even een beetje anders doen. Daar ben je toch wel voor in, hè?
0: Ja, daar ben ik voor in, hoor.
3: Nou, dat is hartstikke.
0: Kom ik trouwens wel door het hek heen?
3: Jij komt door het hek heen, want als het goed is, is het hek open. Dus dan kom jij daar doorheen.
0: Hoor je de trap? Ik stamp even wat harder, hè, voor het geluid, voor het effect. Wat is radio natuurlijk, hè?
3: Kijk, ik hoor hem al aankomen.
0: Ja.
3: We zijn nu nog maar een paar meter van elkaar verwijderd. Maar ik zei het al, Christian, soms moet je werk iets relaxter maken. Iets fijner. En dan is het fijn als je misschien net een klein beetje de pootjes koel kan houden. Dus ik zou zeggen, trek je schoenen uit.
0: Stop
3: je broek omhoog. Als je een zwembroek wil, heb ik die voor je bij me.
0: Nou, dan weet ik niet of dat verstandig is.
3: Ik denk dat Christian, wat zie jij voor je?
0: Wat zie ik voor mij? Ik zie een zwembad met een krokodil erin en met jou erin.
3: Wat vind je daarvan?
0: Ik vind het heel bijzonder.
3: Laten wij even naar de Spice Girls gaan met stop. Kan Christian namelijk even zijn broek opstropen, zijn sokjes uit, zijn schoentjes en heerlijk even een paar frisse theetjes gaan halen.
0: Oké, nou.

0: De Spice Girls.
1: Hoe vind je dit nou?
0: Met enige vertraging, ja. Oh. Ik heb het idee dat ik achterover ga dobberen.
1: Ja. Nee, dat ga je niet. Dan ga je die krukken zijn stevig genoeg.
0: Oké. Okay.
1: Maar wat vind je ervan?
0: Ja, ik zit wel met mijn sokken aan trouwens.
1: Ja. Waarom eigenlijk?
0: Omdat mij werd verteld dat dat leuk was voor het plaatje. Dus vandaar.
1: Goed. Je met zijn sokken aan in een zwembad. Maar goed, wat vind je ervan? Vind je het leuk? Of denk je, oh, help?
0: Ik dacht eerst, oh, help.
1: Ja?
0: Maar ik vind het leuk.
1: Oké, gelukkig.
0: Oké. We gaan de week even samenvatten in 11 seconden.
2: En Van Dijk, en daar gaat de volgende al.
3: We hebben zoals een vernevelaarpunt waar kinderen onder de sproeier kunnen staan.
4: Idealiter als hij gewoon op zijn gemakje ergens op de grond zit, dat we hem goed kunnen verdoven met een verdovingsgeweer.

0: Sander gek. En langzaamaan gaat de koelte van mijn enkels richting mijn wenkbrauwen, Koen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling uiteindelijk.
0: Dat was een beetje het idee, hè? Ja. We gaan even praten over de televisie.
2: Vrijdag.
0: Ja, en eigenlijk komt er nu een soort van ontboezeming. Want ja. Koen, jij komt tegelijkertijd op de radio als op de televisie.
1: Ja, hoe kan dat, hè?
0: Dus nu gaat uitkomen, Annemarie, dat ons radioprogramma gewoon niet live is. Ja. Wij opgenomen zijn.
3: En sterker nog, dat ik ook op twee plekken tegelijk kan zijn.
0: Ja, dat is ook zo.
3: En ieder uur terugkom.
0: Ook nog. Midden in de nacht zelfs, hè?
3: Ja, zeker. Het gaat maar door.
0: Ja, en dan hebben we allemaal lampen staan om te laten zien dat het gewoon dag is, hè? Maar goed, het is wel een hele bijzondere uitzending, want het is de laatste van het seizoen.
3: Ja, we gaan met zomerstop. 2 maanden eruit.
0: Maar dan kom je er wel weer in, toch zeker?
3: Zeker. Ja. Met gierende wanden. Ja, hè? Zo scherp als een herder.
0: Ja. Hey, die laatste, ja, één van de gasten, die kennen we al, want dat is Koen.
3: Ja. Maar over de dag van de zachte G, 7 juli. De dag die we nooit vergeten mogen.
0: Nee, precies. Nou, vertel het zelf maar even in 2 zinnen, Koen. Wat ga je vertellen straks?
1: Ik ga straks vertellen dat we niet moeten juichen met de handen in onze zakken, maar dat we juist feest moeten vieren met z'n allen samen. Of feesten doe je samen, vieren doe je samen op de dag van de zachte G.
0: Zo is dat. En die doen we op de 7e juli.
1: Ja, zeker. En dan zenden we ook de Brabantse Top 100 uit, waarvoor iedereen nog moet gaan stemmen.
0: Zeker. En dat kun je dus doen via de Brabantse Top 100. En je mag er, wat was het? Minimaal 5, maximaal 10.
1: Voilà.
0: Zeker. Heb jij al gestemd, Annemarie?
3: Ja, natuurlijk.
0: Wie staat er zeker in?
3: Het antwoord.
0: Wie staat erin?
3: Excuse me, jongens.
0: Ja, natuurlijk. Heb je nog meer?
3: Fleming. Fleming ook.
4: Ja, net op tijd.
0: Net op tijd, we rekenen hem goed.
4: Ook goed, ja.
0: Hey, en wat ga je nog meer bespreken?
3: Want, we hebben even serieus. Die staat ook in de lijst, denk ik.
0: Die staan zeker in de lijst, denk ik.
3: Ja, dus die komen 2 liedjes bij ons zingen. We hebben Robert van Beckhoven. Mm. De man met de allermooiste zachte G natuurlijk van Brabant.
0: Ja, zeker.
3: Die hebben we erbij. En we hebben een seksuoloog. Want ondanks dat het heet is, zijn er heel veel manieren om het nog wel leuk te houden thuis.
1: Ja. Dan ben ik ook wel benieuwd, want we hebben natuurlijk, nu weten we al dat we het net hebben opgenomen. Wat jij de beste manier vond om het te doen, Annemarie?
3: Oh, dit wordt meteen heel persoonlijk. Ik weet niet, ik doe niks. Ik ben single en ik woon alleen.
5: Ik zit
3: heel triestig met mijn voeten in een voetenbadje. Dat is mijn zomer, ja.
1: Nou, ik vond de ijsklontje wel interessant.
3: Maar had je die nog niet zelf bedacht?
1: Nee, die heb ik nog nooit gehad of gedaan of whatever. Wel ijsklontjes, maar niet op die manier.
0: Oh. Goed. Wil je meer weten? Kijk zeker. Nog meer dingen?
3: Wat zit er nog meer in? Wat hebben we nog meer? Oh, god, ik ben helemaal gebrainwashed door dit voetenbadje van jullie. Dit is te lekker. Hebben we nog meer? Was hem dat al? Ja, Thijs. Thijs gaat natuurlijk ook op zijn allerlaatste stage. Die gaat koeken bakken. Doet hij als geen ander. En we gaan de straat op, want je gelooft het nooit. Het is vandaag de dag, de internationale dag van de verkoeling.
0: Nou, of het zo heeft moeten zijn.
1: Ik wilde dat nog niet verklappen, maar dat was eigenlijk de aanleiding.
0: Ja. Oké, nou, helemaal goed. Ja, en er is meer te vertellen. Heel veel succes trouwens, hè. En goede zomerstop. En tot over 2 maandjes.
3: Dan zijn we er weer helemaal bij.
0: Mark Versteden is in de studio. Die mist al die verkoeling.
6: Ja.
0: Maar die heeft dan wel weer het nieuws bij zich.
6: Ja, zeker. Bij ons in Brabant is ook morgen afgelast. En ja, er is nog wel meer wat niet doorgaat.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
14: Een goed bed wordt aangemeten.
2: Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
14: Het verkeer, dat is er nog niet, dus die pak ik dan gewoon even, want daar ben ik voor. De A2 Utrecht richting Eindhoven tussen knooppunt Hintham en knooppunt Vught. 3 kilometer, je hebt er een kwartier vertraging, komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. En de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom. Daar nog een paar minuten vertraging, komt door een kapotte vrachtauto. Rechte rijstrook dicht. En op de A59 van Den Bosch naar Os tussen Rosmalen en Kruisstraat. 3 kilometer, 5 minuten vertraging. Nou, dan mogen jullie de rest weer doen, heren.
0: Oké. Op Brabant. Nou, dan ga ik je vertellen dat het bloed heet is. Maar ik denk dat je dat al een beetje in de gaten had. Zo tegen de 40 graden aan. Morgen ietsje minder warm, maar het komt wel zo'n beetje dezelfde kant op. Ook morgen wordt er weer code rood afgekondigd. Ook onder meer voor Brabant. En ja, de verkoeling die komt er wel, maar pas later in het weekend. En Mark Versteden zit voor ons klaar met het nieuws.
6: Ja, en dat nieuws is dat ook bij ons in Brabant morgen is afgelast. Het festival in het Philipsstadion. Dat laat de organisatie weten op hun eigen site. Door het verlengen van Code Rood gaan nu allebei de shows van het nieuwe festival niet door. Ook een oefenwedstrijd van RKC. Een hele rits aan weekmarkten van Gogh Live in Zundert. Het knoertoernooi in Wintelree en de kermis in Heest zijn allemaal geschrapt voor vandaag. En bij ons in Brabant dus ook voor morgen. De hele lijst met afgelaste evenementen wordt groter en groter, en die vind je bij ons op web en app. Een 19-jarige vrouw is vanmiddag ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een tractor in Rosmalen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur op een rotonde. Een traumahelikopter was opgeroepen, maar het slachtoffer was er al met een ambulance vandoor en naar het ziekenhuis gebracht. En royalty nieuws van The Royals der Royals toch wel. De Britse koning Charles en koningin Camilla gaan niet in Buckingham Palace wonen als de renovatie klaar is. Ze blijven in Clarence House, waar ze tijdens de verbouwing al woonden, zegt koningshuisdeskundige Justine Marcella.
15: Buckingham Palace, ja, dat is zo immens groot. Maar ook heel duur daarmee om te onderhouden, te verwarmen. En dat vindt Charles ook niet meer helemaal passen in deze tijd. Dus hij kiest voor wat kleiner, want dat Clarence House, ja, ik ben er binnen geweest. Ik vond het eigenlijk wat aan de kleine kant.
6: Ja, het betekent ook dat er een einde komt aan een periode van bijna 2 eeuwen... waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst van dienst. Dat zorgt in Groot-Brittannië natuurlijk voor het gesprek van de dag. En zoals je misschien wel weet, Christian en Koen, kun je in Amerika op alles wedden. En ondanks dat het basketbalkampioenschap is geweest en het WK voetbal loopt en er allerlei extreme weersomstandigheden zijn, is er een nieuwe nummer 1 als het gaat waar het meest op wordt gewed. Willen jullie een gokje doen op wat dat dan is?
1: Waar het meest op wordt gewed wanneer het kabinet valt.
6: Nee, het is het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Ja, waar, wanneer, kleurpak, jurk, wie er allemaal komen. En ook, gaat ze zwanger zijn tijdens of misschien na het jawoord. Het is allemaal onderdeel dus van het wedcircus waar inmiddels miljoenen in omgaan.
0: Nou, dat had ik nou niet gedacht. Ik heb er nog niet op ingezet.
6: Misschien doen dan.
1: Zet je wel eens in op dingen of niet?
0: Zet ik wel eens in op dingen? Nee, eigenlijk niet meer.
1: Mark wel, volgens mij, toch?
0: Ja, Mark is volgens mij wel een soort verstokte gokker op alles.
6: Dat valt mee, maar ik doe het heel af en toe, inderdaad. En in Nederland kun je op dit soort dingen ook niet inzetten. Ik denk dat we daar ook heel blij mee moeten zijn. Maar in Amerika gaat dit dus helemaal los.
0: Ja, hamergevechten, daar zet jij op in, toch?
6: Zeker!
0: Mocht ik dat niet vertellen?
6: Ja, wel, van die hondengevechten.
0: Hondengevechten, ja, ook, ja.
6: Ik heb zojuist ingezet op het waterworstelen. Ik heb €5 ingezet op Koen.
0: Oké. Nou, dan stap ik zo uit het water en dan zal een van de dames even mijn plek innemen. Dus dan komt dat ongetwijfeld
1: goed. Met alle plezier trouwens, in dit geval.
0: Ik denk dat het tijd is voor een plaatje. Ja, we gaan zo dadelijk ook nog iets meer vertellen over waar dit zwembad vandaan gekomen is. Want dat willen de mensen ongetwijfeld nu ook weten. Is lekker, joh.

0: De ultieme jukebox-hit van Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ja, Koen, neem jij het nou maar over, want jij weet waar dit vandaan komt, dit verhaal, hè?
1: Ik weet waar dit verhaal vandaan komt. Even terug naar, wat was het, woensdag, Christian? Toen zei ik, ja, Stef die is er niet, ik val in. Zullen we wat gaan doen? Wat gaan we dan doen? Dat was eigenlijk het plan om een ijsbadje misschien te regelen.
0: Ja, dat kwam ter sprake.
1: Dat kwam ter sprake, precies. En ik zat te denken, een ijsbadje, dat is wel meteen heel extreem. Toen was het nog geen code rood en dat soort dingetjes allemaal. En toen opeens, soms ploft er iets uit de hemel zo in je handen. Pat.
2: Oh, gaat dat ook nog gebeuren?
1: Nee, dat gaat niet gebeuren. Okay, dus die ga ik namelijk nu uitnodigen in het zwembad. Want dit is Pleun. En Pleun die is van Toppie.
3: Juist.
1: En even, gewoon voor de context, wat doen jullie bij Toppie?
3: Wij verkopen zwembaden, hot tubs, alles voor je in tuin. Maar op dit moment vooral zwembaden.
1: Ja, en nou was niet de insteek van ik kom wel even een zwembad bij jullie neerzetten. Nee, jij stuurde mij een berichtje en jij zei, het is taffens druk.
3: Ja, zoiets.
1: Ja.
3: Ja, daar is het.
1: Want wat doen jullie nu een beetje in deze tijd? Want jullie verkopen zwembaden, dit soort zwembaden waar we in zitten. Van die opblaasdingen, maar ook van die bakken en ga ze maar door. Nou, geef me eens een beeld.
3: Nou, je kunt je voorstellen, wij doen op dit moment niks anders als orders pikken en mensen of klanten helpen aan een telefoon. Mm-hmm. Er gaan op dit moment wel echt tienduizenden zwembaden de deur uit. En niet alleen zwembaden, ook potjes, chloor, alles om je water een beetje helder te houden. Dus wij doen op dit moment niks anders dan klanten helpen.
1: Maar dan, dit zijn toch geen alleen maar hele grote zwembaden? Want dat is een beetje het dingetje. Kijk, niet iedereen die zit met een tuin van, weet ik veel, 300-400 vierkante meter.
0: Ja, sterker nog, ik heb alleen een balkonnetje. Of ik moet hem midden in de kamer zetten. Dat kan
1: maar
0: ook
1: daar
0: nog,
1: komen we zo op, dat balkonnetje.
0: Oh, daar komen we zo
1: want,
0: op.
1: Want eerst even die tuinen. Wat kan je nou kwijt, zeg maar? Wat, kan je het ook zelf ingraven? Of wat?
3: Nou, wij verkopen opzetzwembaden. Maar wij verkopen ook alles voor zelfbouwers. Dus mensen die zelf hun zwembad gaan bouwen. Nou, het is nu niet helemaal het goede moment om te starten met je zelfbouwbad.
0: Nee.
3: Ik zou nog niet gaan graven met Nittegolf. Maar we merken wel dat er echt, ja, nu zijn de mensen, hakken ze de knoop door om het zwembad te gaan bouwen. Dus we krijgen nu veel offertes binnen van zelfbouwmensen. Maar voor jou, nou, voor je balkon, dat wordt lastig. Misschien een hot tub.
0: Ja, dat zou misschien net gaan.
3: Je hoeft hem niet te stoken, hè?
0: Nee.
3: Maar we hebben groot en klein voor ieder wat wils.
1: Nou, weet je wat grappig is? Ik zat een beetje op een site en ik zag ergens, ik weet niet of het op jullie site was, ergens in een berichtje. Ze hebben dus een, hoe heet dat, tummy?
3: Tubby.
1: Wat is dat?
3: Tubby is onze gratis leenhot tub.
1: Let je op, Christian?
0: Ja, ik luister mee. Ja.
3: Hij is knalgeel en staat op een aanhanger. En die mogen mensen gratis lenen. Iedereen.
1: Mag ik een klein beetje opendrijven vanwege de camera? Krijg ik.
0: Ja,
1: we worden hier ook gefilmd. Je staat bijna met uw billen tegen die lens aan.
0: Ja, zo'n beetje wel. Maar ja, radiomannetje, hè? Ja, nee. Sorry daarvoor. Goed, waar waren we gebleven?
1: Bij die aanhanger. Oh ja, bij die aanhanger. Ja. Maar dat kan dus dat hij belt en zegt: ik wil die aanhanger. En dan komen jullie naar hem. Dan kan hij hem ophalen.
3: Ja, je kunt hem reserveren op toppie.nl/tubby. Mag jij hem een paar dagen gratis ophalen? En dan mag jij hem vullen en vooral heel veel plezier mee hebben. En we hebben één voorwaarde. Het is gratis, maar we willen heel graag een foto. Een foto om een beetje kunnen meegenieten van jullie weldesavonturen. Eigenlijk gewoon alle foto's, hè? Ook de die we eigenlijk niet mogen zien.
1: En nou is eigenlijk de vraag, wanneer mogen we hem voor de deur zetten?

0: Volgende vraag.
1: De zevende van de zevende.
2: Misschien kan jij zo de dag van de zachte geven hier.
0: Oh ja, dat kan. Ja, dat zou kunnen. Nou, dat zou kunnen.
2: We hebben volgens mij hier nog achter de schermen een klein beetje overleg over, of niet?
0: Ik ga hier absoluut geen dingen toezeggen. Nee. Want er draait een camera mee en het is allemaal op de radio, dus ik weet hoe het werkt.
1: Het is geen budget, hè? Dus gaat niet van je budget af. Dus makkelijk, toch?
2: Nou, ja, goed. Ja. Dit was Pleun van Toppie Zwembaden. We krijgen hier allerlei dingen geregeld of niet geregeld. Maar wij staan nog steeds met onze voeten in een opblaaszwembadje. En Christian die is inmiddels echt een beetje ontdooid, merk ik. Hè?
0: Ik ben zen geworden helemaal, ja.
2: Nou, uitstekend. Zeg, had jij de playlist eigenlijk een beetje in je hoofd?
0: Nee, helemaal niet.
2: Ik ook niet, dus ik heb geen flauw idee.
0: Normaal kijk ik altijd gewoon op mijn scherm en dan zie ik dus bijvoorbeeld van Would I Lie to You, zoiets.
2: Van Charles Nutty bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld.
2: Dat zou leuk zijn.

0: Ja, hallo. Ja, en waar ben je in terecht gekomen? Misschien vraag je je dat nu af. Het is een iets andere Pieper de Bandenshow dan normaal gesproken. Want Koen, wij staan in het water in de garage bij Omroep Brabant. In een bad. En ja, wij staan hier eigenlijk heel cool te worden.
1: Ja, dit is echt gewoon aan te raden. Ook als je dat kan binnen bij je, dan moet je het zeker even doen. Gewoon een lekker voetenbadje maken. En gisteren was nog even stress, want toen was het al geregeld. En toen werd het opeens code rood. En toen was natuurlijk het advies, ga niet naar buiten als het nu nodig is. Jij zei het nog toen ik wegging zelf. En toen dacht ik, oh jee, ja, dan moeten we dus uitwerken naar binnen. Want eigenlijk hadden we vol in de zon gestaan. Dus dit is beter, denk ik.
0: Oh ja, we hadden anders gewoon echt buiten in de volle zon gestaan.
1: Exact, ja.
0: Oké, okay. Ja, nee, maar we zitten inderdaad in code rood. Maar er was ook nog iets met code geel.
1: Ja, dat is wel grappig. Dat vertelden ze net bij Toppie. Daar is de bedrijfskleur.
0: Ja,
1: dat
0: is waar wij dat bad vandaan hebben. Ja, ja.
1: Zeg, bij ons intern is het code geel nu. Ja. En dat betekent dus dat die verkopen zwembaden. Dat alle verloven worden ingetrokken. En om een beeld te geven, ik geloof dat zij 's winters met 50 man werken. En nu met 150 man. Dus dan weet je ongeveer. Het gaat helemaal over de kop.
0: Het gaat helemaal over de kop, dat lijkt me wel. Maar ja, code rood betekent ook allerlei evenementen die dus niet doorgaan. En ook de komende dagen nog niet, want ook morgen is weer code rood afgekondigd. Heb je nou zelf iets wat je georganiseerd hebt, wat ofwel aangepast is ofwel helemaal van de agenda gaat? Laat het even weten. App dat gewoon even naar de studio. 06-573-28203. Laat het gewoon even weten, dan kunnen wij het even roepen. En dan komt het misschien ook wel op de site van Omroep Brabant te staan. Dan bereik je een enorm publiek mee. En dan voorkom je dat er mensen die onder een steen hebben gelegen, een hele koele steen in dit geval, hè, dan heb je ook niet gemerkt dat het heel warm is, dat er toch mensen in één keer komen opdagen die dan horen van, oh, gaat het evenement niet door? Maar dat wist ik helemaal niet.
1: Ik vind het wel zo verdomde sneu, weet je. Je zit aan die mensen te denken die dan weken, maanden, soms misschien zelfs jaren ergens naartoe hebben geleefd. En dan dat het gewoon, ik vind dat zo sneu, dat meen ik echt.
0: Ja, dat is het ook.
1: Ja, maar goed, je doet er inderdaad niks aan. Het is vechten tegen natuurgeweld en daar win je nooit.
0: Zo is dat. We gaan weer even een plaatje doen. Moet dat nou?

0: moment dat nou? Ja, dat denk ik eigenlijk ook nu Koen, op de krokodil bent gaan zitten.
1: Ja, ik ben even op de krokodil gaan zitten in dat dingetje. Maar ik zit toch nog wel een klein beetje dat ik denk, ik heb nog niet mijn zwembroek aan. Ik krijg toch een natte kont.
0: Ja, en ik ook. Als jij dadelijk ondersteboven gaat met die krokodil, ben ik bang.
1: Dan denk ik dat hier de boel overstroomt.
0: Ik ben er ook wel een beetje bang voor. Ja. Ondertussen, nou, komen er allerlei berichten binnen over kleinere, grote dingen die niet doorgaan. Nou ja, bij ons in Brabant, het Philipsstadion, gaat helaas niet door. Spoorpark Live is ook van de agenda verplaatst, of eigenlijk eraf geveegd. En we hebben ook een berichtje uit Drunen gehad. Het Wandelfestival gaat helaas ook niet door. Maar daar hebben ze al wel weer een nieuwe datum voor gevonden. Dat is in...
2: Morgen.
0: Ja. Voordat mensen dat gaan denken. Nee, dat is niet zo. Dat is in oktober gaan ze dat doen. Maar ja, dan heb je misschien weer een oktoberstorm. Ja. Zal je toch gebeuren?
1: Nou, maar je moet er ook niet aan denken nu om te gaan wandelen. Eerlijk gezegd.
0: Nee. Het lijkt een beetje Alcapulco zo'n beetje.
1: Ja, dat is niet best. Nee. Maar wel een leuk bruggetje.
0: Leuk, hè?
1: Ja, dat is wel zeker. Ja.
0: Bijna zo lang als naar Alcapulco toe. Weet je waar dat ligt trouwens?
1: Geen idee, jij wel.
0: In Mexico.
1: Kijk, jij bent een Trivianmaster van ons.
0: Ja, precies. Ja, ik ben er nooit geweest, maar je schijnt er ook gek te worden. Hè? Ja. Nee, precies. Dat is de Pieper de Bandenshow waar je naar luistert. Langzaamaan richting het nieuws van 5 uur. Nog meer hitte in het nieuws waarschijnlijk. Nu de Four Tops. Omdat ze met z'n vieren waren. En omdat ze zo goed waren. Loco in Alcapulco, dames en heren. Pieper de Bandenshow.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
7: zit in Mil, Reuzel en Riethoven. Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
8: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
7: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
9: Werka Mechanica, die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk, frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
7: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat fijn om te horen. Na het weekend minder warm. Hoewel, ja, wij staan hier prima, want we hebben hier nog steeds het zwembadje al. Is het wel aan het leeglopen, waarover je zo dadelijk meer hoort. Eerst even de actualiteit in de files. Dennis, waar staan ze op dit moment in Brabant?
13: Nou, het is enkelvoud, want er staat er maar eentje. Oh. Dus dat is heel goed nieuws. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A59 Zierikzee Den Bosch ben je wel een kwartier extra kwijt tussen Raamsdonksveer en Waspik.
12: Dus je denkt echt dat mensen nu wijs zijn geweest en ook echt geluisterd hebben toen werd gezegd: blijf alsjeblieft van de weg af als je er niks te zoeken
13: hebt. Ja, dat denk ik wel. Ja.
12: Hey, nou ja, dat is ook eens een keer fijn om mee te maken, Dennis. Nou, misschien tot straks, of misschien zijn de files wel weg dan. Wie zal het zeggen?
13: We gaan het zien.
12: Zo wel. Dadelijk gaan we de piepende bandenplaat doen. En ja, voorlopig staan we nog heel even in het badje. Maar als het goed is, gaan we zo dadelijk ook proberen een prijs weg te geven.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratec Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
7: Voordelig en snel.
6: Dit zit.
19: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
20: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
19: Vragen over groei.
21: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
19: Of vragen waar je niet omheen kunt.
22: Hoe behoud ik mijn mensen?
19: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
23: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
24: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
23: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: de Piepende Bandenshow, Christian en Koen.
25: Het gevoel van hier,
23: de Piepende Bandenplaat.
24: Dan kunnen we extra...

0: Eagle-Eye Cherry op Omroep Brabant. We gaan maar eens proberen om een prijsje weg te geven.
1: De Piepende Bandenshow bij Omroep Brabant.
0: Ja, en deze keer doen we dat anders dan anders. Want dat badje waar we net in hebben gestaan, Koen, die gaan wij gewoon weggeven.
2: Ja, het zou zonde zijn om die hier in het plastic bak te gooien of bij mij thuis neer te zetten of bij jouw balkon neer te proberen te planten. Dus we gaan hem weggeven. Ja.
0: We gaan hem weggeven. Dat kan aan jou zijn. Maar dan moet je wel even meespelen met natuurlijk de onvolprezen Cake op de Week.
1: De Cake op de Week.
0: En dat begint altijd met een kwalificatievraag. En dit keer heeft dat te maken met het WK voetbal. Natuurlijk is er heel veel aandacht voor onze Oranje supporters, want die maken echt wel indruk, hoor. Want er zijn heel veel filmpjes ook al te vinden. Ik heb er al een heleboel gezien waar op Amerikaanse nieuwsstations met heel veel waardering en ook wel verbazing wordt gesproken over al die Oranje-fans. Maar er is nog een contingent wat wel indruk maakt, en dat zijn de Nooren. En die moeten vanavond trouwens weer voetballen, hè, tegen Frankrijk. Daar ga ik wel even voor zitten. Die Nooren maken ook indruk, want die doen wel iets bijzonders op de tribune. En de vraag is, wat doen de Nooren? Er is meer keuze. A, gaan ze van links naar rechts. B, ze maken roeigebaren. Of C, ze laten massaal hun blote kont zien. A, B of C. Dus A, ze gaan van links naar rechts. B, ze maken roeigebaren. Of C, ze laten massaal hun blote kont zien. Als je dat denkt te weten, dan stuur je even een appje naar 06-573-28203. 06-573-28203. En misschien dat jij in bezit komt van dat heerlijke zwembadje waar we net nog in stonden. Nu niet meer, hij ligt nou even te drogen, maar hij kan dus voor jou zijn. Dus snel even appen.

0: Four Stars. Met onmiskenbare stemgeluid van Diana Ross, A Brand New Day.
1: De take op de week.
0: Ja, Koen, ben je weer gezeten? Ja, of je weer gezeten bent. Wacht even. Hey, wacht even. Waar is jouw, doet jouw microfoon het niet? Dat is gek. Nee, je zou echt moeten. Ik zou jou moeten horen. Dat is gek. Nou ja. Kom nog eens wat? Nou, je hoort, het is tovenarij in dit geval. Maar goed, dan roep ik zelf wel wat. Als het goed is, hebben we wel iemand aan de lijn. En dat is Kees. Goedemiddag.
2: Goeiedag, Philip.
0: Ja, kijk eens. Jij had, dacht je, het goede antwoord op de vraag die we net stelden. Namelijk de kwalificatievraag. Wat doen die Nooren? Wat doen ze? Gaan ze van links naar rechts? Doen ze roeigebaren of laten ze hun blote kont zien? Vertel eens.
2: Nee, ze doen een roeigebaren.
0: Ze maken roeigebaren.
2: Ja,
0: wel mooi, hè, als ze dat doen.
2: Ja, ik vind het geweldig om te zien.
0: Ja, dat is heel geweldig. Ja, ik moet zeggen, ik vind de Nederlanders leuk op de tribune. Ik vind de Schotten vind ik altijd gezellig, maar die Nooren die stelen de show ook wel. Volgens mij doet hij het weer.
3: Ik ben weer helemaal on-air. Ook deze microfoon die was een beetje bevangen door de hitte.
0: Oh, zal dat het geweest zijn?
2: Ja, dat zal het wel zijn.
0: Dat zal het zijn. Nou, Kees, je hebt het goede antwoord gegeven. Dat betekent dat je bent gekwalificeerd voor de quiz. En je weet dus waar je nu voor speelt, hè?
2: Geen idee.
0: Oh,
2: voor
0: ik toch.
2: Voor de kaartje van Nederland zelf dan.
0: Dat zou leuk zijn. Hè? Nee hoor, nee. Voor bij ons in Brabant, toch? Mag die vanavond heen?
3: Ja, daar mag je vanavond heen.
0: Nee, dat gaat niet door. Nee. Daar moeten we geen grap over maken. Nee, je mag dat zwembadje mag je hebben waar wij net in hebben gestaan. Staan.
2: Oh, ja, wat een feest. Hè.
0: Nou, kijk eens aan.
3: Moet wel zelf komen op.
0: Ja, dat dan weer wel.
2: Ja,
0: maar
2: dat
0: gaan we wel even regelen. Nee, dat komt goed. We gaan het spel spelen.
1: Ja. De week.
0: Ja, en ik heb nog drie vragen voor je.
2: Oei.
0: En ze zijn allemaal actueel en er is allemaal meer keuze. Dus ja, als je niet weet, moet je gewoon maar wat roepen wat in je opkomt.
2: Ja, dan moet je me een beetje helpen, dat lukt er wel.
0: Oh, we moeten gaan helpen, Koen.
3: Oh. Ja. Dat is nooit zo goed, hè? Helpen bij een spelletje. Een spelletje vaak niet. Maar goed, we gaan wel kijken, want ik wist net het eerste antwoord niet.
0: Heb je dat niet gezien?
3: Nee, ik heb het helemaal niet gezien.
0: Die dingen maken.
3: Ik heb het helemaal niet gezien.
0: Ja, dan moet je vanavond even kijken, want ze voetballen tegen Frankrijk, hè? Sowieso leuk.
3: En is het om 10 uur?
0: 9 uur, dacht
3: nee,
0: ik.
3: Nee, dan vind ik het nog wel acceptabel, maar ik vind het echt zo laat allemaal.
0: Ja, anders zoek het even op voor die, dus de Noorse supporters zitten dan echt zo, alsof ze in een roeiboot zitten, hè, als vikingen. Dat doen ze, hebben ze. Ja, en wat ook leuk is dat er dan mensen tussen zitten die dan demonstratief niet meedoen, hè, die dat niks vinden. Ja, die heb je dan ook.
2: Ja,
0: altijd.
2: Dat is ook goed. Nee, dat is niet grappig.
0: Goed, we hebben nog wat andere vragen voor je. Eentje heeft te maken met een feestneus vandaag. Want de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima viert vandaag haar 21ste verjaardag. En de vraag is, hoe heet deze prinses? Is dat A, Antonia, B, Alexia of C, Alida?
2: B, Alexia.
0: Alexia is helemaal goed.
2: Volgende
0: vraag. Wat voor dier ontsnapte er deze week uit de Beekse Bergen? Was dat A, een aap, B, een zwarte weduwe of C, een neushoorn?
2: Een aap, A.
3: Nou, deze had ik ook gewerkt. Deze is goed. Ja, ik was er zondag.
0: Ja.
3: En toen was er nog niks bekend. Ik dacht nog, zou hier ooit een aap een beetje al zo ontsnappen? Ja. Zo. Dat dacht ik echt. Maar toen was er nog niks bekend. En een dag later, een aap ontsnapt. Ja, dus, maar misschien dat bedoelde ze mij, dat kan ook.
0: Of heb je dat gezegd op dat moment? Dat die aap dacht van, hé? Hey,
3: ja, dat zou
0: een goed idee.
3: Ik schijn vaker een inspiratiebron voor apen te zijn. Dus
0: ik heb nog niet gehoord dat ze hem weer teruggevonden hebben. Dus maar dat is ook een beetje lastig om hem uit de boom te schieten. Hè. Dat wilden ze wel met een zo'n verdovingsgeweer.
3: Ja, maar dat kan pijn nu. Kan nekklachten geven.
0: Ja, ze kunnen andere beestjes raken en zo. Hè. En we hebben nog één vraag, Kees. Als die goed is, dan heb je dat bad.
2: Kijk.
0: Zoey. Nou, en dan blijven we ook eigenlijk bij een soort van bad. Want Donald Trump, wie kent hem niet, die is zo'n beetje dagelijks in het nieuws met die grote vijver bij het Lincoln Memorial in Washington. Dat wilde hij laten restaureren. En dat ook nog in de blauwe kleur die er in de Amerikaanse vlag voorkomt. Zodat het ook echt helemaal blauw gaat reflecteren. Maar het is helemaal misgegaan. En de vraag is, wat gaat daar nou mis? A, al het water is eruit gelopen. B, het water stinkt naar stront. Of C, het water is knalgroen geworden door de algen.
2: Ik denk C.
0: Je denkt C.
3: Ja, dat zou ik ook zeggen.
2: Ja.
0: Even voor de grap, hoor. Maar even tussen. Heb je gezien hoe die man eruit ziet die opdracht heeft uitgevoerd voor hem?
3: Nee.
0: Nou, als je een
3: ik heb het helemaal gemist.
0: Als je een hele simpele, goedkope maffiafilm wil maken, je moet dan iemand casten als maffiabaas, dan moet je die man nemen.
3: Maar is die man dan op zoek naar algen?
0: Nou, hij heeft algen gekregen en gekweekt kennelijk. Want hij heeft een of ander goedje gebruikt om dus die bodem helemaal blauw te maken.
3: Ja.
0: En dat laat los.
3: Ja.
0: En ze hebben ook nog eens een keer het anti-algensysteem wat erin zat, hebben ze eruit gehaald.
3: Ja.
0: Dus nu zit het helemaal vol met algen. Maar ja, Trump zal Trump niet zijn als hij daar dan toch een ander verhaal bij heeft.
3: Ja.
0: Dus, die geeft de vandalen de schuld.
3: Okay.
0: Die dus met allerlei troep erin hebben gezeten. En als je daar even langs loopt, want je kunt daar gewoon langs lopen, het publiek kan er langs. En je komt even met je hand in het water, dan word je dus gelijk door twee man van de National Guard in je nekvel gepakt. Hè?
3: Maar oh, wat?
2: Ik denk
0: dat je duwt. Dat zouden ze ook nog kunnen doen.
3: Maar wat is voor Kees?
0: Ja.
3: Nu het eind van deze quiz.
0: Wat is het eind van deze quiz? Nou, oh, Kees.
4: Ja.
0: Het is helemaal goed. Laat je dat even vooropstellen. Dat betekent, Kees, als je even op enig moment, dat hoeft niet vandaag te zijn, want ze hebben niet voor niks gezegd van kom maar even niet de weg op. Als je dat bad even komt halen, dan is hij voor jou.
3: Ja.
2: Oh, geweldig.
0: Hij staat hier op jou te wachten. We zetten gewoon met grote letters Kees erop.
3: Zeker.
2: Oh ja, goed zo.
3: En je krijgt de juiste plugjes erbij. Want anders heb je er helemaal niks aan. En anders, dus dat is keihandig.
0: En anders krijg je ook algen, hè?
3: Ja, krijg je ook algen, ja.
0: Ja, dat wil je niet allemaal, hè? Nou, Kees, vanuit de proficiat. Trek een paar baantjes. En hou het hoofd koel, zou ik zeggen. En vanuit de proficiat, hè?
2: Dank je wel.
0: Hey, fijn weekend.
2: Jo, dank u.
0: En deze man wil ook wel in de zwembad. Die voor niks, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: iemand anders schijnt die bijnaam voor hem bedacht te hebben. En hij schijnt het zelf ook vreselijk te vinden, deze man. Maar hij is wel bekend geworden als Teddy Swims. En dan zit je eraan vast natuurlijk. Hè. Mr. Know-it-all, ja, dat kun je ook wel een beetje zeggen van Mark natuurlijk. Want die weet precies wat er in de wereld gebeurt allemaal.
1: Van veel wel op dit moment, ja.
0: In ieder geval van een paar dingen die op zijn papiertje
1: staan. Ja, precies, ja.
0: Wat staat daarop?
1: Nou, dat zijn wel echt grote problemen voor de boeren. Want Brabant wordt het hardst getroffen door nieuwe stikstofmaatregelen. En ook een nieuwe vorm van het vinden van rust.
0: Oké. En Dennis, als ik jou straks introduceer, moet ik zeggen files of file?
2: File.
0: Nou, dan weet ik dat voor zo dadelijk.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg Service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
5: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeer zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl. Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. Cortoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
0: De file met Dennis van de ANWB.
2: Ja, die staat op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. Tussen Ramsdonksveer en Waspik levert dat 2 kilometer en 10 minuten vertraging op. De linkerrijstrook is daar dicht.
0: Is daar wat gesmolten, denk je?
2: Durf ik niet te zeggen. Ik weet niet precies wat ze aan het repareren zijn. Kan ik wel even uitzoeken.
0: Ja, nou ja, dat wil ik wel weten. Dus ik ben benieuwd. Misschien horen we dat straks dan wel, Dennis. Dank je wel. Yes. Tot zo. En qua weer kunnen we nu kort zijn. Bij de studio is het nu 37 graden. En hoe het verder gaat, dat horen we straks van de vrienden van Weerplaza. Mark, take it away.
1: En bij ons in Brabant, in het Philipsstadion in Eindhoven, is ook morgen afgelast. Hetzelfde geldt sinds een paar minuten ook voor Spoorpark Live in Tilburg. Dat laat de organisatie weten op hun eigen kanalen. Door het verlengen van code rood morgen gaan alle shows van de feesten nu niet door. En de Oranje Bus is onderweg naar de volgende bestemming van het Nederlands elftal. En dat is nog een hele rit, want omdat Nederland op het WK voetbal eerste werd in de pool, moet er helemaal afgereisd worden naar Mexico, zegt ook Luc de Liefde van de Oranje Bus.
8: Ja, nee, wij vinden Mexico wel een belevenis. Wij gaan daar met alle gaas ontvangen worden. De politie begeleidt ons tot aan de grens. En daar worden we gelijk overgenomen door de Mexicaanse politie. En dan mogen we zo de grens over, want de gouverneur of major, ik weet niet wat het daar is, die staat bij ons op de bus en die neemt onze grens mee over. En die met alle toeters en bellen staan ze ons op te wachten. Dus dan wordt weer een feestje.
1: Ja, ze doen er een paar dagen over om er te komen, maar dan komt er ook in Mexico dus gewoon een oranje mars. Ja,
0: die politie is wel volgens mij wel gewend om buitenlanders de Mexicaanse grens over te zetten, toch?
1: Ja, zeker. En de NOS bijvoorbeeld. Nou, maar je zegt het, maar de NOS die heeft echt 5-6 uur aan de grens gestaan, omdat er allemaal drugsdealers ook aan de grens stonden.
0: Ja.
1: Die hebben uiteindelijk de huurauto waar ze de grens mee over wilden ingeleverd en zijn gaan vliegen. Dus die grens, daar is echt... Ja, daar moet je echt mee oppassen daar wel, ja.
0: Nou, ik ben benieuwd of dat allemaal goed gaat met die bus dan.
1: Nou ja, als je zo begeleid wordt door de politie, zelfs de gouverneur stapt op, dan lijkt het wel echt goed te komen.
0: Ja, ja, je weet
1: maar
0: nooit.
1: Dat heb je dus wel echt nodig daar. Ja.
0: Ander nieuws.
1: Ja, heel belangrijk nieuws voor Brabantse boeren. Het kabinet legt namelijk een stevig pakket aan stikstofmaatregelen neer, waardoor vooral boeren hard worden geraakt. Een greep uit de maatregelen: boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. En rond kwetsbare natuurgebieden moet de uitstoot heel flink verlaagd worden, Rondom die natuurgebieden komen daarom bufferzones. 14 van die gebieden liggen in Brabant. Daarmee wordt onze provincie het hardst geraakt. En in 6 van die gebieden gaat het zelfs om een buffer van 1 kilometer. Dat is bijvoorbeeld zo in De Peel en bij de Loonse en Drunense Duinen. En een nieuwe vorm van massage. Moet je de rust geven die je nog nooit zo hebt gevoeld? In Vietnam hebben ze een eendenmassage die je nu nieuw kan doen. Nou, wat gebeurt er? Je gaat liggen op de grond. Een medewerker van de zaak doet een hekje open. En tientallen eenden komen dan binnen. En als je dan stil blijft liggen, dan gaan die over je heen lopen. Dan gaan die aan je pikken. Dan gaan die aan je kleren zitten. En dan denk je, dat is toch helemaal niet fijn? Maar eerst voelt het dan een beetje raar, ga je lachen. Maar als je je eraan overgeeft, dan schijnt dit een soort ultieme vorm van rust te geven.
0: Eendenmassage.
1: Eenden. In Vietnam. Van die flapvoetjes komen
0: jij
1: ze dan
0: kent,
1: zo.
0: Ik weet wat eenden zijn, hoor.
1: Maar die flapvoetjes zorgen dan dus voor rust.
9: Doen jullie überhaupt wel eens massages trouwens?
1: Ja,
9: het is heerlijk. Lekker, hè? Ik vind het ook. Ik doe het te weinig eigenlijk.
1: Ja, maar het is wel duur, vind ik ook altijd. Het is dan 120 euro voor anderhalf uur of zo. Dus dat kun je ook niet elke week even doen.
9: Maar wat vragen die eenden?
1: Dat heb ik niet gevraagd.
9: Want dat vind ik dan nog wel interessant.
1: Zal ik het eens opzoeken voor je?
0: Ja, dat komt wel straks wel. We gaan eerst even iets anders doen, jongens. Want bij dit tijdstip, bij het nieuwsbericht waar jij nu het bulletin mee eindigt, moeten we allemaal een plaatje bedenken. En welke dan gedraaid wordt, dat bepaalt dan het publiek.
9: En welke volgorde pakken we? Want ik heb er alleen in mijn hoofd.
0: Oh echt? Ja, ik zit hier en ik begin dan altijd. Okay. Normaal zit Stef hier, dan mag hij beginnen.
9: Ik hoop
0: dat
9: jij mijn plaatje pakt.
0: Dat weet ik. Ja, weet je, ik denk toch bij Vietnam. Ja, dat is misschien heel verkeerd. Maar mijn eerste associatie bij Vietnam is de Vietnamoorlog.
9: Ja.
0: En dan kom ik bij Paul Hardcastle uit. 19.
1: Oké.
0: Nare aanleiding, maar wel een geweldige plaat. Nam is de Vietnamoorlog.
9: Ja.
0: En dan kom ik bij Paul Hardcastle uit. 19.
1: Oké.
0: Nare aanleiding, maar wel een geweldige plaat.
1: Vind ik ongezellig wel.
0: Ja, maar wel een hele goede.

0: lekker, hè? Ja, sorry, Chris. Ja, ik vind die van jou echt heel slecht.
1: Ja, ik vind het ook niet.
0: Ja, sorry. Nee, dit is, ja. Nou,
2: stem dus op mij, hè? Mark, in plaats van dat je dat soort dingen zegt, kun je nog even vertellen hoe duur het nou is? Wat vragen die ene ervoor?
1: Ja, het is afhankelijk van het moment waarop je gaat, maar het is 250.000 tot 400.000 Vietnamese dollar.
2: Ja.
1: En dan denk jij, hoeveel is dat dan?
2: Ja, hoeveel is dat?
1: Ik hoor het je vragen. Ja. Tussen de 9 en de 15 euro.
0: Oi.
2: Oh, dat is
0: een redactie uit je. Ja.
2: Nou, je mag dus stemmen op elke...
3: Herbeleef je de jaren 90.
2: De jaren 90?
0: Ja.
1: Oh, weet jij,
2: dit is daar nou toch weer bij.
0: Dit is op de hitte.
2: Ja, ook, want Lady Gaga die was er, woonde toen al ergens in de jaren 90. Dus dat zou zomaar kunnen. We gaan zo dadelijk het weerbericht doen en gewoon lekker stemmen via de app, jongens.

0: En als je toch van plan bent om een dansje te gaan doen, doe het wel even een beetje rustig aan bij deze temperaturen. Want je hebt alle energie nodig om een beetje overeind te blijven. Jeroen van Weerplaza, een goede middag.
1: Goedemiddag, Ronnie. Ja, het is niet echt lekker weer om te gaan dansen.
0: Zeg je nou Ronnie tegen mij?
2: Oh, wij hadden net al iets over de 90's. Ja. Nu, Ronnie, het gaat lekker vandaag.
0: Sorry, zeg.
1: Ja, nee, vrijdag, Christian.
0: Hey, zou het warm zijn buiten? Zou daar misschien
1: in
0: iets...
1: In het radiohok is het ook flink warm hier, hoor.
0: Oh jee. Ja, je zegt net al van... Ja, je zegt van schiet een beetje op, want ik heb een praatje dadelijk. Nee, je wil gewoon dat hok uit. Ik snap je wel, hoor.
1: Ja, nee.
0: Goed, even door. Snel te zaken, Jeroen. Het is echt een ontzettende bloedhete dag vandaag geworden.
1: Ja, nee, het is verschrikkelijk, als je het mij vraagt. Temperatuur ligt nu nog rond de 38 graden. Dat zeg ik echt niet elke dag.
0: Nee.
1: En we hebben zelfs 39 graden in het oosten van de provincie gehad. Nu volop zonneschijn, maar vanuit het westen komt iets van verkoeling de provincie binnen. De temperatuur doet een paar stapjes terug. In Bergen op Zoom is het nog maar 30 graden.

0: hoor wat ik zeg.
1: Ja.
0: Komende avond is het in eerste instantie droog. Temperatuur nog lang op tropisch niveau. Komende nacht of later vanavond neemt de kans op een paar enkele forse onweersbuien in het oosten toe. In het westen blijft het droog. En morgen is het dan opnieuw weer tropisch warm met temperaturen van 34 tot lokaal 38 graden. En dan aan het eind van de dag waarschijnlijk zwaar onweer vanuit het zuiden. En dat is ook gelijk de brenger van langzaamaan echt koeler weer.
1: Ja.
0: Want zondag is het nog 28 graden.
1: Oké, dan maakt dat wel even verschil uit natuurlijk. En je slaat nu even de nacht over. Die wil ik altijd wel even horen. Van hoe erg is het vannacht?
0: Nou, vannacht blijft de temperatuur steken op 20 tot 24 graden.
1: Ja.
0: Zijn waarden die we anderhalf week geleden niet eens overdag hadden.
1: Nee.
0: Opnieuw weer een tropennacht. Dus de warmte raak je moeilijk kwijt. Ik zou zeggen, lekker onder de airco liggen. Of onder een ventilator. Of in de tuin slapen. Ook de nacht erop nog altijd 20 graden. Maar als we vooruit gaan kijken, komen we echt een heel stuk aangenamer weer tegen. Maandag wordt het 22 tot 26 graden. En ook de rest van de week 20 tot 25 graden.
2: Ik heb nog één vraag. Dat is natuurlijk kei belangrijk.
1: Ja.
2: Van weer wordt het op de dag van de zachte G? 7 juli.
1: 7 juli. Heb je dat al in de kaarten staan?
0: Oeh, is wel ver weg.
2: Ja, maar je gaat nu iets goeds beloven.
0: Ik ga uit van 20 tot 25 graden en wellicht als we erboven komen.
2: Huppatee. Daar kunnen we mee naar de weg op, toch?
1: Maar het regent de hele dag. Heeft u er niet bij gezegd. Maar ik vond het een beetje gezellig.
0: Zonnetje opgenomen op Weerplaza. Dus ik zou zeggen, kijk die vooral.
1: Oh ja, ja, dit zijn wel leuke filmpjes, moet ik erbij zeggen. Jeroen, dank je wel. Maak er een mooi weekend van. En hou het hoofd een beetje koel, hè?
0: Komt goed, houdoe.
1: Hey, tot de volgende. Houdoe. Ja, je kunt nog steeds stemmen via de app 06573-28203. Het gebeurt massaal. Heel Brabant wil graag één van die drie plaatjes horen. En dan is natuurlijk de vraag, welke staat ervoor? Gaan we niet vertellen, denk ik, Koen, of wel?
2: Welke staat ervoor? Mag ik intussen staan? Je mag het.
1: Ja,
2: ik bedoel, jij bent van de echte baas.
1: Ja, dat is waar. Weet je wat, als het al beslist is, moet je dat niet zeggen.
2: Dan zeg ik het niet.
1: Dan zeggen we het niet. Maar je mag nog stemmen via de app 06573-28203. 06573-28203. Welke platen waren het ook alweer?

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met...
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen...
0: In het weekend luister je naar...
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Douwe Bob. With you op Omroep Brabant. Ja, dan is het moment daar, Koen.
1: Ja, zeker. Ja, het is, ik ga maar gewoon zeggen zoals het is. Het is geen moment spannend geweest.
0: Oké, nee, dat zei je eigenlijk net al.
1: Ja, dus. Het is echt geen moment spannend geweest. En ik vind het natuurlijk heel fijn. Ja. Ik moet zeggen dat ik vind jouw keuze echt niet leuk. Ja, ik zat gewoon niet in de vibe. Dat kan, hè.
0: Nee, dat kan.
1: Dat slecht plaatsen of whatever. Maar ik zat wel met Mark in een vibe. Alleen het is toch...
0: Ja, het is toch 13 janken. Ja, en dan, alle 13 janken,
1: hoor. Ja, precies. En dan niet van Ronnie Tober en Siska, maar van alle 13 janken.
0: Ja. Wit eend. Ja, midden van de weg. Komt-ie. Ja.

0: kondig jij maar af, Koen.
1: Ja, de witte eend van alle 13, Janke.
0: Mooi Brabants product en daar hebben we zoveel van, hè?
2: Zeker. Provincie.
3: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Ja, en die komt er dus aan op de dag van de zachte G, de 7e van de 7e. Dus ja, Dat is al heel snel.
1: Dat is echt al heel snel. En ja, de lijstjes worden nu natuurlijk opgehaald. En je hebt nog maar gewoon tot aankomende donderdag, 9 uur 's avonds.
0: Oké.
1: En dan moet die echt wel binnen zijn. En mijn moeder zei altijd: stelt niet uit wat gij heden doen kunt.
0: Oké.
1: Dat is een mooie uitspraak. En dat kan ook best geplakt worden op stemmen voor de Brabantse Top 100.
0: Ja, dat kun je nu dus doen. Ja. Dus je mag dus een lijstje samenstellen. Er moeten minimaal 5 platen op staan.
1: Ja.
0: Maar ik kan me niet voorstellen dat je er maar 5 hebt. Nee, dat je maar 5 platen kunt bedenken uit Brabant die zo mooi zijn.
1: Nee. Maar maximaal 10. En dat is ook alweer, daar kreeg ik ook wel weer opmerkingen over.
0: Dat is niet veel, hè?
1: Nee, dat is eigenlijk te weinig. Maar dat maakt het juist gaaf, denk ik. Weet je wel? Dan moet je echt keuzes maken.
0: Ja, maar dat doet pijn.
1: Dat doet zeker pijn. Maar goed, dat is niet anders.
0: Ik zeg met al die lijstjes ook altijd van: als ik het vandaag zou moeten beslissen, dus vandaag doen wat je niet kunt uitstellen, blabla, precies wat je net zei.
1: Ja.
0: Dan zou het heel wat anders zijn dan als ik het morgen doe.
1: Ja. Goed verhaal. Dus, ja. Ik moest even door laten dringen.
0: Ja, maar, dit is veranderlijk.
1: Ja, zeker.
0: Wat is nou de beste plaat? De ene dag denk je er anders over dan de andere dag,
1: nou,
0: natuurlijk.
1: Voilà, inderdaad. En ik zit ook soms lijstjes terug te kijken van vorige jaren. Dat ik dacht, oh ja, toen heb ik die erin gestemd, zeg. Maar soms zijn het ook vriendendienstjes. Weet je wel? Dat je denkt,
0: dat is leuk voor.
1: Precies.
0: Goed. Ga gewoon snel stemmen en vergeet het niet. Want de 2e juli komt sneller dichterbij dan dat je denkt.
1: Zeker.
0: En daar heb je niet gestemd. Dat is jammer natuurlijk. Brabantse Top 100, de 7e juli op de dag van de zachte G. Dan hoor je hem op Omroep Brabant. En we willen dat het een mooie lijst wordt. Wordt hij ongetwijfeld, maar ook dat hij heel representatief is. En daar hebben we jou voor nodig. Dus snel stemmen.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
11: Kermis Best. De mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
10: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: 38 graden. Nou, volgens mij hebben jullie in het hokje bij de AWB is het nog net ietsje warmer, toch?
15: Er hangt hier airconditioning.
0: Oké.
15: In ieder klein studiootje, dus dat is wel heel prettig.
0: Met weer was dat niet. En dat is juist weer typisch. Dan zou je denken van, nou, die zijn eigenlijk op alle toestanden voorbereid. Maar die zitten gewoon echt in de hitte nu. Maar bij jullie hangt er dus een lekker aircootje dus.
15: Ja, ja.
0: Zo. Nou ja, dat mag ook wel, hè?
15: Precies, ja, zeker op een dag als vandaag.
0: Zeker wel.
15: Eén file staat er nu in Brabant. Op de A59, Zierikzee Den Bosch, bij Waspik heb je 5 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. Het asfalt is daar omhoog gekomen door de warmte. En dat zijn ze dus nu aan het repareren. De linkerrijstrook is dicht.
0: Ik had al zo vermoeden, hè, dat het zoiets was.
15: Ja.
0: Oké.
15: Je had gelijk.
1: Weet je trouwens, Christian, hoorde ik net, dat vind ik dan ook wel heel grappig, waar er ook files staan, schijnen te staan, in de supermarkt. En waarom? Daar is airco natuurlijk, er is het vaak lekker koel. Mensen schijnen extra lang in de supermarkt te blijven met dit weer.
0: Okay.
1: Om het maar lekker koel te houden. Nou, dat zou misschien wel in meer winkels zo zijn.
0: Dat zou best wel kunnen.
1: Maar het is toch grappig?
0: En krijgen jullie daar dan ook weer updates van bij de AWB of niet?
15: Nee. Of het druk is bij de Jumbo en Albert Heijn, nee.
1: Dat
0: kan een gat in de markt zijn.
1: Weet je wel.
0: Het is een idee wat je misschien kunt vermarkt. Hey, dankjewel, tot zo dadelijk weer. En we gaan trouwens ook die bloedhete, dat is hier nu namelijk, parkeergarage inrijden. Een hele mooie muzikale parkeergarage hebben, Koen. Daar ben jij nog nooit geweest natuurlijk.
1: Nee, daar ben ik nog nooit geweest. Nee. Maar ik ben er 1 keer geweest met Stef.
0: Maar
1: toen was hij niet zo warm.
0: Nee. Nu is het niet te doen. Daarom gaan we ook voor verkoeling zo dadelijk.
1: Heel goed.
0: Dadelijk meer.
16: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel, een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Is binnen 3 minuten geregeld.
22: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
23: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
24: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
23: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
24: Koppens biedt veel meer.
23: Kom langs in Volkel.
24: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
25: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
26: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
27: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
28: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
27: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: de Piepende Bandenshow. Christian en Koen.

0: Ja, jij kent het clipje ook ongetwijfeld. Van Walk Like an Egyptian, hè, met de handbewegingen.
1: Juist.
0: Maar wat ook heel beroemd is, dat is de oogbeweging van Suzanne Hoffs.
1: Oh.
0: Als ze dus Walk Like an Egyptian...
1: Ja?
0: Zie je er ogen zo heen en weer.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Dat is een beetje als Harry van Rij, zeg maar dan...
0: Bijna wel, ja. Maar wel op een hele zwoele manier. En,
1: okay.
0: En vanaf dat moment was zij eigenlijk de frontvrouw van de Bengals. En dat is uiteindelijk het einde van de groep geworden.
1: Oh, joh.
0: Heel verhaal. Is een hele biografie vorig jaar verschenen. Dat is wel grappig.
1: Heb je die gelezen?
0: Een stuk erover gehoord.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik dacht van ja...
1: Wel leuk. Ja, dat zijn de leuke dingen, toch?
0: Ja, ja, want ik zie haar nog staan met de oogjes zo inderdaad. En ja. Het was wel zo van... Het was een duidelijke afspraak. De dames zouden evenveel aandacht krijgen. En dat was vanaf dat moment meer.
1: Altijd verkeerd. Maar wij hebben een dame die al onze aandacht gaat krijgen, toch?
0: Dat is zeker zo. En dat is...
1: Femke.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hi Femke. Ja, Femke, je bent van onze online redactie. En je hebt echt een heel interessant artikel geschreven... wat zo meteen online gaat komen. En dat gaat over... Ja, natuurlijk hebben we in de provincie met heel veel evenementen te maken... die vanwege Code Rood zijn afgelast. En dat is supersneu. Want voor iedereen is dat supersneu. Voor de bezoeker, voor de organisator. Gewoon voor iedereen. Dit is echt heel vervelend. Alleen, je hebt een afgelasting. En dan eigenlijk, hè?
2: Ja, en dan?
1: Want wat gebeurt er met je kaartje? Kan je je kaartje terugvragen? Wat gebeurt er eigenlijk met een organisator? Kan die zomaar artiesten afbellen en wie betaalt er, zeg maar? Nou, je hebt dat uitgezocht. Je bent in dat woud gedoken. Dat bleek nogal een woud, want iedereen is natuurlijk heel druk met regelen. Iedereen die zit niet te wachten per se op de media. Alleen nou is de Consumentenbond, die is hier wel wat wijzer in.
2: Ja, ik was heel blij met de Consumentenbond.
1: Ja, vertel eens, waar ben je achtergekomen?
2: Nee, die heeft dat gewoon allemaal eerder uitgezocht. Want dit is natuurlijk niet voor het eerst dat iets afgelast wordt. En die heeft dan de hele pagina aan gewijd welke rechten je allemaal hebt. En dan is het goede nieuws voor iedereen die een kaartje gekocht heeft... als er zo'n evenement wordt afgelast, dan krijg je gewoon je geld terug. En niet alleen... Het geld, maar ook de reserveringskosten of zo. Dat soort extra dingetjes die erbij gemaakt worden. Je krijgt het gewoon allemaal terug. Althans, je hebt er recht op. Of je het terugkrijgt, is natuurlijk altijd een beetje spannend.
1: Ja.
2: Maar in principe heb je daar wel recht op. Dus dat is heel fijn. Andere dingen, bijvoorbeeld als je dan met de trein... naar een evenement toe bent gekomen. Ja, dat is dan jammer maar helaas.
1: Okay.
2: Overnachtingen.
1: Je hebt niks meer aan een treinkaartje of
2: nee,
1: aan de boeking.
2: Nee, dus dat is dan wel kwijt. Maar het idee dat je in ieder geval recht hebt op je geld voor je kaartje... dat is dan in ieder geval prettig om te weten.
1: Ja, nou heb ik wel eens, ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt, Christian... dat je een polis krijgt en dan staan natuurlijk allemaal kleine lettertjes.
0: Ja, ja.
1: En soms, in sommige polissen wordt er dan niet gerept over... weer. Of in ieder geval, dan zijn dingen uitgesloten als het extreem weer is of zo.
0: Ja.
1: Heb je dat wel eens ergens gelezen?
0: Ja, ja. Ja, en je hoort dat ook bijvoorbeeld toen een paar jaar geleden... dat enorme noodweer met die enorme hagelstenen was, in zomer onder meer.
1: Ja.
0: En een aantal plaatsen daar in de buurt. En toen viel het voor een groot gedeelte onder ondernemingsrisico ook.
1: Ja, hoe is dat eigenlijk voor die...
0: Voor de organisatoren inderdaad. Krijgen die er wel iets van
2: ik
0: terug?
2: Ik heb natuurlijk contact gezocht met de grootste evenementen. Die hebben natuurlijk heel veel mee te maken.
0: Bij ons in Brabant, Sportpark
2: Live. Ja, precies. Ja. Die zijn nu druk bezig. Die hebben eigenlijk geen tijd voor dit soort fijne vragen. Maar ook met dit soort vragen zijn ze bezig. Van hoe gaan we dat regelen en wie gaat dat betalen? En zijn we er wel voor verzekerd? Nu is het zo dat in zijn algemeenheid... grote professionele organisaties, zoals bij ons in Brabant, Spoorpark Live... dat die vaak goed verzekerd zijn. En die hebben dan ook vaak een extra clausule meegenomen, extreem weer. En dan is de vraag, wij denken bij extreem weer vaak aan...
0: Aan die hagelstenen.
2: Hagelstenen, ja, onweer, bliksem, dat soort fijne dingen. Maar daar hoort ook bij hitte.
0: Ja.
2: Dus dat is op zich goed om te weten. Dus als zij zo'n clausule hebben in hun verzekering... dan zit het goed. Vaak hebben ze dat wel meegenomen, extreem weer. Want we hebben in het verleden daarmee te maken gehad. Dus dikke kans. De praktijk leert wel dat kleine organisaties... die denken van, nee, die premie is zo hoog, laat maar. Dus met name de kleine organisaties... die zullen toch wel problemen krijgen financieel. Want weet je, het is niet alleen de artiesten die betaald moeten worden. Het zijn ook de podiumbouwers. Er komt geen geld binnen, de bezoekers. Misschien zijn die kaartjes dan ook wel niet verzekerd... en moeten ze het ook betalen en dan gaan ze gewoon failliet. Dus die kleine ondernemers, organisaties... dat is interessant om dadelijk in de gaten te houden... Houden zij het hoofd boven water, zijn zij goed verzekerd.
0: Ja. En het zijn er nu ook zoveel, hè? Want een noodweer of een onweersbui is vaak een beetje plaatselijk. En die hit hebben we natuurlijk nu overal in het hele land natuurlijk.
2: Nee, overal. En het verschilt ook heel erg. Hè? Als je bij ons op de site kijkt, dan vind je ook een artikel van welke evenementen zijn afgelast. En dan heb je dus over die grote evenementen, waar 50.000 man op afkomen dit weekend, of zouden komen. Maar je hebt ook van die kleine dingetjes, als voetbalwedstrijden die toch groot zijn aangekondigd, die gehouden worden. En markten en dat soort zaken. En ja, dat ligt natuurlijk heel anders qua verzekering. Dus ik ben bang dat mensen daar het schip bij ingaan.
1: Nou, het is, soms zeggen ze dat mooi, hè? Het zijn dingen met alleen maar verliezers. Nou, dat,
0: ja, dat kun je wel,
1: ook.
0: Kun je wel zeggen.
1: Alleen de airco-boeren, die winnen natuurlijk.
0: Die winnen er aardig aan. En die zwembadondernemers die langs zijn gekomen, die hebben ook goeie.
1: Toevallig, ja, precies.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, je leest er veel meer over online, over de evenementen die niet doorgaan. En dus ook de gevolgen ervan op omroepbrabant.nl. En natuurlijk ook op de app.
3: De Piepende Bandenshow.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Parken, Wakefield en Think of You.
1: De parkeergarage.
0: Daar kun je in gaan rijden, maar ja, je kunt ook zeggen, we blijven gewoon bij de slagboom staan, want er staat iemand met een geschminkt gezicht bij de slagboom. We gaan even het raampje een beetje naar beneden draaien en dan horen we de zingen.

0: parkeergarage.
1: Uit Frozen. Nou ja, ja, we zoeken verkoeling. Ja, wou je verkoeling of niet? Frozen.
2: Nou, zeker. Maar is het dan... Want jij weet natuurlijk waar we naartoe gaan. Of weet jij dat ook niet?
1: Nee, weet ik ook niet.
2: Want dat weet jij ook niet.
1: Nu is het dus de vraag. Willen wij dus Let It Go helemaal horen?
2: Wij.
1: Nou ja, dat is niet alleen aan ons.
2: Oké. Okay.
1: Het is democratie, hè?
2: Ja. Want, nou ja, weet je, ik vind bij Let It Go altijd wel apart. Ik heb helemaal niks met Frozen, maar ik ken toch dat liedje. Weet
1: iedereen kent dat volgens mij.
2: Ja, overstijgend.
1: En ook de Nederlandse versie, Laat Het Gaan.
2: Ja, dat vind ik heel irritant.
1: Laat Het Los.
2: Laat Het Gaan.
1: Ja. Ja. Als je dit lied helemaal wil horen, dan moet je gewoon even een duimpje omhoog appen naar 0657328203. En als je dat niet wil, en als je denkt, er is vast wel iets anders te bedenken wat ook verkoeling geeft, en wat ook een liedje is wat iets met verkoeling te maken heeft, dan doe je een duimpje omlaag.
2: Maar jij zei wel dat, dat iedereen mag meedoen, maar ik mag dus ook meedoen. Jij
1: mag
2: het
1: ook meedoen.
2: Want ik zou het ook meteen even. Ik ga zo meteen een duimpje omlaag. Want ik ben heel erg benieuwd wat er verder. Ik ben dan wel de risk-taker.
1: Oké, nou dat is dus ook een heel goed motief om inderdaad een duimpje omlaag te geven. Wil niet per se zeggen dat het gewoon een slecht nummer is.
2: Nee, zeker.
1: Of dat je het niet wil horen, maar dat je gewoon benieuwd bent wat er nog meer is.
2: En jij?
1: Ja, ik weet wat er nog komt. Want ik heb die
2: mensen, jij weet het?
1: Ja, ik heb die mensen dus binnengelaten in de parkeergarage. Want die staan dus op de eerste, tweede, derde, vierde.
2: Ja, en zou je mij... Ik kijk je gewoon even recht in de poppetje van je ogen. Is het een goede beslissing dat ik een duimpje naar beneden... Kijk, nou kijk weg. Je kijkt weg.
1: Ja, ik loens gewoon een beetje. Dat kan ik ook niet.
2: Nee, maar je kijkt met beide ogen weg, zou ik.
1: Met beide ogen weg. Ja. Er staat best wel iets interessants nog.
2: Ja, zie je, dat is toch wel leuk.
1: Ja.
2: Dus, nou ga ik helemaal lol. Ik bedoel, ik zit hier maar één keer. Mag ik campagne voeren? Mag ik zeggen, jongens, kom op, duim naar beneden?
1: Ja, dat mag je zeggen.
2: Nou, dat bij deze.
1: Ja.
2: Dus zou
1: het is
2: ik leuk vinden.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar het mag gewoon, waarom ook niet. Dus ja, volg Koen, als je dus ook nieuwsgierig bent naar wat er nog meer allemaal in de parkeergarage te vinden is, even duimpje omlaag naar 0657328203. Of je gaat gewoon voor je eigen keuze, als je wel dat liedje van Let It Go wil horen.
2: Ja, dat mag ook.
1: 0657328203. Duimpje omhoog of duimpje omlaag. En meeste stemmen gelden. Zo gaat het natuurlijk, hè. Hier is Dermot Kennedy.

0: Dermot Kennedy en Power Over Me. En het is alweer bijna 6:30. Oh, wat gaat de tijd toch snel. Ook op deze warme vrijdag de 26e juni. Mark, wat zit er zo in jouw nieuwsoverzicht?
1: Nou, grote stikstofmaatregelen. En Brabant wordt erin het hardst getroffen. En Orgeljokers is zo goed als op weg naar Mexico.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
5: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: En dan is het zover.
7: Omroep Brabant.
0: Allereerst om je te vertellen dat er geen files meer staan in Brabant. Dus dat is goed nieuws. Kunnen we gelijk door met het weer. Het weer, want het wordt warm. Het is warm vandaag geweest. Het is 39 graden vandaag. We krijgen een klam nachtje met zo'n 24 graden. Er gaan wel wat buien overkomen. Vooral in het oosten zal dat het geval zijn. Ook morgen is het weer warm. Het kan ook morgen weer 38 graden worden. Mark, praat ons bij.
1: Ja, belangrijk nieuws voor Brabantse boeren. Het kabinet legt namelijk een stevig pakket aan stikstofmaatregelen neer, waardoor vooral boeren dus hard worden geraakt. Een greep uit de maatregelen. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. En rond kwetsbare natuurgebieden moet de uitstoot helemaal flink verlaagd worden. Rondom die natuurgebieden komen daarom bufferzones. En 14 van die gebieden liggen in Brabant. Daarmee wordt onze provincie het hardst geraakt. En in 6 van die gebieden gaat het zelfs om een buffer van 1 kilometer. En dat is bijvoorbeeld zo in De Peel en bij de Loonse en Drunense Duinen. Alle examens van het CBR in Brabant worden morgen geschrapt vanwege de hitte. Dat betekent dat theorie-examens, praktijkexamens, cursussen en rijtesten niet doorgaan. Bij ons in Brabant, in het Philipsstadion in Eindhoven, is ook morgen afgelast. En hetzelfde geldt voor Spoorpark Live in Tilburg. Dat laat de organisatie weten op hun eigen kanalen. Dat is allemaal door het verlengen van code rood. Dat gaat tot morgenavond 9 uur door. En er zijn ook dingen die wel doorgaan. Zo kun je vanavond gewoon terecht bij de Beekse Bergen voor Brew at the Zoo. En speelpas Billy Bird is bijvoorbeeld gewoon open. Volgens het KNMI is de hittepiek voor vandaag bereikt. De hoogst gemeten temperatuur, dat is 39,4 graden... werd uiteindelijk genoteerd in het Limburgse L. In De Bilt, waar het Weerinstituut is gevestigd, werd het 36,6 graden. Daarmee hebben wij met Brabant gewoon het hoogst gemeten temperatuur ooit nog steeds in handen, 40,7 graden in het Brabantse Geelse Rijen. Dat was in juli 2019. Hij stak zijn hand op. Ik wacht op Koen.
0: Ja, hij wil even naar de wc.
8: Nee, ik had daar een vraag over. Want daar zat ik mij vanochtend te bedenken. Nou, we hebben dus die 40,7 graden in Geelse Rijen gehad in 2019, hè?
1: Ja, klopt. In juli wel.
8: Maar toen was het geen code rood.
1: Nee,
8: want
1: klopt.
8: Dat is voor het eerst nu.
1: Ja.
8: En toen dacht ik, hoe kan dat nou eigenlijk? Want dan is het nog warmer, maar geen code rood.
1: Ja. Het heeft onder andere te maken met hoe bedrukt het wel voelt, hoe lang het aanhoudt en hoe erg het de afgelopen dagen al was. En het heeft ook gewoon te maken met de veranderlijke wereld. In de zin van, evenementen die toen misschien wel door waren gegaan en dat we toen misschien hebben ingezien.
7: Of door de weekse dag versus weekend.
1: Nou ja, ook. Maar ook was dat eigenlijk wel verstandig dat we het toen allemaal door hebben laten gaan. Moeten we mensen niet tegen zichzelf in bescherming nemen? Dat speelt allemaal mee.
7: Nou, ik zou eerlijk zijn, Mark. Ik vond dit een goede vraag, maar ik vond het antwoord nog veel beter.
0: Dat zie ik zeker wel. Maar
1: ik had het toevallig opgezocht, want ik had dezelfde vraag.
0: Ja, okay.
1: Maar het is eigenlijk, weet je hoe dat gaat? Weerplaza bijvoorbeeld, die wij altijd voor het weer hebben. Yeah. En de KNMI en al dat soort instanties, die vergaderen eigenlijk samen over wat voor code het moet worden, met ook nog allemaal heel veel instanties die daarboven zitten. Dus er is niet een soort parameter. Gewoon als hun zeggen, het is zo, dan is het zo. Ja, ja. Dus het is niet zo als het 40 is dan. Het is veel meer dan dat. En nu bijvoorbeeld met heel veel evenementen, denk ik. Ik bedoel, jullie hebben het er net over gehad in de uitzending, over hoe dat dan werkt voor mensen die hun kaartje terug moeten krijgen. Maar er zit natuurlijk ook een heel kostenplaatje voor de organisator achter.
0: Ja, zeker.
1: En het helpt bij verzekeringen wel als er code rood is. En dan kun je dus feitelijk aantonen, het is dus heel erg.
0: Ja.
1: En als dan ook een gemeente een vergunning nog intrekt, ja, dan kun je tegen zo'n verzekering zeggen, ja, maar kijk, we konden echt niet anders.
7: Nee, precies.
1: En dan is hun kostenplaatje ook ineens weer heel anders.
7: Ik vind het bijster interessant.
1: Ja.
0: Is het ook, zou het ook niet een beetje meespelen bij zo'n KNMI dat ze code rood maar geven, omdat ze niet dadelijk willen horen van, ja, jullie hebben geen code rood gegeven en er zijn 26 mensen omgekomen door
1: die... Ja, dat zullen zij nooit zeggen. Maar nee, ik denk dat veel mensen het denken.
7: Maar we zijn wel veel aan het dichttimmeren met z'n allen, hè. We zijn allemaal ontzettend bang van, oh jee, dadelijk gebeurt er iets. Terwijl het is altijd gebeurd en het gaat ook nog altijd gebeuren. Maar dan willen we alles dichttimmeren, zodat we maar niet... Nee, en dat is misschien ook de rol van de media, die er ook bovenop duikt met z'n honderden. Maar goed, ja.
0: Nee, maar ja, dan heb je ook weer... Nu zijn we toch bezig, hè?
7: Ja?
0: Want we zeggen ook zo vaak van, laat je beest niet in de auto zitten. Ja? Laat oma niet in de auto zitten. Laat kinderen niet in de auto zitten. En toch gebeurt het elke keer weer.
7: Ja, ja.
0: Mensen denken van, ja, ik ben even 5 minuten in de winkel geweest. Ja, ondertussen is je auto 55 graden geworden.
1: Ja, ik denk
0: mensen,
1: ook...
0: mensen zijn niet zo wijs, hoor, soms.
1: Nee,
0: soms.
1: Dat klopt. Maar ik denk ook dat wij een beetje richting het Amerikaanse gaan. Maar dat zeg ik dan meer als Mark en niet als nieuwslezer.
0: Ja.
1: Dat vroeger, als je ergens over klaagde of je had ergens last van, dan zocht je het 99 van de 100 keer bij jezelf.
0: Ja.
1: En ik denk dat mensen nu in de helft van die 100 keren eigenlijk verwachten dat iemand anders het oplost.
7: Ja.
1: Dus het is warm, dat moet jij voor mij oplossen. Ja. In plaats van, het is warm, dus ik doe wat rustiger aan.
7: Ja, of ik heb, ik heb pech.
1: Ja.
7: Want dat is natuurlijk ook, je kan gewoon pech hebben in het leven.
1: Dit is gewoon
7: de
1: pech
7: schuld van iemand.
1: Want vorige week was in datzelfde stadion, op hetzelfde podium, de foute party, was het 6 graden kouder en dat kon wel.
7: Ja, precies.
1: Het is gewoon ook een beetje pech en geluk.
0: Ja.
7: Hey, wij gaan dit niet oplossen.
1: Nee,
0: dat denk ik ook
7: sowieso niet.
1: Maar ik heb wel nog leuk nieuws over Orgel Jook, als je wil. Of zeg jij, lach aan.
7: Dat vind ik ook bijzonder. Hoe zij zo populair kan zijn. Maar wel leuk voor dat, maar ik vind het wel bijzonder.
1: Ja, ze gaat dus naar Mexico, naar de wedstrijden van het Nederlands elftal. Dat had allemaal nog wel wat voeten in de aarde. Eerst was ze ziek. Was het nog maar de vraag of dat ze het ging redden. En toen dat voorbij was, moest ze nog even van de vliegangst afgeholpen worden. Ja, dat heeft de KLM met haar gedaan. Ze hebben haar meegenomen in een soort simulatievliegtuig om te laten voelen hoe het gaat. Maar ook, ze hebben een soort nep vliegtuig voor trainingen, zeg maar. Daar hebben ze er helemaal doorheen geleid over hoe alles eruit ziet en zo.
0: De Airbus joker.
1: Ja, nou ja, ze is helemaal gerustgesteld. Dus ze kan op gaan treden rondom de wedstrijd van het Nederlands elftal in Mexico.
0: Ja, want dat is dan de bedoeling, hè.
1: Ja.
0: Hoorde ik wel eens mensen ooit zeggen van, wie is in vredesnaam Orgel Joker? Moeten we dat nog even uitleggen?
7: Heb je niet een stukje Orgel Joker in jouw...
0: Ja, ik zat al even te kijken. Ik heb wel eens... Moeten we dat nog even uitleggen?
7: Heb je niet een

0: terwijl dit hadden we 10 jaar gezegd, jongens, dit kan echt niet, weet je wel. Maar nu is dat is dan the right time, the right place.
1: We hebben Willy Batenburg ook gehad, hoor, wat dat betreft. Dus het kan altijd.
2: Ze zal wel naar links en rechts doen, denk ik.
0: Ja, dat zal wel, ja.
1: Nou, Orgeljoke, een goede reis naar Amerika of naar Mexico in dit geval.
2: Ja, Mexico.
1: Heb jij de duimpjes geteld intussen, Koen?
0: Ja, die heb ik geteld. Moet ik dat nu al zeggen?
1: Nee, nog niet. Maar ze komen wel binnen.
0: Ja, zeker.
1: Oh, spannend.

0: Dr. Hoek. En Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
1: De parkeergarage.
0: Ja, Koen, vertel het maar. Wat is het verdicten?
2: Ja, ik sta natuurlijk schandalig campagne te voeren.
0: Ja, voor een duimpje omlaag, hè?
2: Ja, voor
0: een
2: duimpje omlaag. En dat heeft wel een beetje geholpen.
0: Ik zie ook een appje van mevrouw Menzel zelf binnenkomen.
2: Ja.
0: Ik wil het graag niet voorlezen.
2: Nee, maar ik heb echt... ook terug, heb Let It Go. Dat, ja, weet je wel, dat is... Ja.
0: Dus, Let It Gaan, Let It Gaan. Nee. Het was wel duidelijk volgens mij wat de mensen vonden, toch?
2: Ja, duimpje naar beneden.
0: Ja, zo is het. En een van de mensen die het duimpje omneden heeft gedaan...
2: Ja, dat is Mirjam. Hi, Mirjam.
3: Hallo.
2: Hi, Mirjam, die vertelde mij net, want ik belde hem net voor de uitzending... Ja? Dat zij zometeen nog moet gaan werken.
0: Oh.
2: Nou, dat vind ik wel een partij knap.
0: Wat moet je gaan doen dan?
3: Ja, ik werk bij PostNL en dan moet ik, zeg maar, als... Mijn collega's die openen post en als het dan in die klopt of zo, of er staat geen orderformulier bij, dan moet ik opzoeken en zo, of aangemeld staat of zo. En dan moet ik uitschrijven, bonnen en op geld splitsen, zo van die dingen.
2: Ja, je zit heel moeilijk te kijken.
0: Ik snap er niks van.
2: Nee, het is gewoon als er dingen niet goed zijn geadresseerd.
3: Ja, als er geen, zeg maar, geen factuur zit, zeg maar, in de postzak,
0: ja.
3: Dan komen ze, brengen ze naar mij.
0: En dan moet jij zorgen dat het nog alsnog in orde komt allemaal.
3: Ja.
0: Oh, maar dan doe je heel belangrijk werk dus.
3: Ja, nou ja.
2: Ja, je lacht jezelf bij, maar dat is wel zo.
0: Het is wel zo, want soms is het heel belangrijk dat je bepaalde brieven verstuurd krijgt. Of ontvangt natuurlijk. Hè.
3: Ja.
0: En jij zat eigenlijk niet op mevrouw Menzel te wachten met Let It Go.
3: Nee, ja, ik heb hier kleine kinderen, dus ik heb
0: de
3: liedje nou al heel vaak.
0: Oh, dat snap ik. Ja, nee, dat is helemaal duidelijk. Dan gaan we gewoon de parkeergarage in en laten we mevrouw Menzel. Ja, die is trouwens al weg, zie ik. Die is boos weggebeend.
2: Zeker. Ja. Die zit alleen nog wel met haar jurk tussen de lift. Dus dan moeten we zo even kijken.
0: Dan gaan we zo even helpen. Ja. Mirjam, je weet een beetje wat het procedé is. Dan moeten we het even uitleggen.
3: Nee, ik ben fan.
0: Jij bent... Oh, kijk eens aan. Nou, voor mensen die nu luisteren en denken van... Ja, hoe zat het ook alweer? Ja, Mirjam, stap bij ons in de auto. Wij rijden de parkeergarage in. We gaan naar het eerste dek. Daar staat ook een artiest. Die zingt ook iets wat met verkoeling te maken heeft. En dan mag zij het zeggen. Of we deze doen, of dat we nog even doorscheuren. En op de vierde, dus als we doorgaan tot de vierde... Ja, hoger gaan we niet. Dus die is het dan.
2: Ja, nou, want ik zat me er net onwijs tegenaan te bemoeien, Mirjam. Vind je dat fijn als ik dat weer doe? Of zeg je, Koen, hou alsjeblieft je mond dicht. Want dat mag ook.
3: Nee.
0: Oh, jullie bepaald samen.
2: Nee, dan zitten we samen in de auto.
0: Oké. Okay.
2: Helemaal gezellig.
0: Is iedereen klaar? Hou je vast, want ik rij stevig. Zo.
2: Zo.
0: Ja. Als ik dat zeg, dan is dat ook zo. Hop, en dan zijn we... Even kijken. Oh, een heel gezelschap staat hier. Gezellige 90s vibe erbij. Goh. Cool Corona. Ja, dat heeft niks met die ziekte te maken, maar wel met een drankje en zo. Ja. En heel koud en zo. En heel gezellig. En zomers ook. En de vraag is, ga je hiervoor of zeg je, nou, we gaan gewoon nog even een beetje hoger. Dat mogen jullie nu samen beslissen.
2: Wat vind jij, Mirjam?
3: Hoger?
2: Ja, als Mirjam als eerste hoger zegt, dan ga ik daarin mee. Ik ga daarin mee. Ja, dat vind ik ook.
0: Oké, nou dan, dat zijn mensen ook al boos. Wat is dat toch van vandaag? Iedereen heeft zo'n kort lontje op zo'n dag.
2: Wie is er boos?
0: Ja, die mensen van Nice Device.
2: Sorry. Ja, nee.
0: We zijn ook helemaal uit...
2: Het is niet persoonlijk.
0: Ik weet niet waar ze gekomen zijn, maar die moeten dan... gewoon door.
2: Die ontvangen gewoon geen post komende week.
0: Nee, dat is duidelijk. Goed zo. Naar de tweede. Oh, twee mannen met een gitaartje.
2: Mirjam?
3: Ja?
2: Ja, wat vind jij?
3: Nou, doe nog maar.
2: Ja, zeker. Dan zijn we weer unaniem.
0: Oké, gaan we door.
2: Weer boos?
0: We hebben er nog maar twee, hoor. Nee. Die waren redelijk relaxed. Die zingen gewoon door. Alleen niet voor jullie.
2: Mirjam, nou hebben we wel echt een duivels dilemma. Want we kunnen ja zeggen, maar dan zullen we nooit weten wat er op 4 zou zitten. En we kunnen ook gewoon gaan omdat we hem heel leuk vinden. Maar ik vind het moeilijk.
3: Maar we kunnen er maar eentje verder.
0: Ja, gaan we nog eentje verder. Okay, ik moet hem nog even uitleggen, want dit is eigenlijk een van de eerste grote wereldhits die uit de reclame gekomen is. Want ze zongen eigenlijk over... Ik wou eigenlijk gewoon een cola-merk zeggen, maar ja, jij zegt het. Hebben wij niet gedaan.
2: Maar welke cola-merk was Coca-Cola?
0: Ja, dat is
2: of Pepsi-Cola?
0: Nee, het was...
2: Dat hebben ze meteen allemaal gehad.
0: Raak-cola. Nee, precies. Het was Coca. Maar dat maakt verder niks uit. Ja, de volgende zal het dus zijn. Dus, voordat we gaan rijden... Als je een beetje verkoeling van je douche wil, Mirjam... Ja? Weet je wat moet je dan doen? Een koude of een warme douche?
3: Ja, je moet ook eigenlijk warm drinken. Dus ik denk dat het dan een warme douche is.
0: Ja, dan snap je hem denk ik gelijk wel. Daar gaan we. En er staat een hele band, jongens.
2: Level 42.
0: Level 42 en hot water.
2: Maar we zijn er pas op level 4.
0: Ja, dat is hem.
2: Level 42.
0: Level 42. Ja. Nee, level 4.2.
2: Oh, heel goed. Mirjam, dankjewel, hè.
3: Jij ook, jullie ook.
0: Houdoe.

0: Lumineers. Ho, hey en hey, ho tegelijk. En zo komt er een einde aan een zeer enerverende piepende bandenshow, Koen.
1: Ja, ik vond het wel gezellig.
0: Het was heel bijzonder.
1: Zeker, en koud.
0: Ja, ook alweer.
1: Aan de voeten, even. Maar,
0: ja, misschien heb je dat helemaal niet meegekregen, ben je later pas ingeschakeld. Maar we hebben het eerste uur, geloof ik, uur, hebben wij hier beneden in een zwembad gezeten en gestaan.
1: Dat is wel lekker. Eigenlijk moet iedereen dat doen.
0: Ik denk
1: jammer dat de baas niet had geregeld dat we er zelf voor achteraan moesten. Maar goed, maakt niet uit.
0: Ja, misschien voor de volgende keer. Dat zou best kunnen. Dus, dank allen voor het luisteren. Maak er een mooi weekend van. Hou je hoofd een beetje koel, Koen, morgen.
1: Want ik ga het zeker proberen, maar ik heb dus... ik heb eerst nog een nederkoen en daarna heb ik nog een barbecue.
0: Oké. Okay.
1: En die barbecue, daar ben ik heel benieuwd naar. Dat is namelijk met een groep mannen van boven de 40 die allemaal heel veel drinken.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe ik dat ga trekken en zo.
0: Maar goed, je hebt geen barbecue nodig, want je kunt vlees gewoon echt op de tegels leggen. Dat komt
1: gewoon in je mond.
0: Precies, zo is het. Met wat je ook gaat doen, maak er een mooi weekend van. Maar zorg wel dat je het hoofd een beetje koel houdt. Veel drinken, niet te veel inspanningen. En zorg voor je diertjes, voor de oude mensen in je omgeving, voor de kinderen, et cetera.
1: Jij ook, Joop Koelhouw,
0: ja, zeker. Gaat gelukken. Tot morgen wat mij betreft. Ik ben hier om 9 uur weer.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
16: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
15: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
17: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
18: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
17: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue. Avenue.
19: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
20: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
21: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
12: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
22: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
8: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Daar staat hij op.
0: Elke dag.
1: Echt waar?
0: Het gevoel van hier.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Hey.

0: Stem nog snel op omroepbrabant.nl/top100.
1: So I think.

0: Op 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
3: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze hoogste temperatuur, die werden jetzt meer en meer in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
2: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
4: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
2: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
0: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: goodbye.
1: Omroep Brabant presenteert Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
3: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Wouter Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
3: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
4: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
2: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
0: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's belt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
5: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: Let's go. Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.
6: I want you to want me.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
0: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have your neck by the end.
1: Omroep Brabant presenteert
2: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
3: En dan zitten we hier oude...
2: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
3: Zing met me mee tot morgen vroeg.
2: Het gevoel van hier.